luistert dus deze hele week naar de Phonics Zomertop 500. De lijst met de allerheetste zomertracks. Phonics, your city, your summer.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt Amerikaanse nieuwssite Axios, die met een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. Ook moeten schepen weer vrij door de straat van Hormuz kunnen varen. Iran heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen in de Maas, vlakbij de grens met België. De man verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. In Duitsland zijn sinds vrijdag zeker 15 mensen omgekomen tijdens het zwemmen. Het jongste slachtoffer was een kind van 8. En net als Nederland had Duitsland de afgelopen dagen te maken met een hittegolf. Op sommige plekken werd het voor de 3e dag op rij meer dan 40 graden. En bij de grens met Polen werd een recordtemperatuur van 41,7 graden gemeten. En daardoor ontstonden ook problemen op het Duitse spoor en werden evenementen afgelast. En kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info? Check vonix.nl of de NPO Luister-app.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen. Hij verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios, die een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. En ook moeten schepen weer vrij door de straat van Hormuz kunnen varen. Iran heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. Kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. En in België is een museum vandaag gratis toegankelijk, omdat een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de zeldzame reuzenaronskelk, ook bekend als de penisplant. Die bloeit gemiddeld 1 keer in de 10 jaar. De plant is vooral bekend omdat hij naar rottend vlees ruikt, bedoeld om vliegen te lokken. Het museum van de Universiteit in Gent verwacht een flinke toestroom van nieuwsgierige mensen. En daarom is het museum langer open dan normaal en gratis toegankelijk. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info? Check vanix.nl of de NPO Luister-app.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd tegen nieuwssite Axios. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Komende dinsdag praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. In de Maas bij Elslo is gisteravond iemand verdronken. Een man van 25 uit België was aan het zwemmen met vrienden toen hij niet meer boven water kwam. Duikers hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. Pakistan heeft opnieuw doelen in Afghanistan aangevallen. Volgens de Pakistanse regering gaat het om aanvallen in het grensgebied, waarbij onder meer schuilplaatsen en uitvalsbasis van de Pakistanse Taliban zijn aangevallen. Daarbij zouden enkele tientallen militanten zijn gedood. Volgens een woordvoerder van de Taliban in Afghanistan zijn er ook vrouwen en kinderen omgekomen. Pakistan zegt dat de aanvallen een vergelding zijn voor een recente terreuraanslag in het land. In het grensgebied van beide landen zijn de laatste maanden geregeld aanvallen, waarbij inmiddels al honderden mensen om het leven zijn gekomen. Als het Nederlands elftal de wedstrijd tegen Marokko wint, is Canada de volgende tegenstander. Die ploeg versloeg Zuid-Afrika met 1-0 door een goal in de blessuretijd. Canada is het eerste land dat zich verzekert van een plek bij de laatste 16 op het WK voetbal. En het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info? Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

luister dus deze hele week naar de Phonics Zomertop 500. De lijst met de allerheetste zomertracks. Phonics, your city, your summer.

0: Zometeen wil ik het met je hebben over de grootste pechsituatie op werk. Denk erover na. Op de achtergrond hoor je geluid. En we gaan zometeen uitleggen waar het mee te maken heeft. Met onze pechsituatie op werk. Wat is de grootste pechsituatie dat jij hebt meegemaakt op werk? Laat het doorkomen via de NPO-luisterapp.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet wil psychische mishandeling en dwingende controle strafbaar maken. Die zaken moeten in de wet worden opgenomen om huiselijk geweld te voorkomen of daders sneller te vervolgen. Ook moet het femicide voorkomen. Voor slachtoffers is de drempel om aangifte te doen vaak hoog. Daardoor is juridisch ook weinig mogelijk. Met de nieuwe wet kan het Openbaar Ministerie ook op eigen initiatief mensen aanhouden. Voor bijvoorbeeld stalking of psychische mishandeling. Als de wet wordt aangenomen, kunnen daders ook zwaardere straffen krijgen. Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's gelden er limieten op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. President Poetin hield daarom gisteren een crisisvergadering. Daarin zei hij een verbod op de export van diesel te overwegen. Gemeenten leggen steeds vaker dwangsommen op aan minderjarigen die een misdrijf hebben gepleegd. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland. Met deze als-dan-boetes willen gemeenten voorkomen dat jongeren opnieuw de fout ingaan. Maar voor veel gemeenten is het onduidelijk hoe effectief die maatregel is. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd tegen nieuwssite Axios. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Komende dinsdag praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. In België is een museum vandaag gratis toegankelijk omdat er een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de zeldzame reuzenaronskelk, ook bekend als de penisplant. Die bloeit gemiddeld 1 keer in de 3 jaar en is vooral bekend omdat hij naar rottend vlees ruikt. Het museum van de Universiteit in Gent verwacht veel bezoekers. Daarom is het museum langer open dan normaal. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Festival FOMO.
3: Hell no.
2: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
3: Oh my god.
2: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
4: Fernando.
0: It's a good vibes only. Rise and shine. Sluwe Oli, Jorginho, still.

0: Orlando J.
1: Funnix. Your city, your sound.
2: Een hele goede morgen.
3: Goedemorgen, Fernando.
4: Goedemorgen, man, Fernando.
5: Morning, Fernando.
6: Goedemorgen, Fernando.
7: Goedemorgen. Good vibes only, bro.
0: Good vibes in the morning show, rise and shine. Je ochtendcamera staat weer paraat. En tot 10 uur kleuren we je ochtend gewoon in met good vibes. Hete tunes. Niet zo heet als de temperatuur van de afgelopen dagen. Maar wel heet genoeg om je lichaam in ieder geval in beweging te krijgen. Komt helemaal goed. Maar we kwamen vandaag in de studio en we hoorden van het weekend dat er iets was gebeurd in de studio. Misschien heb je het onweer meegemaakt de afgelopen dagen. In ieder geval eergisteren. Maar god, moeder natuur was boos. En het ging maar door. Dus ik was de hele dag al doordrenkt met water. Maar nooit gedacht dat de studio hier helemaal onder het water, zeg maar letterlijk, onder water zou zitten. Het was gewoon Mirandabad. Althans een soort zwembad, situatieslotenparkbad, situationship. Dus we hebben bijna ons A en B hier kunnen halen. Maar dat was een soort pechsituatie. En ik moet eerlijk zeggen, ik dacht bij mezelf, hoe gaan we dit doen? Gaan we zwemmend de ochtendshow doen? Maar het is goed gekomen. We hebben een topper hier zo achter de schermen die al het water aan het fixen is. Dus shout-out, man. Shout-out. Donna, my sister, good morning.
8: Good morning. Ja, ik was echt niet komen.
0: Ja.
8: Ik wilde echt niet komen. Ik zag ineens een appje in de groepsapp van alle Funnix DJ's met, ja, de toiletten zijn gesprongen. Dus de studio staat onder water. Maar we kunnen gewoon show maken. Het is werkbaar. Ik dacht, de dag dat ik in poepwater, wat een hele nacht heeft liggen weken hier in de studio gaan werken, is de dag die niet bestaat. Je gaat me daar echt niet vinden. Nou, uiteindelijk bleek het gelukkig niet het toilet te zijn. Maar is er een soort regenwaterleiding, dat bestaat blijkbaar, is gesprongen. En inderdaad, het is nu een topper die het aan het schoonmaken is. Ja. Dus we're here. Maar ja, ik moet zeggen, ik heb nog tot 9:30 s'avonds in gebedden met mensen van, weet je zeker dat het geen poepwater is? Weet je zeker dat mijn schoenen niet verpest gaan zijn? Ja, ik ga niet in de studio zitten met water tot mijn knieën. Ik ga niet werken op een plek waar tot mijn knieën in vies oud water zit. Sorry, maar dat vind ik echt vies.
0: Gewoon factuur sturen van een Louis Vuitton-patte die nooit op kocht.
8: Precies, heel mijn schoenen zijn verpest. Maar ik heb het nog nooit met die schoenen gezien. Ja, maar ik had ze echt aan. Trust me. Trust me.
0: Door het water zijn ze een andere kleur geworden.
8: Ik had ze echt aan. Ze zijn weggezwommen, maar ik had ze echt aan. Trust me.
0: Nee, dit is wel een crazy situation. Maar ja, pech op je werk. Daar hebben we het vandaag over. Ik heb meerdere malen hier dingen meegemaakt, hoor. Alarm die afging, zeg maar, midden in de show. En die maar bleef doorrinkelen. Dat je bij jezelf denkt, mijn god, wanneer gaat dit stoppen? Dus ik heb in de afgelopen 20 jaar dat ik hier zit zoveel gezien. Van brandweer tot politie die hier allemaal zijn komen opdagen tot...
8: Maar het was heel vaak volgens mij vals alarm. Dus dat is wel fijn.
0: Dat is wel fijn.
8: En nu ook geen poepwater, dus ik ben ook blij.
0: Heerlijk, heerlijk. Maar als je er luisteren bent en je herkent jezelf hierin, kom niet in de poepwater, maar in ieder geval pech hebben op je werk of dat dingen niet helemaal lekker liepen.

0: was Drake, Chrisette, Michelle, Aston Martin Music. Toen Drake en Rick Ross nog vrienden waren. Ja. Wat is de grootste pech die je ooit op je werk hebt gehad? Liana zegt, ik werk in de horeca en op een drukke zaterdagavond viel ineens de stroom uit. We konden niks meer bereiden en moest het eten gewoon weggooien. Dat lijkt me ook wel fucked up.
1: Oh, dat is echt zo erg. Vooral ook als een restaurant heb je zoveel eten in huis. Ja. Ja, of als de stroom is uitgevallen, is toch niet per se het gas weg, toch? Dus dan kan je misschien alles gaan opbakken.
0: Ja.
1: En gewoon aan medewerkers geven.
0: Ja, als je koelkast fucked up is, moet je gelijk alles maken. Want dat gaat zo snel bederven.
1: Ja, daarom. Dus dan moet je gewoon heel snel alles gaan maken. Maar ja, kijk, in een restaurant, dat is wel echt lijp veel eten. Dat is wel hollat. En dan kan je alles gratis weggeven. Dat is zo leuk.
0: Ja, en de daklozen. Daar had ik het wel gedaan. Nou, Jay zegt, op mijn eerste werkdag liet ik een hele kan koffie over de laptop van mijn leidinggevende vallen. Ik wilde liefst meteen naar huis.
1: Zo, je had ook naar huis moeten gaan. Trust me, je had naar huis moeten gaan. Dat is wel erg hoor.
0: Dan moet je echt goed verzekerd zijn hoor.
1: Dat is wel erg.
0: Wat zegt Jadelinnen?
1: Ja, Jadelinnen. J-N-D-L-N. Inderdaad, in de app, jouw luisterapp, die zegt, Bonsie man, als metrobestuurder vastzit in het gebied van de Hoek van Holland en de brug van Maassluis is in storing en je eten staat in de kantine. Zielig, sta je daar vast? Ja, want het is voor jezelf als reiziger vervelend. Maar ja, die metrobestuurders, die zit ook vast.
0: Ja. Nee, pech hebben we allemaal, man. Pech hoort gewoon met leven eigenlijk. Dat is een soort... Weet je, wanneer je denkt dat je lekker gaat, is er altijd zeg maar iets wat het zeg maar in balans trekt. Je mag nooit te lekker gaan in life. Nee, maar dat is gewoon zo. Het is altijd een soort balansding. Mensen die zeggen van, dat mensen altijd geluk hebben, dat het altijd goed gaat. Inshallah, God will you hope. Maar het is altijd een beetje van, het leven overkomt je gewoon. Dus soms heb je gewoon pech. En dan moet je hem gewoon balanceren en hopen dat de volgende dag leuker is. Maar dat had ik wel met het weer hoor, afgelopen zaterdag. Hoor, Donna.
1: Oh, wat had je?
0: Die fucking regen.
1: Wat vond je ervan? Niet. Vond je
0: gestoord.
1: Het erg? Ja, weet je, dit is misschien, dit klinkt heel droog, maar dat boeit me nooit zo. Denk ik. Mensen ook al die bliksemschriften laten zien, denk ik, ja, is gewoon... Nature, wat moet ik je nou van vinden?
0: Ik voel je, als je binnen zit.
1: Ja, dat zat ook.
0: Maar wanneer ik liep met een t-shirt.
1: Oh, je was buiten.
0: En die pakte mij.
1: Oeh.
0: Die, kijk, binnen vind ik geen erg. Ik kijk gewoon binnen, ik zie nature.
1: Ja, prima.
0: Die soort effect. Pshuw, pshuw, pshuw. Niks aan de hand. Maar wanneer je met je t-shirt op straat loopt.
1: Oh, nee.
0: En de regen zegt hallo. En dan zeg ik no. En raar.
1: Ben lekker afgekoeld.
0: Ik heb gedoucht.
1: Oh, damn.

0: Te hou.
1: Assassina, a very, very good morning. Wat is de grootste pech die je ooit op je werk hebt gehad? Shemaya zegt, hey, nou, Donna, met thuiswerken kun je ook problemen hebben. Mijn computer crashte vlak voordat ik een belangrijk project moest inleveren. Ik was een hele dag werk kwijt. Ja, dat is echt kut hoor, als je computer het opgeeft.
2: Zo, ik moest afgelopen weekend, gisteren gingen we spontaan ging naar mijn zus toe, want die was op een soort van vakantiepark. Dus ik dacht van, weet je wat, ik ga gewoon gezellig lekker naar de kindjes toe en we gaan lekker een beetje in het waterpark chillen en zo. Vet gezellig. Maar ik moest ook nog mijn podcast, Mixed Feelings, moest ik ook nog gaan editen. Ja. Dus ik moest het in de auto doen. Niet tijdens het rijden hoor, no worries. Maar mijn wifi was aan het rijden en ik zat dus te editen. En die rit was iets van 2 uur, dus ik redde het precies. En toen keek ik er zo aan en toen zei ik voor de grap, aha, wat als die crasht? En toen ging ik het opstaan en toen duurde die extra lang. En toen dacht ik, nee, je gaat me niet vertellen dat ik nu 2 uur kotsmisselijk heb zitten knippen, plakken, editen. Maar hij had gewoon even, omdat het warm was of zo in die auto, had hij een beetje, zeg maar, problemen om het echt op te slaan. Dus het duurde wat langer, maar het is goed gekomen, gelukkig. Oh, gelukkig. Maar vooral omdat je dan nog voor de grap zegt, wat als die nou crasht? En ineens zie ik dat draaidingetje zo langer en langer en langer. Ik denk, nee, even serieus.
1: Ja, dat is kut hoor, op die Apple.
2: Maar het is goed gekomen. Het is goed gekomen. Jack, die zegt, hey Nando en Donna, hebben jullie wel eens die video's gezien dat er auto's door werkplekken rijden? Dat is pas pech hebben. Ken je die filmpjes? Nee. Ik heb ook zo'n video gezien dat dan een dame die zit op kantoor te werken en dan valt ineens de collega uit het dak. Omdat het dak instort. Dus dan zie je zo die CCTV en dan ben je gewoon aan het werken. Valt er ineens iemand met gewoon bureau en dan gewoon door het dak heen.
1: Ah, fuck.
2: Ja, dat is crazy. Dus eigenlijk weet je, een beetje water hier in de studio. We good.
1: We good. Nee, we maar good. Ik denk altijd, pech heb je overal. Kan je overal hebben.
2: Sowieso.
1: Ik hoor een stofzuiger op de achtergrond. Water wordt leeg gepompt. Maar een shout-out, man. Shout-out aan die man. Dat we hem in de ochtend hebben om al het water weg te werken. Straks hebben we muziek van Frenna. We hebben False Bass. We hebben Stormzy en Odile. Odile heeft ook een track met Frenna opgenomen.
2: Ja, amazing.
1: Dan komt hij deze week uit, denk ik.
2: Coco Body of something.
1: Coco, iets met Coco met een body en
2: Coco
1: alles.
2: Coco something, Coco Body.
1: Coco, komt helemaal goed. Klinkt goed.
2: Klinkt heel amazing. Ja, twee toffe artiesten. Ja Coca Body inderdaad.
1: Coca body.
2: Ja, echt amazing.
1: Ja man, dus volgens mij deze week ergens. Dus je weet als die uitkomt, we gaan het gelijk voor je draaien. In ieder geval vanochtend. Toby on the beat.

0: are live in Stormzy en Odeal met 24 Hours. In 24 uur kan veel gebeuren. Zon, maar ook onweer. Maar in ieder geval vandaag veel zon. 22 tot 27 graden zon. Dus niet die kokende zon, maar die leuke zon. Ja, en daar is ze in de beelden met het nieuws van NOS op 3. Rens Keezy, good morning.
1: Goedemorgen. Het kabinet komt met een wet die femicide en huiselijk geweld moet helpen voorkomen. Ze willen psychische mishandeling en dwingende controle strafbaar maken. Nu kunnen politie en justitie niet veel doen op zo'n moment. En dus doen slachtoffers vaak ook geen aangifte. Maar in dat nieuwe wetvoorstel kunnen mensen worden opgepakt voor stalking of psychische mishandeling.
0: Goeie.
1: In Venezuela hebben reddingswerkers een vader en zoon levend onder het puin van een ingestort gebouw gehaald. Ze waren verzwakt en uitgedroogd en zijn met een ambulance afgevoerd. Het is momenteel een race tegen de klok om mensen onder het puin vandaan te halen. Intussen worden er in Curaçao hulpgoederen ingezameld.
2: Voor Venezuela?
3: Ja, zeker.
2: Wat doneert u?
4: Ik doneer voornamelijk voeding voor kleinkinderen. Dat is best zwaar in Venezuela momenteel.
5: Heel veel kleren, schoenen van mijn man, van mezelf en van hem. En binnenkort komen we speelgoed brengen, luiertjes, alles wat wij kunnen missen.
1: Tot nu toe zijn er bij de dubbele aardbeving 1450 doden gemeld. Tienduizenden mensen worden nog vermist. En wie gisteravond voetbal heeft gekeken, had een zware avond. Zuid-Afrika speelde tegen Canada om een plekje bij de laatste 16, maar dat was geen spektakel. Lang leek de wedstrijd naar een verlenging te gaan, totdat er in blessuretijd toch gescoord werd.
6: Opnieuw naar die rechterkant, daar is hij weer. Scheffelburg gaat voorgeven, doet dat op de 5 meter, weggekopt. Zo in de voeten van Eustachio, daar is hij! Daar is hij! Eustachio schiet hem erin en dan gaat Canada toch nog winnen. Niks verlenging.
1: Als Nederland komende nacht wint van Marokko, dan is Canada de tegenstander in de volgende wedstrijd.
0: Fernando. Rise and shine, good morning. Dit is Frenna.

0: very, very good morning. Ik heb weer een nieuwe podcast, Real Talk, online gegooid. Je weet hoe het gaat. 1-op-1 eerlijke gesprekken met gasten uit binnen- en buitenland. Je favoriete artiesten schuiven aan, maar ook je favoriete kickbokstrainers. Saïd El Badoui, die is echt een legend in de kickboksarena. Die heeft op een gegeven moment gewoon een van de meest legendary kickboxers ook getraind in de sport. Moto Chassis heeft onlangs de Light Heavyweight Championship gewonnen. En de tijd daarvoor had hij ook Donny Gabbene getraind om ook die Light Heavyweight Championship te winnen. Dus die man heeft de kneepjes in zijn handjes. Hij weet het te doen. We hebben het over heel veel dingen gehad in de podcast. We hebben het gehad over de mogelijkheid om een Glory in Marokko plaats te laten vinden. Dat is een grote droom van hem. We hebben het over historische momenten. Over misschien wel een afscheidswedstrijd van Badr Hari. Dat leek hem heel tof als dat zou kunnen plaatsvinden op zo'n groot evenement in Marokko. Maar één onderdeel wat me heel erg bijbleef is het feit dat deze trainer, Saïd, het goed heeft gemaakt tussen twee vechters. Er waren twee vechters, die waren arts-rivalen van elkaar. Aan de ene kant had je Tariq Kebabis, aan de andere kant had je Donny Gabbene. Deze mensen mochten elkaar niet. Ze kwamen allebei bij mij in de podcast en spraken, zeg maar, haat echt naar de andere vechter. En wat ik mooi vind aan het stuk wat ik je nu ga laten horen is hoe een trainer in staat is om iets te deescaleren. Om te zorgen dat in plaats dat je aan het vechten bent met elkaar, dat je bij elkaar komt. Luister naar hoe een trainer de mogelijkheid fixt en creëert om twee vechters die mekaars bloed konden drinken matties kan laten worden.
1: Abena is richting PFL. Tariq zit bij het kickboksen. En die jongens zitten niet eens in mekaars vaarwater. En het is niks mooiers. Tariq is een goede jongen. En Abena is een goede jongen. Twee goede jongens als persoonlijkheid. Dus ik zeg, weet je, voor mij zou het mooi zijn dat die jongens het weer goed zouden maken met elkaar. Dus, hoe ging het? Toen zei ik van, luister, en we zouden toen op trainingskamp gaan richting Marokko. Toen zei ik tegen hem, luister, voordat er speculaties gaan komen van, ja, hij heeft een overstap gemaakt, dit. Ik zei, wat misschien een goed moment is, we gaan naar Marokko. Misschien is het een moment, dan zitten we niet in de gym, dan zitten we gewoon lekker in een land waar het niet alleen om trainen gaat, maar ook gewoon, er is, je doet andere activiteiten met elkaar. Ja. En dan zitten we in een heel andere setting. Ja, toen heb ik hem gevraagd aan Ahmed, vraag Tariq of hij misschien eventueel mee wil gaan. Nou goed, ik heb Abena gesproken. Zeg, luister, dit is het verhaal. Ik wil dat die band tussen jou en Tariq weer goed komt. Dit is mijn idee. We gaan naar Marokko voor een bepaalde tijd. Ik neem Tariq mee, jij. En zo is het gaan. Dus op een gegeven moment, waar kwamen ze elkaar in voor het eerst? Schiphol. En toen, heb ik tegen Abena gezegd, jij gaat normaal doen. Tariq heb gezegd, luister, weet je, hij doet normaal, jij doet normaal. En zo is het gegaan. Zijn we naar Marokko gegaan. En we hebben de mooiste tijd van ons leven gehad.
0: Mooi man.
1: Begrijp je? En als je gaat kijken hoe die jongens met elkaar zijn. Tariq heeft hem geholpen met zijn voorbereiding. Met zijn partij bij PFL. Tariq heeft ook Touchassi geholpen. Met naar zijn partij ook met het toernooi. Op een gegeven moment is er gewoon een hele goede band tussen de jongens ontstaan. En als ik dan kijk van, er is niks mooiers dan mensen bij elkaar brengen.
0: Ja, man.
1: Begrijp je? Dus,
0: ja, man.
1: Kijk nu ook met het toernooi. Ja, oké. Nu hebben we twee toernooien gewonnen met Touchassi, Abena. Super. Ik ben trots op die prestatie. Ik ben trots op de jongens. Maar over 2 weken, 3 weken, dan is iedereen het weer vergeten. Maar wat blijft er dan? Wat blijft er dan nog over?
0: Dat vond ik mooi, man. Dat hij op een gegeven moment letterlijk zei van, kijk, je kan ruzie met elkaar hebben en los van de kickbox en dat soort dingen. Wat blijft er over? Je menselijkheid is het allerbelangrijkste wat je moet hebben en wat er staande moet worden gehouden. Dus ik vond het een mooi stuk, omdat, weet je, het is, in de wereld maken we allemaal wel eens een discussie of ruzie met iemand. Maar hoe mooi is het als je weer terug kan komen naar een bepaald punt? En ik moet zeggen, ik moet het ook leren, hè? Want ik ben iemand, als ik boos op je ben en je hebt me echt genaaid, en geloof me, er zijn mensen die me echt genaaid hebben waar ik het nooit van heb verwacht. Ik ben nog niet op het punt om ze zeg maar weer toe te laten. Snap je dat? Ik ben nog niet daar. Ik moet nog verder ontwikkelen. Wellicht ooit in de toekomst. Maar tot die tijd,

0: Are you ready? Yeah!
1: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
2: De nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
1: In de Nando Leaks.
3: Zoetigheid voor je oren. De nieuwste releases. Ben je klaar om te

New Tunes. Kan je geen genoeg krijgen van nieuwe muziek en ben je altijd op zoek naar nieuwe releases? Muziek van El Grande Toto, Ross Merriens, Taiki de Taiki, Dope Boy, D-Double, Hanky T en many, many more. Check en volg daarom die ene playlist. Nando Leaks Sound System op Spotify. Nando Leaks Sound System op Spotify. Check die lijst en dan zit je helemaal goed. Al deze tunes die je net voorbij hoorde komen zijn allemaal in diezelfde playlist. Hola. Wake up, you know I'm up, let's get.

0: Higgins. Rescue, je met de nieuws van NOS of Dries. Wat heb je zo meteen?
1: Ja, vannacht dan is het zover. Dan speelt Nederland tegen Marokko. En de Marokkaanse bondscoach blikt alvast vooruit. Dat hoor je zo.

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FanixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.
1: Voel mij zo free.
2: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
4: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. haiaisushi.nl.
5: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
4: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. haiaisushi.nl.
6: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor

0: online via yourtickets.nl. Dit is zomer van 9 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend.
1: Zometeen muziek van Jack Harlow. En ik heb ook de dikste voor je van deze week. Reskeezy met de nieuws van NOS of Dreezy. What's poppin'?
2: Er is een Nederlands marineschip onderweg naar Venezuela. Dat land werd vorige week getroffen door zware aardbevingen. Er zijn inmiddels meer dan 1400 doden geteld. En er wordt nog gezocht naar overlevenden. Op het schip is eten, water en hulpgoederen aanwezig. De hulpverlening is nog in volle gang. Vandaag werd er nog een jongen van 11 gered die 72 uur onder het puin lag, zegt correspondent Nina Jurna.
3: En als dat dan gebeurt, ja, dan iedereen applaudisseert. En natuurlijk een heel emotioneel moment als er dan toch nog zo'n glimp van hoop is. Dus vandaar dat de reddingswerkers, die ook veel uit het buitenland komen, als die dan komen, die worden echt met applaus, worden die door de Venezolanen ontvangen, omdat het gewoon ontzettend belangrijk is.
2: Het Nederlandse schip kwam uit Curaçao en was dus al in de buurt. Aan boord is ook een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Poetin geeft het toe, er zijn brandstoftekorten in Rusland. De Russische president Poetin erkent dat er niet genoeg brandstof is door de Oekraïnse aanvallen op brandstofvoorzieningen. In Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations en ook zijn er problemen in de landbouw. Poetin hield daarom gisteren een crisisvergadering. Daarin zei hij dat hij misschien gaat verbieden dat diesel geëxporteerd wordt. Dat verbood hij al eerder voor kerosine en benzine. En de Marokkaanse bondscoach Mohamed Ouabi heeft vertrouwen in zijn team. Komende nacht nemen Nederland en Marokko tegen elkaar op tijdens de 16e finale van het WK. De coach droomt stiekem al van een overwinning en dan vooral wat zich daarna zal afspelen.
4: We put all Moroccan people from Holland in the street for the victory of Morocco. It's the goal.
2: Ja, alle Marokkanen in Nederland de straat op als Marokko wint dus. Als je wil kijken, moet je wel even een wekker zetten. Om 3 uur 's nachts dan start de wedstrijd. Krijg je nog het weer? Eerst wat regen in het zuiden en oosten. Verder volop zon, soms wat wolken. En 22 graden in het westen tot 27 in het oosten.
5: Festival FOMO.
6: Hell no.
5: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
6: Oh my god.
5: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
7: Fernando.
1: Burger T's ken je ook als DJ Roffa. Zometeen de kwalificatie.

0: wakker worden.
1: Hey.
0: Kiebe haren, kiebe bangen, baby.
1: Het is echt mijn dag. Luister, ik weet dat iedereen bezig is met vanavond Nederland-Marokko. Maar mijn winst is al gewoon behaald. Voor mijn gevoel heb ik het WK al gewonnen, Nando.
0: Vertel.
1: Congo is door naar de knock-out fases. We did it. Met 3-1 hebben we gewoon gewonnen. Zo. De beslissende wedstrijd hebben we met 3-1 gewonnen. Ja, het was echt, echt zo'n feestje bij mij thuis.
0: Wow.
1: Niet normaal.
0: Wow.
1: Ik ben laat opgebleven nog. Ik moest werken tot 1:00. Ik moest ergens zingen, moest ergens optreden. Dus ik zei tegen wifey, ik zei, ja, die wedstrijd begint om 2:30. Je denkt toch niet dat wij gaan slapen, hè? Dus ja. Ik heb champagne gehaald al. We hebben champagne ingeschonken. En we zijn gaan kijken. Nou moet ik wel zeggen, de eerste helft van de wedstrijd was die fles al op uit de zenuwen. Omdat het niet zo heel goed ging, de eerste helft. Of nou ja, niet helemaal goed ging. Dat wil ik niet zeggen. Maar we stonden toen 1-0 achter.
0: Ja.
1: In de eerste helft. We hadden 1 doelpunt gehad, die was afgekeurd. Want iemand die had met zijn hand, had die een speler. Nou ja, die Oezbekistanen zijn ook wel redelijk klein. Dus voor mijn gevoel was die hand gewoon gezwaaid. En kwam die in zijn haren terecht. Nou moet ik wel zeggen, ik ben wel een beetje biased. Want ik wilde gewoon dat doelpunt natuurlijk werd goedgekeurd. Maar goed, hij werd afgekeurd. Moet je mee leven. Maar ik dacht wel van, oké, ja, we hebben nu op zich nog 45 minuten.
0: Zo.
1: Om nog minstens 2 doelpunten te maken. Want met gelijkspel hadden we die knock-out fases niet gehaald. We moesten winnen.
0: Ja.
1: We moesten winnen. Nou, toen werd het 3-1. En dan die laatste goal ook nog in de laatste 6 minuten. Gegild.
0: Rakker,
1: mijn kat is gevlucht naar boven omdat we zo hard aan het gillen waren.
0: Mooi,
1: dus dan
0: man.
1: Weet je dat het goed is.
0: Maar dat is mooi, hè? Dat doen ze na meer dan 40 jaar voor het eerst weer mee aan de week.
1: Jaar, ja.
0: En dan gewoon ja, in de knock-out fase terechtkomen. Ik vind het echt tof. En ook een dikke shout-out ook aan Kaapverdië, die dat ook heel erg goed doet. Helaas, vorige week hoorde dat Curaçao niet door is gegaan. Maar wat Curaçao al heeft behaald, is al next level. En voor mij zijn ze al kampioen door het feit dat ze dat gewoon hebben bereikt. Dus ik ben vooral ook blij dat heel veel Afrikaanse landen ook lekker gaan, man.
1: 9 van de 10 zijn door. En dat vind ik ook zo dope aan. Kijk, natuurlijk, ik heb het sowieso vaak over Congo, omdat het mijn vaderland is. En omdat ik me heel erg inzet voor Congo. Maar ik was laatst bijvoorbeeld bij zo'n voetbalpodcast bij Mix Zone.
0: Ja, gedaan trouwens.
1: Dankjewel.
0: Tof dat je ook daar hebt gevraagd.
1: Ja, het was heel vet dat ik werd uitgenodigd. Het is toch geen NOS Sport. Dus ik dacht wel even van, oké, als ik over voetbal moet gaan praten bij mensen die echt voetbalcommentator zijn. Ja. Hoe gaat het zijn? Maar ik had het vooral natuurlijk over de culture. En ik zit er helemaal in. Maar anyways, toen zei op een gegeven moment ook zo'n sportcommentator van, ja, want ik was wel heel verbaasd dat Congo zo ver is gekomen. Toen zei ik ook, ja, maar jullie zijn misschien verbaasd. Wij waren niet verbaasd hoor. Ik hoor iedereen de hele tijd, ja, ben verbaasd. Nee, je wist al toen wij in luipaardprint en met tassen zo groot als onze ambitie op dat vliegveld kwamen, met diezelfde luipaardprint, toen wist je al dat we met serieuze dingen kwamen.
0: Ja.
1: Hoezo, we waren verbaasd? Ja. Wij niet hoor.
0: Nee
1: hoor, wij waren niet verbaasd. Kijk, misschien waren we ook een beetje te vroeg enthousiast. Maar we hebben het wel gewoon gefixt. Dus knock-out fases. Aanstaande woensdag spelen we. Nederlandse tijd 5:00. Dan ben ik helaas. Nou, niet helaas. Ik ben heel dankbaar dat ik Kitty Kotti ga hosten op het Museumplein.
0: Mooi.
1: Maar ik denk dat ik stiekem als de artiesten aan het optreden zijn. Dat ik even on stage. Dat ik wel even de livestream aan ga zetten.
0: Super
1: want ik
0: nice.
1: Moet wel echt gaan kijken.
0: Blessings, man. Proud of you.
1: Sowieso, man.

0: voor Fernando.
1: Zometeen spelen 5 voor Fernando. Kun je me 5 woorden laten raden in 30 seconden? Ja? Ja? Geef jezelf nu op. Maar dit is een kwalificatievraag die je nodig hebt. Welke artiest ken je ook als DJ Roffa? Welke artiest ken je ook als DJ Roffa? Hij heeft afgelopen weekend ook opgetreden tijdens het concert van Lil Kleine. En ik ga niet te veel verklappen. Je weet gewoon wie dit is. Laat het doorkomen via de NPO.

0: even.
1: Nog niet?
0: Nou, wel bijna.
1: Het is een hit met veel mensen. Fren heeft ook hits gemaakt met veel mensen. Maar als ze moeten echt goed opletten. En dan weten ze wel naar wie ik op zoek ben. Ben benieuwd.
0: Ik wil nu wel echt geen fout antwoord zien.
1: Ja, nu moeten we wel een goede. Ja.
0: Nu moet hij er wel echt bij zitten hoor. Want dit is geen 50 Cent.
2: You guys have so much aura. It's like everything you do. Like the way you walk, the clothes, the way you talk. Hey.

0: Burna Boy.
1: 5 voor Fernando.
0: Dai Dai. Ja, we hebben echt de beste Shakira impersonator. Jij doet haar goed nou, hoor.
2: Dank je. Ik wil mijn royalties. Waar zijn mijn royalties? Want ik kan er nadoen, maar de bankaccount kan ik niet nadoen. Nee, nee, nee.
0: Oh, goed. We hebben een uitdager, een challenger. Sabine was aan het luisteren. Die zei, ja, weet je wat het is? Ja. Ik wil niet tegen een andere luisteraar spelen. Ik wil jou challengen.
2: Mij?
0: Dus ik wil jou challengen, omdat jij zeg maar de afgelopen keer dat je meedeed, heb je gewoon mensen een pak slaag gegeven.
2: Ja, maar dan kom maar op. Ik bedoel, ik wil best even mijn scheidsrechterrol afsluiten. Dan ga ik even meespelen.
0: Sabine, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
0: Ja, jij denkt, ik ga haar uitdagen. Met wie zullen we eerst beginnen, met de uitdager? Of?
2: Nou, de uitdager. Als zij met zoveel zelfverzekerdheid komt, dan ga ik ook maar lekker als eerst.
0: Oké, okay, nou.
3: Let's go.
0: Go!
3: Oké, je gebruikt het waarschijnlijk 2 keer op een dag om die witte dingen in je mond schoon te maken.
0: Tandenborstel.
3: Dat harige ding boven je oog.
0: Wenkbrauwen.
3: Eten uit Italië, je moet het koken.
0: Pasta, pizza.
3: Als je niet weet wat je moet maken voor het avondeten, dan kijk je in een bepaald ding van papier.
0: Menukaart?
2: Nee. Was wel goed bedacht.
0: Kookboek, ja.
2: Maar ik vond het eigenlijk wel lekker gaan.
0: Ja.
2: Oké, dit wordt nog spannend. Het waren er 3 goed. Oh, damn.
0: Lekker was Sabine.
2: Oké, ja, kom maar op. Ik ben ready, ready.
0: Go!
2: Heel bekend fruitsap maak je ervan.
0: Een blender mixer.
2: Het is oranje.
0: Shaker. Ga door.
2: Ietsje, man. Er komt water uit een
0: kraan.
2: Precies. Als het heet is, dan lig je onder een
0: paraplu. Zon. Parasol.
2: Ja, klopt. Belangrijke spullen zet je in een
0: In een kluis.
2: Ietsje, Nando. Iemand die een Willem-Alexander onze. Oh, wat een slechte ronde, zeg. Sinaasappel en een parasol. Had je die goed, Paras?
0: Ja, Paras was goed.
2: Oh ja, dan waren het. Oké.
0: Ja,
2: 3-3. Oké, ja, dan gaat de winst. Want ja, ik kan natuurlijk niet gokken met de vraag waar ik het antwoord al op weet. Dus dan heeft Sabine gewonnen.
0: Sabine heeft gewonnen. Vijf voor Fernando.
2: Wauw.
0: Fernando.
2: Ja, lekker bezig, maar zo. Ik heb nog nooit van een luisteraar verloren. Die doet wel even pijn.
0: Maar Sabine, je bent er morgen, toch?
2: Kijk, ik verlies niet echt. Het is gelijkspel. Dus ik heb niet echt verlies, vind ik. Maar ze heeft wel gewonnen. Nou, pijnlijk. Dit. Jammer dit. Heel jammer.
0: Komt goed.

0: owe me.
1: So what's that doing on Lil Kleina and Wasafi? Veel zon. Tot 22 tot 27 situatie. Dus geen extreme hitte, maar wel een beetje hitte. Reskeezy met de nieuws van NOS op Dreezy. Wat is papi? Wat heb je voor ons?
2: Het kabinet wil meer kunnen doen tegen huiselijk geweld en femicide. Het gaat dan vooral om psychisch geweld waar slachtoffers niet vaak aangifte van doen of het soms zelfs niet doorhebben. We moeten dan denken aan...
3: Het verbieden om je vrienden en je familie te zien. Verbieden om bepaalde kleding te dragen. Treiteren, vernederen, dreigen. Geen financiële onafhankelijkheid hebben. Opgesloten worden in huis. Onthouden van slaap. Voortdurend controleren. Je kan er gewoon even doorgaan. Het zijn echt een heel patroon van gedragingen wat onder psychisch geweld wordt verstaan en wat nu eigenlijk nog niet strafbaar is. En daar gaat men over debatteren.
2: Het kabinet is bezig met een wet tegen huiselijk geweld en femicide. Met zo'n nieuwe wet kan het Openbaar Ministerie ook op eigen initiatief mensen oppakken voor bijvoorbeeld stalking of psychische mishandeling. Als de wet wordt aangenomen, kunnen daders ook zwaardere straffen krijgen.
1: Hebben ze ook idee hoe zwaar die straffen zullen zijn? Of is het een beetje nog kijken?
2: Nou ja, goed, wat die straffen precies zullen zijn, dat is niet bekend. En volgens mij hangt dat ook per geval af. Hè. Zo'n rechter die kijkt dan ook van oké, wat is hier gebeurd? Dus er is altijd wel een richtlijn. Maar ja, of iemand ook daadwerkelijk dan die straf krijgt, dat hangt van meerdere dingen af. Ja.
1: Ja.
2: En het kabinet wil... dan moet ik wel het goede hebben. Gemeenten leggen steeds vaker dwangsommen op aan minderjarigen die een misdrijf hebben gepleegd. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland. Met deze als-dan-boetes willen gemeenten voorkomen dat jongeren opnieuw de fout ingaan. Maar voor veel gemeenten is het onduidelijk hoe effectief die maatregel is. Anders dan bij een strafzaak komt er geen rechter aan te pas. Juristen waarschuwen dat jongeren daardoor minder juridisch worden beschermd. En het museum van de Universiteit van Gent is vandaag gratis en extra lang open, omdat sinds gistermiddag een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de zeldzame reuzenaronskelk, beter bekend als de penisplant. De beheerder van het museum kijkt erg uit naar dit moment.
4: Ik zag thuis op de camera dat er verandering op til was, dus ik ben snel in de auto gesprongen en naar hier gekomen en vastgesteld dat we inderdaad de bloem zagen opengaan.
2: Ja, de plant staat bekend om de stinkende geur van rottend vlees en daarmee trekt die vliegen aan die de plant bestuiven. Wie een bloeiende penisplant wil zien, moet geluk hebben. Hij staat maar zo'n 72 uur in bloei en de plant bloeit pas voor het eerst na ongeveer 10 jaar. En daarna komt hij ongeveer eens in de 3 jaar tot bloei.
1: Maar waarom heet het een penisplant?
5: Nou, google even naar een foto en dan snap je het gelijk.
1: Kijk dan.
5: Het is precies hoe je denkt dat hij eruit ziet. Zo ziet hij er ook uit.
1: Oh nee.
5: Precies.
1: Even kijken.
2: Ja, met een beetje fantasie kom je daarvan.
1: Jezus, moet je wel echt... Oh ja.
5: Jawel. Ik snap het wel.
1: Ik snap het wel.
5: Nou moet ik zeggen, hij besprak het met heel veel enthousiasme. Hij was niet heel blij om het te zien volgens mij. Jeetje mina. Ja, en toen zag ik dat hij de penis plant. En toen hij ging stijf overeind. Jeetje mina. Ben een beetje blij om het te zien, joh.
1: Wat had Shakira gezegd?
5: Die zegt niks.
1: Fernando. Jalle.

0: Ozempic, ken je misschien wel. Misschien gebruik je het, misschien ook niet. Maar luister goed, er is een nieuwe hype die voor veel meer zorgen oplevert. Peptide. Ja, het aantal vergiftingen door afslankinjecties is namelijk heel erg verdubbeld.
1: En steeds vaker bestellen mensen die middelen online, zonder dat ze nou eigenlijk weten wat ze ook echt inspuiten. Nou, waarom juist die online peptiden zo'n risico vormen, bespreken we met moleculaire bioloog Peter de Keizer.
0: Peter, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hey Peter, voor de mensen die nu denken, peptide, waar hebben we het eigenlijk over? Wat zijn peptide precies?
2: Ja, dat zijn kleine stukjes van iets groters, namelijk eiwitten. Dus zie je het als een Lego bouwdoos van een auto, dan zijn de bouwblokjes, noemen we aminozuren. De deur of de motor van de auto noem je een peptide. En de hele auto is dan een eiwit. Dat is het.
0: Oké.
1: Oké, en wat is dan het verschil tussen een goedgekeurd middel daarvan dat je via een arts krijgt en een peptide die je online kunt bestellen?
2: Nou, dat er in peptiden die goedgekeurd zijn door een arts, daar zitten jaren en jaren aan voorwerk in. Dus dan moet je echt goed op mensen uitzoeken wat zijn de veiligheidsrisico's, wanneer zijn die er, hoe moet je doseren, hoe lang kan je doseren. Dat kost allemaal tijd. En ze zijn zuiver. Hè? Dus ik zie eigenlijk 3 soorten gevaren ontstaan bij online bestellen van peptiden. Dat ofwel mensen gebruiken het op de verkeerde manier en dan is het onveilig. Of met experimentele middelen hebben we alleen nog maar de veiligheid in proefdieren getest. Dat is het tweede. Of wat je bestelt is onzuiver. Dat is het derde eigenlijk. En dat die laatste is met name een heel groot probleem aan het worden.
1: Nou, vooral als je het natuurlijk inspuit. Maar om even terug te gaan, back naar de basics. Want peptide kun je dus ook via een arts krijgen. Maar heel veel mensen gebruiken het inderdaad voor, nou, wat ik dan online zie op TikTok, een betere huid om af te vallen. Is dat ook de oorsprong waar het voor is bedacht? Of wat is überhaupt dan zo'n peptide? Waarvoor gebruikt iemand dat normaal gesproken?
2: Ja, dit is een miljoenen peptide. Hè? Dus het is nou net alsof het één iets is.
1: Yeah.
2: Maar bijvoorbeeld insuline is een peptide, dat is goed. Maar slangengif, dat zijn ook peptide, dat is niet goed. Maar en je had het al over Ozempic. Dat is die is bewust gemaakt om juist mensen met obesitas echt gewichtsverlies te geven. Die zijn, dat is echt een medicijnontwikkeling. Daar zit ik zelf ook in het laatste. En dus er zijn het duizend en één soorten. Dus het ene peptide is het andere niet. En wat je nu vaak ziet, is dat middelen die bijvoorbeeld voor het een bedoeld zijn, voor het ander gebruikt worden. Hè? Dus mensen met obesitas hebben echt wel behoefte aan afvallen. Maar iemand die gewoon al maatje 40 heeft en die een maatje 34 te krijgen, daar is het nooit voor bedoeld. En wat je dan kan zien, ook bij proefdieren soms, hè, als je dat doet, dat dan in één keer bijvoorbeeld het lichaam op slot kan raken. Dat je echt te snel gaat en dan in één keer, ja, in het geval van mensen, dan kun je bijvoorbeeld knock-out gaan, bij wijze van spreken. Dus dat is te snel, te heftig. Nou, daar zijn we heel bang voor dat ook kan gebeuren bij mensen die het op zichzelf gaan testen.
0: Ja, want je merkt ook dat in de gymwereld, dat heel veel mensen zweren bij peptiden. Die zeggen, ja, het werkt veel sneller en veel beter. Hoe verklaar je die populariteit en dit soort uitspraken?
2: Ja, een heel groot placebo-effect. Dus heel veel met peptiden die je insnuit, die doen wel iets. Maar dat zijn bijna laag. Wat je vaak inspuit, is vaak heel laag concentraties relatief. Hè? Dus de vraag is of het dan wat gebeurt. En daar merk je eigenlijk niet zo heel veel van in je lichaam, totdat het in één keer te ver gaat. En dan zie je dus dat mensen inderdaad de spoedeisende hulp belanden, omdat ze dan toch niet helemaal begrepen hoe je het moet doen. Dus het is een beetje lastig uitleggen.
0: Maar helpt het?
2: Dat soms, wat zeg je?
0: Helpen peptides in de zin van, kijk, mensen willen allemaal afvallen, maar zijn het ook dingen die ook daadwerkelijk helpen, mits je de juiste peptide binnenkrijgt? Want Ozempic, ik heb mensen zien afvallen. Ja. Ik heb mensen heten vroeger Fat Joe's en nu Skinny Joe. Dus, werkt het?
2: Tuurlijk, ja, dat is het absoluut. Dus die Ozempic, nu krijg je tegenwoordig die trispecifieke peptide. Dus hoe Ozempic werkt, het poost eigenlijk je verzadigingsgevoel na. Dus je lichaam wil niet meer eten, maar er zijn nog veel meer doelen in je lichaam die dat ook kunnen. Dus hebben ze gewoon een aantal dingen gecombineerd. De triple G's, dat soort dingen. En die zijn helemaal hip tegenwoordig, ook in de farmaceutische industrie. Dus tuurlijk werkt het, anders was er niet zoveel geld in omgegaan. Alleen, nogmaals, zeker die hele krachtige varianten, daar moet je wel echt mee uitkijken. Want daarmee kun je dus heel snel te ver gaan. En daar zijn dus persoonlijke doseringsschema's voor nodig. Dat is één klas van die en die andere natuurlijk. Mensen daar een glanzende huid willen, of een bruinere huid, of meer spiermassa. En daarvan zeg ik, daar moet je helemaal mee uitkijken. Want die studies zijn helemaal niet eens op mensen gedaan. Heel veel daarvan is op buizen gedaan. En er zijn mensen zelf gaan testen eigenlijk. Ook het peptide wat wij maken. hebben we in muizen getest en, in 2017. En nu zijn er mensen die dat allemaal op zichzelf proberen. Ja, dat vind ik wel een hele zorgelijke trend. Omdat wij toch ook wel zien dat bij langdurig gebruik, bijvoorbeeld je nieren en je lever, een optaart kan krijgen. En dat merk je niet totdat het echt te laat is. Dat zijn organen die ze heel zitten. Dat noemen we slaaporganen. Daar merk je eigenlijk niks van dat het misgaat, tot het echt heel goed mis is.
1: Dus ergens natuurlijk werkt het, werkt het in de zin van, je valt er misschien van af, maar als het werkt met dat daarbij je lever het ophoudt, of dat er andere organen flinke schade krijgen, dan vind ik het misschien ook een beetje lastig.

0: doet, dan krijg je in één keer, bij injectie met name, krijg je in één keer zo'n piekbelastingen. En dan in één keer gaat het te ver. Boom. En dan ben je, en als het te ver gaat, dan zien we ook wel proefdieren dat ze kunnen overlijden bijvoorbeeld.
1: Oh,
0: dat is ook wel extreem. Ja, dus dat zijn wel de dingen waar wij dan weten, als wij voor onze medicijnen dit gaan toepassen op patiënten, moet je daar heel erg gelet op zijn in het ziekenhuis. Gaat de patiënt op een gegeven moment, valt hij een beetje weg? Oké, dan weet je dat je te ver gaat gaan. Nou, dat zijn dan wel de extreme gevallen met peptiden. En wat ik al zei, lange termijn. Dus peptiden kunnen ook in je neuronen terechtkomen, in je zenuwen.
1: Zo.
0: Ja, en dat zijn allemaal dingen die merk je niet. Het is allemaal slapend. Dus tot het echt te ver gaat. Dus nierleven, zenuwbanen. Het is een heel saai antwoord in die zin. Maar het is op de lange termijn waar we ons met name zorgen over maken. Ja, en acuut, die komen natuurlijk met spoed uit in de hulp terecht. Er zijn er gewoon al een paar van verschenen. Zeg maar.
1: Nou ja, om het even kort samen te vatten. Want ik denk dat het helemaal geen saai antwoord is. Dat het dus ook niet per se wil zeggen dat als je niet meteen omvalt, dat er niet flinke schade aan je lichaam wordt aangericht. Dus ik denk dat het juist heel goed is dat je dat benoemt, Peter.
0: Ja, nee, dat vinden wij ook. Maar het is niet wat. We merken ook wel, kijk, dat acute, dat is natuurlijk dramatisch. Dat zien mensen. Nee, dus als jij iemand je oud ziet gaan, dan haal je het niet. Ja, dan denk je, misschien moet ik het niet doen. Maar dat jij over 5 jaar misschien je nieren niet meer kan gebruiken, dat komt misschien niet in je op.
2: Dat is niet best.
0: En daarom zijn we er zo op gebrand. Want doe dat nou onder begeleiding van artsen. Want net als met die obesitas, dan hebben we het echt over mensen met een BMI van 40, 45. Ja, die moeten afvallen, want dat is gewoon levensgevaarlijk, zo hoog als het is. Maar iemand die een BMI van 26 heeft en nu wel naar 23.
2: Dat gaat gewoon niet goed.
0: Ja. Nee, dat is niet de bedoeling. Nee, dat je dan je lever gaat opblazen. Niet doen.
2: Nee, maar Peter, dank je wel hiervoor. Want we hadden heel veel vragen binnengekregen over de gevaren van peptides en een aantal vergiftigingen door afslankinjecties. Tof dat we een moleculaire bioloog hierover konden spreken. Dank je voor je uitleg. En ik hoop dat mensen goed opletten. Je hoort het, koop niet zomaar dingen online. Laat je goed informeren. Ik denk dat het heel belangrijk is om daar stil bij te staan. Dus dank je wel hiervoor. En hou ons op de hoogte met alle nieuwe ontwikkelingen.
0: Zeker.
2: Thank you very much.
1: Dankjewel, Peter. Dank je.
2: Bye-bye. Hoi.

0: Skeezy, what's poppin'? Good morning.
1: Ja, goedemorgen. Het kabinet wil psychische mishandeling zoals stalking strafbaar maken. Daar hoor je zo meer over.

0: sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
1: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
2: Wow!
1: Kost je maar 3 minuten.
2: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
1: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
0: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
3: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. FunnyX Ads. Your city, your sound.
4: Farao Waka Holland, zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst Farao Waka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be, met live op het podium, Zoekmachine, La

0: tickets nu via vanwakkafest.com.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Hermano's! Ja, dat dacht je, vandaag een outfit-checkie. Mooi niet, vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: Phoenix.nl.
1: Hey, zin in Afro vibes? Check dan nu Phoenix Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano. Phoenix Afro. Luister op Phoenix.nl of in de gratis NPO Luister app.
2: Volg Phoenix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Het is Cente Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
4: WK Mixzone.
5: Bij wie van het Nederlands elftal heb je van... Ja man, hij wil echt voor het Nederlands elftal.
6: Dumfries speelt wel echt... Ja man, ik heb wel gevoel van deze man.
7: Beste speler Saibari.
6: Ja.
7: Is dat door een rood-groene bril gekeken?
6: Nee, misschien een beetje. Ik had nog eerder Brian Linssen meegenomen, denk ik.
8: Ja, hij pleurt toch op man.
4: Stream WK Mixzone elke dag op NPO Start.
3: Nu bij Dirk. Bieze rauwkost, 99 cent. Lekker fris.
9: Heb je iemand wel eens betrapt op een leugen? Daar gaan we het over hebben. Ja, laat me. Yes, that do. Oké, okay, dus dat. De actualiteit. Het nieuws van NOS op 3. Rance Crees, he was popping.
10: Het kabinet wil psychische mishandeling zoals stalking strafbaar maken. Dat moet huiselijk geweld en femicide tegengaan. Het kabinet komt met een wetvoorstel. Maar volgens deze hoogleraar is wetgeving alleen niet genoeg. Er moet ook meer aandacht komen voor de signalen.
11: Op geweld, op relaties, op de vorm die relaties aannemen, op problemen achter de voordeur. Om die aan te kaarten, om die bespreekbaar te maken, om de taboe van bespreekbaarheid te doorbreken. En niet alleen te leunen op justitie en politie. Juist omdat dat systeem het eigenlijk niet aan kan.
10: Het wetvoorstel moet nog worden goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer. Nederland is wel een beetje laat. In heel veel andere landen is psychische mishandeling al langer strafbaar. Nederland maakt zich op voor de WK-wedstrijd tegen Marokko. Wie wil kijken moet er midden in de nacht voor opstaan. Maar voordat het zover is, is er eerst de inmiddels wereldberoemde fanwalk in Mexico dit keer. Dat betekent dat de oranjebus dus ook die kant op moet. Chauffeur heeft het bloedheet.
12: Ik ben daar bijna net zo warm gelopen als de bus zelf. Dus we hebben onderweg moeten stoppen, omdat die bus eigenlijk kookte. Dus ik moet hem even binnenrijden.
10: Ja, nu dus even de bus afkoelen, zodat hij over een paar uur het Oranje Legioen weer kan opwarmen. En nog even, en de Rotterdamse binnenstad is weer één kleurrijke boel. 25 juli is de beroemde straatparade van het zomercarnaval. En King en Queen kunnen niet ontbreken natuurlijk. Gisteravond is het koningspaar bekendgemaakt. Mirena en Chiron zijn het gezicht van het evenement. Mirena was een van de 9 kandidaten voor de kroon. En dit is haar motto tijdens het carnaval.
13: Mijn roots, mijn cultuur, mijn kracht neem ik overal met me mee.
10: Haar roots liggen op Curaçao en Sint Maarten. De Antilliaans-Venezolaanse Chiron wilde king worden om een familielid trots te maken.
14: Ik doe mee aan de royalty-electie om een droom die ik vroeger heb te verwezenlijken. En eigenlijk mijn oma trots te maken.
10: Ja, je kan het koningspaar spotten op zaterdag 25 juli. Dan trekken 35 carnavalsgroepen door Rotterdam bij de parade. Krijg je nog het weer? Eerst wat regen in het zuiden en oosten. Verder volop zon, soms wat wolken. En 22 graden in het westen tot 27 in het oosten.
1: Festival FOMO.
15: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
15: Oh my god.
1: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info? Check Phoenix.nl of de NPO Luister app.
16: Fernando.
9: Heb je ooit iemand betrokken?

0: wakker geworden.
1: Hey.
0: Keep it high, keep it banging, baby.
1: Ik heb iemand eens betrapt op een oplichting.
0: Oh!
1: Iemand heeft mij gewoon opgelicht. En het is ook nog eens gewoon een mattie ook.
0: Nee.
1: Jawel, luister nou eens even. Ik weet dat ze niet luistert, dus ik kan dit nu gewoon zeggen.
0: Oké. Okay.
1: Maar we gaan samen een paar dagen weg. Het is meer zeg maar een beetje een collega, vriendinachtig. En we hebben samen ergens een klus. Dus we gaan samen naar dezelfde plek. We zeiden, weet je wat we doen? We plakken er nog 2 dagen aan vast, zeg maar, om iets gezelligs te gaan doen. Dus ik zei, kan jij het hotel boeken? Ja, is goed, zegt ze. Dus ze stuurt me een tikkie van, dit is het hotel, dit, dat, zo, zo. Oké, prima. Dus ik betaal gewoon die tikkie en ik denk er verder niet meer bij na. Maar op een gegeven moment krijg je natuurlijk wel de vraag van de mensen om je heen, naar welk hotel ga je? Dus ik vroeg aan haar, stuur even de link. Dus ik kijk naar het hotel en ik kijk naar de prijs en ik denk, volgens mij heb ik iets van €420 betaald of zo voor die 2 nachten. Maar ik zie hier dat het per nacht €90 kost. Dus iets in dit verhaal klopt volgens mij niet. Ik heb ook nog zitten kijken op andere websites en zo van, is het daar duurder? Maar overal staat die €90.
0: Wow.
1: Dus ik weet niet waar die prijs uit de lucht is komen vallen. Maar eigenlijk heb ik er nu gewoon betrapt op dat ze gelogen heeft. Maar ik weet nog niet echt wat ik ermee ga doen.
0: Haar uit de kamer gooien.
1: Nou, ik onthoud hem wel. Laat ik het zo zeggen.
0: Oh.
1: Kijk, misschien heeft ze nog een of andere VIP-suite geboekt waar ik niks van weet. Maar dat lijkt me niet. Want we slapen ook niet bij elkaar op de kamer. Dus hoe kan het zeg maar zo hoog oplopen? Of heb ik voor ons allebei betaald? Ik snap het niet.
0: Ik denk dat je misschien soms voor een derde persoon hebt betaald met deze prijs. Je hebt €420 betaald.
1: Yep.
0: En je hebt gegoogeld en je zag dat in dat hotel 90. Zijn de kamers 90.
1: Ja.
0: En heeft ze dubbel en dwars opgelicht.
1: Dat denk ik dus ook. Dus kijk, ik weet nu dat ze liegt. Ik weet nog niet wat ik ermee ga doen.
0: Confronteren, heerlijk.
1: Ja, dat is misschien ook wel lekker. Maar ik onthoud hem nog eventjes. Maar ik zat wel bij mezelf te denken van, zijn er meer dat soort verhalen dat je iemand echt gewoon keihard betrapt op een leugen? Heb jij ooit zoiets meegemaakt?
0: Al genoeg.
1: Wat dan?
0: Even kijken, wat kan ik zeggen, wat niet, zeg maar.
1: Aha!
0: Ja, ik heb vaak, ik heb wel eens een oude accountant van me betrapt op een leugen. Dat hij zei van,
1: oh.
0: Hij zei dat hij iets kon. Ja, ik kan niet, ja, dat is een beetje lastig om uit te leggen. Maar hij kon in ieder geval, als ik het door had laten gaan, dan had ik daar problemen mee gekregen. Omdat, kijk, wat mensen misschien niet weten is, jij bent ten alle tijden bij de Belastingdienst, zeg maar, verantwoordelijk voor je eigen administratie. Dus mocht je een accountant hebben of iemand die zijn of haar werk niet goed doet, dan krijg jij problemen. Ik heb hem toen de tijd aangesproken op bepaalde data wat hij niet goed doorgaf. Als ik niet had gekeken, dan had ik een heel groot probleem. Maar hij called him out.
1: Oeh.
0: Toen werd hij boos, toen heeft hij wat gegevens gewist.
1: Oké. Okay.
0: Dus, maar ja, dat zijn wat dingen. En er zijn nog veel meer dingen, hoor. Maar het gaat erom, als jij aan het luisteren bent, heb je ooit iemand betrapt op een leugen? Laat het weten via de NPO.

0: Sarah Larsson en Tyler. She did it again. Ja, vandaag hebben we het over iemand betrapt op een leugen. Donna, je hebt iemand betrapt op een leugen. Sterker nog, iemand wil jou flashen.
1: Ja, nou ja, dat denk ik tenminste. Want we zouden ergens samen naartoe gaan. Nou ja, daar gaan we nog steeds naartoe. Maar ik weet dat ze niet naar Phonics luistert, dus ik kan het veilig zeggen. En ik kreeg een tikkie van €420 van... Hé, ik heb het hotel geboekt. Nu vroeg iemand, waar slaap je? En toen zag ik ineens dat dat hotel maar €90 per nacht is. Dus iets in die berekening klopt niet. Dus ik zit een beetje met, ja, volgens mij heb ik haar zojuist betrapt, maar ga ik daar dan iets mee doen, ja of nee? Nou zegt Joey in de NPO Luister-app, de vorige keer 9 uur geen eten, nu dit, wauw. Dit is gek. Ik heb denk nieuwe vrienden nodig. Wat erg! Ja, dit is wel erg hoor. Ja, zo zie je. Het is maar goed dat ik de Phonics fam heb, want mijn familie, want mijn vrienden willen me niet altijd goed zien.
0: Nee, maar we geven je voet, we got
1: you. Ik, ado.
0: Lisa, hebben we een lijn?
1: Yes.
2: Goedemorgen.
0: Lisa, goedemorgen, vertel.
2: Goedemorgen. Ja, ik dacht, toen ik dat verhaal van Donna las, van misschien is het niet alleen de overnachting. Misschien zitten er dingen bij in. Kan dat?
1: Oké, dus en wat voor dingen heb je het dan over? Wat zou er bijvoorbeeld even bij kunnen komen? Dan gaan we even samen rekenen.
2: Ontbijt bijvoorbeeld, of een diner in het restaurant, of in het restaurant van het hotel.
1: Kijk, het zou kunnen, hè? Maar even, stel Lisa, stel iemand boekt een hotel en die boekt alvast de dingen erbij in bij de prijs die je waarschijnlijk samen gaat uitgeven. Het blijft wel een, ik vind het een beetje raar.
2: Ja, ik vind het ook heftig. Ik ben één keer echt goed opgelicht door een vriendin. En dan is het, daarna is het meteen klaar. Zodra het vertrouwen weg is. Nou, we waren met de kinderen, zouden we een weekendje weggaan voor zo'n Sinterklaas weekendje. Yeah. Dus we hadden afgesproken, ik moest werken, dus zij zou boodschappen halen. En ze zou me een tikkie sturen. En de boodschappen die zij had gehaald, die had zij in een kratje achter in de auto. Dus op een gegeven moment zei ze van, ja, ik ga je een tikkie sturen. Ik zeg, is goed, ik had betaald. We komen daar aan en ik zie die boodschappen. Toen dacht ik, hoe kan ik hier €100 voor hebben betaald? Blijkt. Waar is het dan dus €200? Want je stuurt mij een tikkie, dus 50-50. Dus ik zei tegen haar, dit klopt volgens mij niet. Nou, ze bleef liegen. En heb ik zelf bij Jumbo, waar ze de boodschappen had gedaan, heb ik alles in mijn winkelbandje gedaan, wat ze had gekocht. En toen bleek het bedrag maar €50 te zijn.
0: Wat?
1: Wow.
0: Maar hoe lang waren jullie bevriend? Want ik wil weten wat de basis was voor jullie vriendschap.
2: Lang. Kinderen zijn samen opgegroeid. Dus toen ik daarachter kwam, dan is het meteen klaar. Vertrouwen is bij mij echt de basis, dus dan is het klaar.
0: Maar heb je er geconfronteerd?
2: Ja, zeker.
1: Wat zei ze?
2: Ja, ze zei uiteindelijk dat ze dus ook weekboodschappen had gedaan voor thuis. En toen heb ik tegen haar gezegd van, joh, als je eerlijk tegen mij had gezegd dat jij financieel moeilijk hebt of ik je ergens mee kan helpen, dan vind ik het helemaal geen probleem. Dan zou ik je met alle liefde helpen, maar niet op deze manier.
1: Ja, dat is het. Heb die openheid gewoon. Ja. Het feit dat jij het ook al had gezegd van, volgens mij klopt er iets niet. En als je dan krijgt, jawel, het klopt wel. Kijk, ik snap dat het gênant is, hè. Want ook als ik nu aan zou geven van, hey, ik heb het hotel gecheckt, volgens mij is het niet zo duur. Het is heel ongemakkelijk. Maar waarom moet die ongemakkelijkheid mijn geld gaan kosten?
0: Zeker.
1: Dat vind ik gewoon een beetje, ik denk,
0: Wauw, wat een heftigheid. Maar wat het wel zo is, hè. Lieve mensen, die vrijgevig zijn, in dit geval ben jij dat. Ze heeft al lang al gezien dat ze het bij jou kon flikken. Dat is wat mensen doen. Dat is me ook vaker overkomen. Dat als mensen weten dat je goed bent en je wilt altijd helpen, onbewust, wanneer er iets komt bij hun, dan liever zij dan jij. Snap je? Dus that's what happened.
1: Maar kijk, ze had niet verwacht dat Lisa gangster gewoon naar de winkel zou gaan en alles gewoon één voor één in het mandje zou stoppen. Dat is wel gangster, hoor. Dat is wel gangster.
2: Nee, weet je wat ze ook nog... Ik vroeg om de bon. Toen zei ze, nee, die heb ik niet meer, want die heb ik al in de ondergrondse container bij mijn huis gegooid. Dus ik dacht, maar wacht even, ik ben heel vaak bij jou thuis geweest. Je hebt helemaal geen ondergrondse container.
0: Oh mijn god. Maar kom je haar nog wel eens tegen op straat?
2: Nee. Zij woonde gelukkig echt wel 1,5 uur verder. Dus ik kom haar niet tegen, maar is klaar. Ik heb haar toen 1 keer nog geprobeerd te vergeven en een kans te geven. Omdat ik dacht, ja, misschien had ze het gewoon echt financieel zwaar en schaamde ze zich. En toen heeft ze op mijn babyshower van mijn tweede zoontje heeft ze foto's gemaakt. En toen heeft ze daarna nooit die foto's gestuurd. Ik heb het echt 10 keer gevraagd, maar ik heb die foto's nooit gekregen.
1: Hè? Oh, nee, maar dit is wel
0: vreemd
1: echt
0: gedrag, hoor.
1: Dit is echt vreemd gedrag. Dit is heel gek.
0: Ja, ik snap het. Gek. Soms klaar. Maar thanks voor het verhaal, man.
1: Ja, nou, thanks voor de story, man.
0: We gaan even kijken naar onze vrienden nu. Nou, we gaan ze screenen.
1: Ik hou er weinig over.
0: We gaan ze screenen, mijn god.

0: Ansori. A very good morning. Vandaag hebben we het over mensen die je betrapt op een leugen. Sharon hebben we een lijn. Sharon, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Fernando.
0: Hey, heb je iemand wel eens betrapt op een leugen?
1: Niet zo erg dat ik het me kan herinneren.
0: Ah, oké. Je wilde reageren op het verhaal wat je net hoorde.
2: Ja, misschien is het wel ooit gebeurd, maar heb je het nog gewoon niet doorgehad. Maar jij had ook een tip voor mij in de NPO Luister-app over deze situatie. Dat ik namelijk wel iemand betrapt heb dat hij mij te veel geld heeft laten betalen voor een hotelovernachting.
1: Klopt. Wat ik vraag me af of je wel hebt gekeken naar de juiste datum. Want ik weet niet of de mensen op de radio het ook herkennen. Dat je een hele mooie aanbieding ziet, zoals jij, Donna, met €90 per nacht. En dan klik je verder naar de juiste datum en dan is het toch geen €90 per nacht.
2: Hier zegt ze wel wat. Misschien gaan wij iets te snel zeg maar uit van het slechte in dit geval misschien. Maar
1: ik zou even checken op de site om inderdaad naar de juiste datum te kijken. Want misschien belazert ze je wel en maybe not.
2: Kijk, weet je wat het is wat ik fijn zou vinden hieraan? Want ik ben niet echt de persoon die al meteen zou komen met je licht me op. Maar het zou ook echt lelijk zijn als ik dus wel met een heel verhaal kom van hey, ik heb dit en dat gezien. En dat ze dan een screenshot stuurt dat het wel echt zo was. Dat zou zo erg zijn. Oké, dus ik ga eerst nog even de stap maken om naar de datum te krijgen. Kijken. Ik ga ook even kijken naar of er nog ontbijt bij zit. Maar op een gegeven moment, ik zie hier bijvoorbeeld een tip van Amsterdam 17 in de NPO Luister-app van trek geen oordeel, maar vraag gewoon naar een screenshot. Maar ja, eigenlijk als je die screenshot van tevoren al vraagt, dan lijkt het al alsof je iemand ergens van verdenkt. Dat vind ik ook een beetje. Snap je?
1: Snap ik helemaal.
2: Dus misschien toch is de datum.
1: Ik ga de datum checken, juist, precies.
2: Oké. Ik ga de datum checken nog.
1: Ik ben benieuwd.
2: Oké, dat geeft me nog hoop. Ja, ik ga het jullie laten weten, ja?
1: Super, oké.
2: Thank you.

0: Chile. Ja man, we gaan weer de Modern Minuut spelen. Het gevaarlijk spel op de Nederlandse radio. Je krijgt 1 minuut de tijd om 10 vragen te beantwoorden. Van die 10 vragen moet je de 6 goed hebben. Als dat lukt, is het Hoemba ja. Lukt het niet, is het Hoemba nee. Wat kunnen we vandaag... Wat gaan we weggeven, Donna?
1: Ja, we gaan natuurlijk weer tickets weggeven. Het is weer een nieuw festival. Het is dit keer voor Wet and Wild.
0: Oh.
1: Beach Festival.
0: Oh.
1: Jazeker.
0: Want ik heb Wet and Wild? Nou, je weet waar je kan gaan. Dus wees scherp, wees alert. De kwalificatievraag is... Welke browser heeft de kompas als logo? Welk browser heeft een kompas...

0: luister dus deze hele week naar de Funnic Zomertop 500. De lijst met de allerheetste zomertracks. Funnic's, your city, your summer.
1: Zometeen

0: Skeezy met het nieuws van NOS op Dreezy. What's poppin'? Good morning.
1: Goedemorgen. Er is een Nederlands marineschip onderweg naar Venezuela. Dat land werd vorige week getroffen door zware aardbevingen. Er zijn inmiddels meer dan 1400 doden geteld en er wordt nog gezocht naar overlevenden. Vandaag werd er nog een jongen van 11 gered die 72 uur onder het puin lag, zegt correspondent Nina Jurna.
2: Als dat dan gebeurt, ja, dan iedereen applaudisseert. En natuurlijk een heel emotioneel moment als er dan toch nog zo'n glimp van hoop is. Dus vandaar dat de reddingswerkers, die ook veel uit het buitenland komen, als die dan komen, die worden echt met applaus worden die door de Venezolanen ontvangen, omdat het gewoon ontzettend belangrijk is.
1: Het Nederlandse schip kwam uit Curaçao en was dus al in de buurt. Aan boord is een waterinzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Het kabinet wil psychische mishandeling, zoals stalking, strafbaar maken. Psychische mishandeling gaat vaak vooraf aan fysieke mishandeling en femicide. Maar in veel situaties kan justitie nu nog maar weinig doen. Door psychische mishandeling strafbaar te maken, zouden daders sneller kunnen worden vervolgd en kan huiselijk geweld mogelijk voorkomen worden. Als de wet wordt aangenomen, kan het Openbaar Ministerie ook zelf mensen oppakken voor bijvoorbeeld stalking of psychische mishandeling. En het is erop of eronder voor Oranje. Komende nacht spelen ze om een plekje in de achtste finales tegen Marokko. Nederland kreeg wel triest nieuws te verwerken. Zaterdag werd bekend dat het ongeboren zoontje van Cody Gakpo tijdens de zwangerschap is overleden. Volgens aanvoerder Virgil van Dijk hakte dat nieuws erin.
3: Toen we het hoorden, ja, was het natuurlijk vreselijk. En we zijn er voor hem. Met z'n allen, ik ben er voor hem. Cody en Noah en de familie hebben besloten om inderdaad door te gaan, hier te blijven. We gaan er alles aan doen met elkaar om ervoor te zorgen dat het een heel speciaal toernooi wordt, ook voor hun.
1: Gakpo kan dus gewoon spelen tegen Marokko. De Marokkaanse bondscoach, die opgroeide in Brussel, spreekt een paar woordjes Nederlands. En hij hoopt dat morgen om 5 uur de Nederlandse straten volstaan met feestende Marokkanen.
4: De game in Holland is 3 uur.
5: Yeah.
4: Maybe 5 uur in de morning in Holland. All Moroccan people in the street. I hope.
1: Ja, de winnaar van Nederland-Marokko speelt in de volgende ronde tegen Canada. Dat land schakelde gisteren Zuid-Afrika uit. Fernando. It's a good vibes,

0: maakt me niet heet. En wat was het heet de afgelopen dagen? Ongelooflijk. Besef, hè? Ik zag op een gegeven moment dingen van 38 graden. Op een gegeven moment binnen zag ik een temperatuur van 31. Ik denk, hé, misschien moet ik toch maar luisteren, man. En die freaking airco gaan aanschaffen, man. Want het is echt niet te doen. Maar ja, we hebben maar 2-3 weken in het jaar dat het echt extreem heet is. Dus you never know. Ja, Donna, man, we gaan hem morgen nu spelen.
1: Ja, we gaan hem spelen. Maar de persoon die ik had opgebeld, die heeft opgehangen. Oh. Dus we gooien de lijnen gewoon alvast open. 0909-3869-3869. Als je mee wilt doen aan de moordende minuut. En als je tickets wil winnen voor dus dat Wet n Wild Beach Festival. Ik ga even wat namen opnoemen die daar staan trouwens. Voor als je denkt, Wet n Wild, wat ga ik allemaal Wet n Wild doen? Nou, Ronnie Flex is daar. John F. Fraser is daar. Everbros zijn daar. Lucky Jones is daar. Kleine John en Chavante. En kijk, daar zijn de bellen zo. Hallo, wie spreken we?
2: Hoi, Ina hier.
1: Hallo, hallo, hallo. Ja, zullen we maar gewoon de morgen minuut gaan spelen? Dan? Laten we het gewoon doen.
0: Ben je ready?
2: Ja, laten we het proberen.
0: Oké. Okay.
3: De moordende minuut. De moordende minuut.
0: Welke browser heeft de kompas als logo?
2: Google?
0: Welk land heeft de maple leaf op de vlag?
2: Nou, weet ik niet.
0: Welk dier legt de grootste eieren ter wereld?
2: Struisvogel?
0: Juist. Hoeveel kleuren heeft een standaard Rubik's kubus?
2: 6.
0: Ja. Welke kleur heeft de bovenste baan van de Franse vlag?
2: Rood? Blauw?
0: Juist, blauw. In welke stad vind je de Golden Gate Bridge?
2: Londen?
0: Nee. Onder welk merk vallen de Galaxy telefoons?
2: Samsung.
0: In welk animatiefilm komen Timon en Pumbaa voor?
2: Lion King.
0: In welke stad staat de Arc de Triomphe?
2: Frankrijk.
0: Stad.
2: Parijs.
0: Maak de songtekst af. Oops, I did it again.
1: Je hebt hem al afgezongen.
0: Van wie is die dan?
2: Nee.
0: Van wie is dat stukje? Nee,
1: van wie is...
2: Britney Spears.
0: Juist.
1: Ik ga stuk. Er stond, maak de songtekst af. Oops, I. En deze man zingt... Tiririk. Hij zingt heel die songtekst af. Ik ga helemaal stuk.
0: Breaking your heart.
1: Oh mijn god.
2: Het is warm, het is warm.
0: Heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk. We gaan even kijken hoe het sprak is. Nou. Je moet een 6 goed hebben. De vraag is... Hoeveel heb je er goed? Je hebt een 6!

0: En ik zie al meteen, zie ik al mensen moeilijk doen, hè, in de NPO-luisteren. Ja, hoe kan zij de moordende minuut doen? Ze heeft de kwalificatievraag niet goed. Maar, we hadden iemand anders, maar die heeft opgehangen. Dus deze dame, die heeft ingebeld en gewonnen. Ja, dat is het leven. Als je scherp bent en je belt in, kan je zomaar tickets winnen. Dus gefeliciteerd.
1: Gefeliciteerd, alleen maar love. Wat hè?
0: Voor Wet n Wild Beach Festival. Jonna Fraser is daar, Ronnie Flex is daar.
1: Jij bent daar.
0: Helemaal gezellig. Jij bent er ook. Wie ga je meenemen?
2: Nee. Nou, ik heb een Facebook-ploeg. Dus een van de meiden gaat sowieso mee. En dan moet de rest ook maar even een ticket halen.
0: Oh, zo leuk. Nou, alvast heel veel plezier.
1: Heel veel plezier.
2: Dankjewel.
1: Welke browser heeft een kompas als logo? Een Safari. Safari is die zoektochtding. Welk land heeft de Maple Leaf op de vlag? Drake's hoofd. Nee, is Canada. In welke stad vind je de Golden Gate Bridge? San Francisco. Morgen weer een nieuwe time, een new day, een new era voor de moordende minuut.
0: Precies.
1: Kan je morgen gewoon weer lekker weer meespelen. The Highest Flex, Yves Laurent, Brasco en Blow.

Check the playlist for new music at Nando Leaks Sound System on Spotify. Nando Leaks Sound System on Spotify. Tunes from Ross Millen, Stikey the Tikey, Dope Boy, Murder, D-Double, Yo Silvio. Genoeg zoetigheid voor je oren. Dus go check it out. Nando Leaks Sound System. Tijd voor de Champions League van deze week. En ik kan je zeggen, die tune... El Grande Toto. Games Ninja.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Van Waka Holland, zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst Van Waka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be, met live op het podium, Zoekmachine,

0: Met Kiezi, wat heb je voor ons?
1: Ja, vannacht is het zover. Dan speelt Nederland tegen Marokko. Maar voor wie ben je nou als je Marokkaanse Nederlander bent? Dat hoor je zo.

0: tickets nu via vanwakkafest.com.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Funnix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Funnix Vibes luister je nu via de NPO Luister-app.
4: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
6: It's complicated.

0: Funnix.nl of in de gratis NPO luisterapp.
1: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
2: WK Mixzone.
3: Bij wie van het Nederlands elftal heb je van... Ja man, hij wil echt voor het Nederlands elftal.
4: Dumfries speelt wel echt... Ja man, ik heb wel gevoel van deze man.
5: Beste speler Saibari.
4: Ja.
5: Is dat door een rood-groene bril gekeken?
3: Nee, misschien een beetje.
4: Ik had nog eerder Brian Linssen meegenomen, denk ik.
6: Ja, ah, pleur toch op man.
2: Stream WK Mixzone elke dag op NPO Start.
7: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
0: Zometeen een overheerlijke mix van de one and only Miguel Kai de Hel. Kiezen met de nieuws van NOS op Dreezy. What's poppin', wat heb je voor ons?
8: Steeds meer mensen worden ziek na het gebruik van injecteerbare afslankmiddelen die ze online kopen. Het aantal vergiftigingen met die middelen verdubbelde bijna in een jaar tijd. Bij een groot deel was geen dokter betrokken. En daarom slaan artsen alarm, want er zaten ook meldingen bij van een experimenteel afslankmiddel. Steeds vaker zijn het allerlei vage online bestelde producten die risicovol zijn. Het hoofd van het Landelijke Vergiftingscentrum raadt daarom het volgende aan.
9: Ik denk dat de belangrijkste route is, doe het onder begeleiding, doe het met een arts. En laat het individueel afwegen. Soms zijn medicamenten heel goed voor de gemiddelde patiënt. Maar ben jij niet gemiddeld en moet het in jouw geval anders. En ik denk dat gesprek moet je met een arts voeren. En je moet niet zelf gaan dokteren.
8: Premier Jette bracht gisteravond een bezoek aan de Black Archives in Amsterdam. Dit deed hij nadat hij vorige week een brandbrief aan het kabinet was verstuurd. De opstellers van het zogeheten Zwart Manifest vinden dat er nog te weinig is gedaan aan herstel, 3 jaar na de excuses voor een Nederlands slavernijverleden. Volgens Mitchell Esaias van de Black Archives, het cultureel centrum en archief in Amsterdam, was het een positief gesprek met de premier.
10: Hij heeft nog een concrete toezegging gedaan dat hij zich wil inzetten vanuit zijn positie om inderdaad tot een structurele beleid te komen over heling en herstel. Hij heeft natuurlijk niet direct toegezegd hoe dat in de praktijk eruit zou kunnen komen te zien. Maar het feit dat die toezegging is gedaan is voor ons in ieder geval een positief signaal.
8: Woensdag zal premier Jette een toespraak houden tijdens de nationale herdenking slavernijverleden met Kitty Kotti. En komende nacht is het zover. De Oranje Leeuwen spelen tegen de Atlas Leeuwen in de knock-out fase van het WK. Nederland versus Marokko maakt heel wat los, want voor wie ben je als Marokkaanse Nederlander? Voor deze eigenaar van een Marokkaanse bakkerij in Amsterdam is het een dilemma.
11: Kijk, Marokko zit natuurlijk in mijn roots, maar Nederland is het land waar ik ben geboren en getogen. En ik ben ontzettend blij als Nederland ook weer. En ik hoop dat we het met z'n allen ook netjes houden. Dat is het allerbelangrijkste. Het blijft natuurlijk een wedstrijd. En na 90 minuten zijn we allemaal weer ondernemers en buren, et cetera.
8: Ja, de wedstrijd is in het Mexicaanse Monterrey en is live te zien via de NOS. Zet wel even je wekker, want om 3 uur vannacht klinkt het startsignaal. Krijg je nog het weer? Eerst wat regen in het zuiden en oosten. Verder volop zon, soms wat wolken en 22 graden in het westen tot 27 in het oosten.
0: Festival FOMO.
12: Hell no.
0: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
12: Oh my god.
0: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info? Check Funnix.nl of de NPO Luister-app.

voor de grote wedstrijden en de volle stadions was er dat ene pleintje. In een nieuw seizoen van Het Pleintje Van keren profvoetballers terug...

0: zometeen kleine Johnny Chavante met de afterparty. Ja man, veel zon, 22 tot 27 graden. Ja man, tijd voor de actualiteit. Het nieuws van de NOS op 3 met de one and only Rens Kiezen. Good morning.
1: Goedemorgen. Het Nederlandse leger krijgt er de komende jaren flink wat onbemande wapensystemen bij. Zoals bijvoorbeeld drones. Dat staat in nieuwe plannen die Defensie vandaag gaat presenteren, maar die al zijn uitgelekt. Politiek verslaggever Wilco Boom heeft al wat dingen uit die defensienota gelezen.
2: De krijgsmacht moet sneller, slimmer en wendbaarder zijn om aan moderne dreigingen het hoofd te kunnen bieden. En dat profiel dat moet passen bij eisen van afschrikking, verdediging en langdurig conflict. Het kabinet wil dus op alles voorbereid zijn en dat is de afgelopen jaren denk ik nog niet zo eerder zo scherp gesteld in een defensienota.
1: Het doel van Defensie is om over 5 jaar de helft van alle operaties uit te voeren met onbemande systemen. Dat zou ook goedkoper zijn. Het aantal meldingen van vergiftiging na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum zijn er vorig jaar 149 vergiftigingen gemeld. Een jaar eerder waren dat er nog de helft minder. Bij een groot deel was er geen dokter bij betrokken. Volgens het informatiecentrum worden veel van deze middelen online besteld en gaan mensen zelf experimenteren. Dat is echt niet de bedoeling, zeggen ze. En een bijzondere actie in Maasbracht in Limburg. Het is daar gelukt om de langste frikandel ter wereld te bakken. In een hele lange, dunne frituurbak. Met de actie werd ook geld opgehaald voor KBF kankerbestrijding. Het hele dorp zag dat het oude record van 20 meter eraan ging. In de frituurbak lag er eentje van ruim 41 meter.
3: Yes! Het record is niet alleen verbroken, het is compleet verpulverd.
4: Wat doet dat met u?
5: Ja, dat is een persoonlijk verhaal. Ik vind het keigaaf dat er zoveel enthousiasme voor is. We zitten al op 30.000 euro, wat we nu al sponsorgeld al bij elkaar hebben. Dus ik hoop echt dat we die 50.000 gaan halen.
1: Ja, dat lukte. De actie bracht ruim 65.000 euro op.
0: Fernando. Rise and shine, good morning.

Orlando, Jay, a very, very good morning. Elke zondag om 7 uur drop ik een nieuwe aflevering van Real Talk. Mijn podcast waarin ik verschillende mensen uit binnen- en buitenland laat aanschrijven. Zo is Davido geweest, een neef van Michael Jackson is daar geweest.

0: vertellen over zijn grote droom. Hij wil heel graag een glory in Marokko hebben. Hij zegt, dat wordt groots. Daar zijn ze achter de schermen al over aan het praten.
1: Ja, man, dat is eigenlijk het enigste nog wat weet je. Kijk, ik weet niet hoe lang ik nog doorga. Maar dat is wel mijn grootste droom. Mijn grootste droom is toch, als je ziet hoe het leeft onder de Marokkaanse gemeenschap. Maar je ziet het ook met het voetballen. Je hebt laatst, afgelopen weekend heb je gezien, groot event. Ja, het is gewoon immens. En ik denk dat het niet alleen een droom van mij is, maar ook van heel veel vechters. Ja, Marokkanen zijn heel passievol. Als je ziet dat kickboksen in Marokko gewoon sport nummer 2 is. Ja, dan is het niks moois om een keer voor je eigen mensen te vechten. En niet alleen maar voor je eigen mensen, maar ook andere jongens die voor het Marokkaanse publiek kunnen ervaren van hoe het Marokkaanse publiek is en hoe zij het vechtsport omarmen. En als je, denk ik, een event in Marokko doet, continent Afrika, ja, er zijn nieuwe talenten, man. Chroma, Boapea. Er zijn zoveel nieuwe jongens die denk ik iets moois kunnen brengen voor het continent Afrika, maar ook gewoon voor Marokko, man. Het is, je ziet het ook nu met de Afrika Cup die geweest is, nu met het WK, man. Het is, weet je, ik soms droom ik erover, weet je. Als je de film, voor de mensen die de film, eerste film van Gladiator hebben gezien. Ja. Je komt de arena binnen. En als die gladiatoren aan die arena binnenkomen, die zien die menigte. Man, geloof me, als jij zoiets in Marokko gaat doen. Glory Marokko. En die vechters komen naar binnen. Die gaan iets meemaken wat ze nog nooit hebben meegemaakt. En eerlijk is eerlijk, Glory is gewoon een naam. Het is gewoon een merk. Iedereen kent dat. En ik denk dat dat iets is wat gewoon voor mij een hele grote droom is. En ik denk ook voor heel veel jongens. Weet je, niet alleen maar Marokkaanse jongens, maar ook jongens van andere afkomst, om te laten zien van, hé, man, je moet eens weten hoe dit leeft in Marokko. Marokkanen zijn gewoon fan van vechters. Het zit gewoon in hun DNA. Vechten, ze vechten elke dag tegen iets.
0: Ja, Said, ja man, legendary man. Legendary coach van SB Gym. Hij vertelde ook in mijn podcast over de indrukwekkende overwinning van Motu Shasi, die als underdog gezien werd, maar op een gegeven moment iedereen, de harten van iedereen wist te overwinnen. Daar hebben we het over. We hebben het over, mocht er een gevecht plaatsvinden tussen Tarek Kababis en Motu Shasi, hoe die daarover denkt, want hij traint ze beide, hoe die daarin staat als trainer, daar hebben we het ook over. En over de toekomst met Glory en hoe het zo verder zou moeten uitzien, zo'n Glory Marokko. Super tof gesprek, staat online op mijn YouTube-kanaal Nando Leaks Real Talk met Said. Go check it out.

0: Yeah, man, Taiki the Taiki. A very, very good morning. Getting of the greatest in the building.
1: Yes, sir. Yes, sir. Ja,
0: we hebben echt veel voetbaltakkies gehad.
1: Wij hebben heel veel voetbaltakkies gehad, ja.
0: En besef,
1: ja.
0: Hè, ik ben echt geen voetbalkenner, voor de duidelijkheid. Maar wat ik wel tof vind om te zien, zijn hardwerkende mensen. Dus atleten die hun best doen, die aan het strijden zijn. Ook met het WK vind ik het tof om de underdogs te zien winnen. Ik vind het tof om mensen te zien schitteren die, waarvan je denkt, maar they put in the work.
1: Snap 100%.
0: Maar we hadden het over de
1: welke. Kijk, want we moeten even teruggaan. Zeg maar. Kijk, Fernando en ik hebben sinds het WK, de start van het WK, sturen wij elkaar elke dag minimaal 5 video's door van of Ronaldo of Messi. Dat is eigenlijk wat we nu aan het doen zijn. En ik probeer Fernando natuurlijk te overtuigen dat Messi de betere voetballer is. En jij wilt dat ik in ga zien dat Ronaldo de betere is.
0: Ja.
1: En dat gaat gewoon over en weer. Dat is hartstikke leuk. Ik heb gisteren nog uiteindelijk een spreekbeurt voor jou gehouden. Echt heel analytisch te werk gegaan van ja, hier moet je naar kijken. En ja, we blijven gewoon nog steeds doorgaan. De sfeer zit er lekker in.
0: Maar het is wel mooi, want weet je, het is, kijk, ik denk dat het is ook een smaakding.
1: Zeker, het dat is het.
0: Dus de ene houdt meer van een bepaalde type voetbal of een bepaalde aanvalstechniek. Het zijn twee totaal verschillende mensen.
1: Dat is het ook.
0: Snap je? En ik hou van Ronaldo als mens, omdat Ronaldo heeft een bepaalde soort liefdevolle kant die ik heel mooi vind. Hij doet veel voor kids.
1: Zeker.
0: Hij doet veel voor goede doelen.
1: 100%.
0: Hij neemt altijd de tijd om met mensen foto's te maken. Zelfs wanneer er gekke mensen over het veld heen rennen, neemt hij altijd de tijd om met zijn fans foto's te maken. Denk ik van, die man is nooit arrogant geworden in de zin dat he never forgot where he came from. En dat zegt veel in mijn optiek over iemand. En ik denk van, hey, I really like you as a person. Voor mij blijf je altijd de greatest, omdat je ook je best doet om een great person te zijn.
1: Nee, kijk, ik denk ook dat vooropgesteld. Ik zou nooit durven zeggen dat het een misselijkmakend persoon of zo is. Weet je? Hij doet gewoon zijn ding en dat is uiteindelijk ook waar ik mijn bericht naar jou gisteren mee begon.
0: Ja.
1: Ik denk dat we ons allemaal niet realiseren, dit is the last dance. Dit is de laatste keer dat we deze twee nog in actie zien. En ik zie bijvoorbeeld, of het nou over Ronaldo of Messi gaat, er hoeft maar een bericht gepost worden en de comments eronder zijn misselijkmakend. Echt misselijkmakend, alsof een van beiden je moeder verkracht heeft, zeg maar. Ja. Zo lijp gaat het. En dan denk ik, lieve mensen, geniet er nog even van. Er komt geen WK meer dat je ze gaat zien. Er komen geen Champions League wedstrijden. Deze jongens hebben binnen nu een 3 jaar, 2 jaar, hebben zij hun schoenen
0: Maar Ronaldo, kennen, dan komt hij op 45-jarige leeftijd. Zeker. Gewoon terug, bro. Hij kan gewoon.
1: Maar dan moet hij stoppen. Dan moet hij wel echt oprecht stoppen. Dan moet hij legit stoppen. Ja. Want je ziet het al. Kijk, hij is fysiek natuurlijk nog gewoon echt abnormaal, maar over 3 jaar is het niet meer, zeg maar.
0: Nee, maar dan gaat hij op balletjes wachten.
1: Ja, hij gaat gewoon nog ergens sowieso door. Dat weet ik ook.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat wel gewoon, laten we er gewoon met z'n allen nog van genieten nu het kan.
0: Ja, man.
1: En zometeen Vanik Zomer top 500. We gaan los met de heer.

0: verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Hermano's! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-checkie. Mooi niet? Vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch? Beta.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Zin in sushi? Bestel snel haiyaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiyai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiyaisushi.nl.
3: Fawaka Holland. Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst Fawaka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be. Met live op het podium, Zoekmachine, La

0: deals in town. Hayaisushi.nl.
1: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
3: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: It's complicated met Jay.

0: Complicated.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonix kanalen.
2: Met zometeen muziek van Saaf, maar ook die Quenza ga je horen. Het is een prachtige dag. Dat hoef ik je natuurlijk niet te vertellen als je naar buiten kijkt. Maar wat het nog mooier maakt. Zometeen gaan jij en ik van start tijdens de Phonix Zomer Top 500. Hitte gaat gegarandeerd jouw kant op komen. Alleen voordat we daar zijn. Eerst tijd voor het laatste nieuws van Renske. NOS op 3. Een hele goede morgen.
3: Goedemorgen. Het is een race tegen de klok in Venezuela. Er wordt nog druk gezocht naar puin. Ja, ik hoorde mezelf even niet. Ja, oké, ja. Er wordt nog druk gezocht naar overlevenden onder het puin in de hoofdstad van Venezuela, Caracas. Vorige week waren daar zware aardbevingen. Tientallen gebouwen storten daarbij in en op beelden is te zien hoe reddingswerkers onder het puin op zoek zijn naar mensen. Het Nederlandse Urban Search and Rescue Team is ook actief in het rampgebied. Deze man vertelt wat ze tot nu toe hebben kunnen doen.
4: En op dit moment hebben wij twee teams die bezig zijn bij een plek waar mogelijk nog 5 mensen zitten waar nog contact mee is geweest.
3: Ja, hoe lang mensen onder het puin kunnen overleven verschilt, maar de eerste uren zijn cruciaal.
4: Ja, we spreken altijd een beetje van een gouden uur van 72 uur. Dat heeft te maken met hoe lang je kunt overleven zonder toegang tot water. Maar dat is tegelijkertijd ook een mogelijkheid hoe je het dus langer uit kunt houden. Als je in een holle ruimte zit, met toegang tot water en eten. Ja, misschien kun je het dan wel heel lang uithouden.
3: En volgende week maandag begint in Ankara de NAVO-top. En nu al voert Turkije strenge veiligheidsmaatregelen door. Honderden mensen zijn gearresteerd en in de hoofdstad is een demonstratieverbod van 14 dagen. Correspondent Gülsa Erstin legt uit waarom.
5: Nou, volgens de Turkse autoriteiten zijn deze mensen allemaal een gevaar voor de nationale veiligheid. Maar critici en mensenrechtenorganisaties zeggen dat zo'n maatregel natuurlijk niet gebruikt mag worden om demonstratierecht bijvoorbeeld te belemmeren. Want dit zijn mensen die ook bijvoorbeeld waarschijnlijk zouden gaan demonstreren. Of dat kritische geluiden zo worden aangepakt en dat deze arrestaties niet als excuus gebruikt mogen worden.
3: In tegenstelling tot de NAVO-top in Den Haag vorig jaar gaat Ankara helemaal op slot. Nog 17 uur en dan speelt Oranje tegen Marokko om een plaatsje bij de laatste 16. Ja, die wedstrijd in Marokko is hier midden in de nacht om 3 uur om precies te zijn. Voor de meeste mensen te vroeg om eerder op te staan, maar ook te laat om wakker te blijven. Hoe doe je dat als je toch wil kijken? Bij NOS Sport heeft Henry Schut de tips op een rijtje gezet.
6: Nou, haal de nacht in elk geval niet helemaal door. Ga niet per se naar bed, maar vervroeg je slaapritueel. Dim de lichten, drink avondthee. Drink tijdens de wedstrijd niets met cafeïne. Dat lijkt me logisch. En als je dan daarna als bonustip je slaap nog weer wil inhalen, dut dan maximaal 2 uurtjes, want meer heeft blijkbaar geen zin.
3: Ja, het is voor de Oranje-fans wel de laatste keer aanpassen. Als Nederland doorgaat, zijn alle wedstrijden hierna 's avonds en niet 's nachts. Krijg je nog het weer? Veel zon, afgewisseld met wat wolken. Het wordt 22 graden in het westen en 27 in het oosten.
7: De 500 allerlekkerste zomertracks.

Heart.

0: Met Necklace en ben je ready voor een heerlijke hitlijst?
1: De Funix Zomer Top 500.
0: Ciao tutti, buongiorno, Quincy door je speakers. En afgelopen week kon jij je stem uitbrengen op jouw favoriete.

4 uur 's middags de lekkerste 500 zomerse hits. Van nummers die je misschien vandaag de dag nog steeds dagelijks draait, tot nummers die je natuurlijk uit het oog verloren kan zijn. En als je ze zometeen gaat horen, als je denkt, oh damn, die moet wel weer in mijn playlist terechtkomen. Weet je, ze gaan echt allemaal voorbij komen de aankomende dagen. Dus ga lekker achteroverleunen en geniet van al het moois wat door je speakers gaat knallen. Zometeen hoor je de vrouwelijke artiesten die vorig jaar besloot om toch niet in het voorprogramma van Trey Songz te staan. Alleen voordat jij en ik daar zijn, eerst tijd voor Georgia Smith samen met Burna Boy. Op 498 gooi je Gumbody tijdens jouw Funnic Zomer Top 500.

namelijk, ja, ik ben wat onderzoek gaan doen naar Trey Songz. Toen kwam ik toch wel uit bij hele andere dingen. Beschuldigingen van misbruik, verkrachting, mishandeling. Ja, daardoor voelde het niet goed om in zijn voorprogramma te staan. Dat staat natuurlijk haar goed terecht. Als je iets niet voelt, moet je het ook niet doen. Nooit iets tegen je zin indoen. Dus tot zover Delani en Trey Songz hun verband, om het maar even zo te zeggen. Zometeen heb ik een van de beste tunes van Jonna Fraser en Frenna voor je klaarstaan. Maar eerst op 495. Dat is jouw Funk Zomer Top 500. Niemand.

0: festivalzomer van je leven. Samen met je bestie of mattie. Ga naar phonix.nl/festival en fix je FOMO met de Phonix Festipass.
1: Nummer 494.
2: Get on the floor.

0: 494, de Summer Jam van The Underdog Project.
1: De Funic Zomer Top 500.
0: Frenna en Jonna Frezen die hebben natuurlijk samen al aardig wat tunes. Ze zijn samen vaker te spotten op featurings. Alleen, wat is nou de beste tune die zij samen hebben uitgebracht? Ja, daar kunnen de meningen nog best wel over verschillen. Als we puur naar streamingcijfers gaan kijken, dus vind je op 1 My Love, op 2 Body Count en op 3 I Need Your Love. Maar ik durf stiekem te zeggen dat de tune die ik nu voor je klaar heb staan op nummertje 493 nog net ietsjes lekkerder is. Dat is namelijk Famous.

0: 92.
1: Hey Pepe, als je het niet online ziet, betekent niet dat het niet gebeurd is. What a life. Rotzig door je speakers, hey!

0: What a life.
1: Positie. Welke is het inmiddels? 492. Rotjoch, Mokromaniac en Illy, What a Life. Dat is jouw Funnic Zomer Top 500. Een hele goede morgen, Quincy door je speakers. Vandaag zijn jij en ik van start gaan met deze heerlijke hitlijst. Elke werkdag tot en met vrijdag 10 tot 4 hoor je alleen maar zomerse pokoes door je speakers. Zometeen heb ik er een groep voor je klaar. Die zijn heel erg blij met hun land, want die hebben historie geschreven. Je moet het gewoon opnemen tegen Argentinië. Alleen om welk land het gaat, dat hoor je zometeen. Eerst

minder prachtig. Mijn top 3 persoonlijk, waar ik heel erg teleurgesteld in ben. Turkije, onderaan geëindigd in de pool. Ik had echt beter verwacht van Turkije. De tweede verrassing voor mij, dat vind ik echt... dat is een beetje een combi van twee. Congo is door naar de volgende ronde. Positieve verrassing zag ik ergens aankomen. Alleen wat ik niet zag aankomen is dat Portugal tweede zou worden in de pool. En dat Colombia gewoon de groepswinnaar zou worden. Heel leuk. Maar de mooiste verrassing dit WK, vooralsnog shout-out naar al mijn cabo's, is dat ze gewoon tweede zijn geworden in hun pool. Niet eens van, oh, we moeten beste nummer 3 worden. Nee, we worden gewoon nummer 2. En als er één groep is die daar super blij mee is in Nederland, dan is het natuurlijk Broederliefde wel. Die hoor je.

0: 86.
1: Mike check 1, 2, jullie tellen niet mee. Ik maak foto's met fans en ik ben op tv. Ja, get money, get money, get money. Want dat is

0: 486 is voor Spanker, Kevin en Jonna met Villa. Zometeen gaan jij en ik heerlijk verder aftellen tijdens jouw Funning Zomer Top 500. Ik kijk even snel vooruit. Kevin Little zie ik onder andere voorbij komen. Ook Spiritual, kortom, je hoeft helemaal nergens naartoe. Alleen voordat zover is, eerst tijd voor het laatste nieuws van Renske. NOS op 3, een hele goede morgen. Wat heb je zo voor?
1: Goedemorgen. Ja, ga je vannacht om 3 uur de wedstrijd Nederland-Marokko kijken? En kan je dan beter van tevoren nog slapen om je niet te brak te voelen? Nou, straks hoor je wat tips.

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyxAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads. Your city, your sound.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyxAds.nl. Your city, your sound.
2: Volg Funnyx op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
4: Voel mij zo free.
5: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
6: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
5: Wow, dit is echt nice.
6: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
3: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
7: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
8: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
7: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
9: It's complicated met Jay
10: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en

0: itscomplicated@funnix.nl.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: In the mood for vibes.
3: Luister dan nu het subchannel Funnix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Funnix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.
4: En zometeen Spiritual van Shirek en Henky, maar ook Turn Me On. Kortom, jij en ik gaan heerlijk verder met aftellen. Dat is jouw Funnix Zomer Top 500. Alleen voordat het zover is, eerst tijd voor het laatste nieuws van Renske NOS op 3. Een hele goedemorgen.
5: Goedemorgen. Reddingswerkers geven de hoop op het vinden van overlevenden in Venezuela nog niet op. 5 dagen na de zware aardbeving in de Venezolaanse hoofdstad Caracas wordt er nog druk gezocht naar overlevenden. Internationaal zijn landen te hulp geschoten, waaronder ook Nederland. Het Nederlandse Urban Search and Rescue Team bestaat uit 64 mensen en 8 honden. Een van de leden vertelt wat ze hebben gedaan sinds ze er zijn aangekomen.
6: Tot nu toe vooral heel veel verkend en plekken gecheckt en afgevinkt waar we niks konden vinden, waar onze honden bijvoorbeeld niet aansloegen. Of collega internationale SAR-teams die er zijn ondersteund met materieel of kennis en expertise.
5: Ook stuurt Nederland een schip dat neemt vanaf Curaçao eten, drinken en hulpgoederen mee. Tot nu toe zijn bij de dubbele aardbeving 1450 doden gemeld. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Op het laatste moment is een illegaal feest in de duinen van bij Hoek van Holland niet doorgegaan. Mensen waren al met een complete muziekinstallatie in kratten vol alcohol aan het sjouwen, maar werden betrapt door een voorbijganger, meldt Omroep Rijnmond. De politie zocht met een drone van het Zuid-Holland landschap waar ze precies zaten. Dat bleek in een beschermd natuurgebied te zijn. De feestgangers zijn daar weggehaald en beboet. Er is een stroomstoring bij station Rotterdam Stadion. Er rijden daardoor geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht en op de hoge snelheidslijn naar Breda. Het zorgt voor problemen. Zo waren er 5 treinen gestrand die inmiddels wel naar een station zijn gereden. De storing ontstond rond 8 uur vanochtend. Tot zeker 's avonds laat kan je hier last van hebben, meldt de NS. En gaat het Nederlands elftal het redden of wordt het toch Marokko? Veel mensen denken dat het een spannende wedstrijd gaat worden op het WK in Mexico. Alleen die tijd, hè, 3 uur 's nachts, opblijven of de wekker zetten. En wat doe je met kinderen? Mogen die kijken?
7: Hier een moeder met 2 jonge kinderen. Gaan jullie voetbal kijken vannacht?
8: Ja.
7: Ja? Mag je kijken van je moeder? Ik hoor de moeder zeggen, niet liegen. Het is heel laat, hè?
8: Ja. Ja, mijn moeder wel, maar mijn vader gaat me wel wakker maken.
7: Vader gaat ze stiekem wakker maken?
8: Nee.
7: Nee, gaat niet gebeuren. Want?
8: Morgen school.
7: Morgen school.
8: Ja.
7: Dus het mag gewoon niet.
8: Nee.
5: Volgens slaapdeskundigen is het beste om voor te slapen en na de wedstrijd als het kan nog een klein dutje te doen van maximaal 2 uur.
9: Ja, Rens, ik ben heel even benieuwd. Stel je voor, jij zou kids hebben. Zou je ze dan wakker maken voor de wedstrijd? Laten we zeggen, ze zijn een jaartje of 10.
5: Nou, dat weet ik niet hoor.
9: Nee?
5: Dat, nee, ja, dan denk je van, wil wel een verantwoorde ouder blijven natuurlijk.
9: Ja, maar de ene keer een uitzondering op de regel.
5: Ja, nou, daar moet ik over nadenken. Maar dat is ook de reden dat ik geen kinderen heb. Niet over dat soort dingen na te denken.
9: Fair play.
5: Krijg je het weer veel zon, afgewisseld met wat wolken. Het wordt 22 graden in het westen en 27 in het oosten.
2: De 500 allerlekkerste zomertracks.
10: Ja toch?
2: Dit is de Funnix Zomer Top 500.
3: Quincy.
4: Spiritual, die is onderweg. Maar is Kevin Little met Turn Me On.
3: Your city, your city, your summer.
11: Summer.
3: Nummer 485.

op je favoriete zomerse tunes. En deze week gaan jij en ik ervan genieten. Niet alleen trouwens met mij, ook met Chris. Want tussen 10 en 4 heb jij gewoon alleen maar zomerse pokoes door je speakers. Ja. TikTok-dansjes, we kennen ze allemaal wel, hè. Maar er is één tune, onder andere die van Jason Derulo, die heeft wel echt weer een soort tweede leven gekregen door die TikTok-dansjes. Welke tune het is, dat ga je zo meteen horen. Eerst even wat Afro Vibes door je speakers. Op 483 gooi je Joy Dwayvile met Rihanna. Yeah.

Blinding Light Challenge. Dat je dat met een groepsdansje ging doen. Maar een van de bekendste, denk ik wel, en die er ook voor heeft gezorgd dat Jason Derulo zijn carrière gerevived werd, dat is die van Savage Love. En laat ik die nou klaar hebben staan op positie 480. Daar is jouw Funnic Zomertop 500.

live tijdens jouw Funic Zomer Top 500. Een hele goede morgen, Quincy, door je speakers. En zometeen heb ik weer een vers bakkie bizar voor je klaar. En eigenlijk ergens is hij helemaal niet zo leuk. Want er is tijdens een bruiloft is er voor €250.000 aan schade geweest. Alleen hoe het is gekomen, daar gaan we zo meteen op inzoomen. Eerst tijd voor Ines, samen met Talsen.

0: Positie 476 als je bij me blijft en 250.000 euro schade tijdens een bruiloft.
1: Hey, heb je dit gehoord? Echt bizar.
2: Hey, het is tijd voor een bakkie bizar. Even stoppen, kom gezellig bij elkaar. Pak wel lekker, smaak het klaar met een bizar verhaal bij het koffieapparaat.
0: Yes sir, het is hallo.

lekker snel mee reageren. En terwijl je dat doet, vergeet ook niet even de benen te strekken. Misschien even wat te eten of drinken te pakken. Het is wel zo lekker bij dit verhaal. Nou ja, voor het verhaal van vandaag gaan we richting België. Om precies te zijn, daar is een bruiloft bezig. En normaal gesproken, een bruiloft, dat is natuurlijk de mooiste dag van je leven. Misschien als je kind geboren wordt, dat is toch iets mooier. Maar het zit zeker in je top 3. Alleen deze bruiloft, die had eigenlijk, ja, daar kwam een heel zwart randje omheen. Want er is namelijk voor €250.000 aan schade geweest. De vraag aan jou is alleen, hoe kan het dat er €250.000 aan schade is? Antwoord A, de bruidegom reed met een gehuurde Lamborghini een gracht in. Antwoord B, er werd vuurwerk geschoten richting geparkeerde auto's. Of antwoord C, 7 auto's uit de trouwstoet die botsten achter elkaar op elkaar. Ja, welk antwoord denk jij dat juist is? Kan het droppen in de NPO luisteren? Hoe komt het toch voor €250.000 aan schade? Antwoord A, de bruidegom die reed met een gehuurde Lamborghini een gracht in. Antwoord B, vuurwerk werd afgeschoten richting geparkeerde auto's. Of antwoord C, 7 auto's uit de trouwstoet die botsten achter elkaar op elkaar. De NPO-luisterapp, that's the place to be. Ik zou zeggen, drop het antwoord erin waarvan jij denkt dat die goed is. En één ding was er zeker, dat was namelijk rook.

0: toch een verhaal om thuis te kunnen delen zoals ik dat ook doe. Alleen aan jou wel de vraag, hoe loopt dit bizarre verhaal, oftewel dit bakkie bizar af? Kon je laten doorkomen door middel van een appje in de NPO Luisterapp. Vandaag gaat het verhaal over een bruiloft en dat moet de mooiste dag van je leven zijn. Alleen is er voor €250.000 aan schade gecreëerd. En de vraag aan jou, ja, hoe kan dat toch? €250.000. Was het antwoord A, de bruidegom die reed met een gehuurde Lamborghini een gracht in? Antwoord B, vuurwerk werd afgeschoten richting geparkeerde auto's. Of was het antwoord C, 7 auto's uit de trouwstoet die botsten achter elkaar op elkaar. En er zijn aardig wat appjes binnengekomen in de MCO Luisterapp. Onder andere Lobster, die zegt, ja, ik denk dat het antwoord B is, dat het door vuurwerk is gekomen. Sabrien, die zegt antwoord C. En ik kreeg ook nog een spraakbericht binnen van Sebas.
1: Binnen, sowieso C, man. C. C, C, C.
0: Nou, als je overtuigd is van antwoord C, dan is Sebas het wel. Alleen de vraag is, klopt dat ook? Ik zie ook nog Murray onder andere van, ja, dikke huurbakken en een grote groep mensen krijgen die stoer willen doen. En dat ze opeens eventjes tegen elkaar opbotsen. Nou ja, het kan. Maar het kan ook natuurlijk zo zijn dat de bruidegom, je weet het, hè, je hebt altijd een prachtige wagen. Het was een Lamborghini, ze reed hem zo de gracht in. Kan ook. Vuurwerk werd afgeschoten, want ze wilden juist vieren van, ze hebben het ja-woord gegeven. Pang, allemaal auto's naar de kloten. Of toch antwoord C, die 7 auto's uit die trouwstoet die achter elkaar zijn gebotst. Het juiste antwoord in dit geval is antwoord C. Inderdaad, 7 auto's uit de trouwstoet, die zijn gewoon tegen elkaar aangebotst. En ja, dan, inderdaad, weet je, dan ben je achter elkaar aan het rijden. Je bent lekker aan het toeteren, feest maken. En vervolgens wordt er niet opgelet. Rijdt de een op de ander in. En nou, dan heb je 7 stuks achter elkaar. Het zijn natuurlijk ook niet de minste wagens die tegen elkaar opbotsen. En voor je het weet, €250.000 aan schade. Ja. Volgens de politie kon in ieder geval de bruiloft en het feest wel doorgaan daarna. Maar eerlijk is eerlijk, hoe lekker zit jij nog op je bruiloft na €250.000 schade?
2: Ik ben je niet vergeten. Je bent jarig.

positie 471. Ronnie Flex, Antoon, Lil Kleine, Kraantje Papi en Adia Samski. Wat een team. Ze nam je mee naar de Chin Chin. En dat tijdens jouw Funnic Zomer Top 500. En dat is ook niet het enige wat ik voor je klaar heb staan. Allereerst Ciao Tutti, Buongiorno, Quincy Doy Speakers. Met zometeen ook Frenna Boef, speciaal, die ga je horen. Maar eigenlijk komt als eerste man waarvan ik denk, breng nou nog meer van deze pokoes uit. Het is te lang geleden. Get Back to Work, albums willen we hiervan. Dan heb ik het over Pokro. Oppositie 470.

0: Prena Boef Special. Zometeen ga jij en ik verder met het aftellen tijdens jouw Funnic Zomer Top 500 met onder andere Bon Vibes door je speakers. Maar voordat we daar zijn, eerst nog het laatste nieuws van Renske NOS op 3. Wat heb je zometeen voor ons?
1: Ja, een bijzondere recordpoging in Limburg. Daar hebben ze iets gebakken wat 41 meter lang is. Wat dat is, hoor je zo.

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads. Your city, your sound.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyXAds.nl. Your city, your sound.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Funnyx Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Funnyx Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.
4: Mamacitas y papacitos, pónganse lindos, que pa'l mundo está de vuelta.
5: Ay, ay, ay, summer is calling. Op zaterdag 18 juli brengt Pa'l Mundo Latin and Caribbean heat naar het Almere Strand. 5 stages, de best Latin and Caribbean tunes, Caribbean food en cocktails, dancing en non-stop sabor. Tickets via palmundofestival.com. Pa'l Mundo.
6: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.

0: phoenix.nl.
1: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
2: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phoenix.nl/news.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
3: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
5: Zometeen samen verder aftellen tijdens jouw Phoenix Zomer Top 500. Onder andere Nicky Jam die eraan komt en Chip Charles samen met Jerzinho. Maar voordat het zover is, eerst nog tijd voor het laatste nieuws van Renske. NOS op 3, een hele goede middag.
6: Goedemiddag. Er hebben vorig jaar meer mensen melding gemaakt van een vergiftiging door een injecteerbaar afslankmiddel. Het waren er 149, bijna een verdubbeling vergeleken met een jaar eerder. Volgens het Nationaal Vergiftigingencentrum komt dat deels doordat mensen steeds vaker afslankmiddelen gebruiken.
7: Maar het tweede wat wij merken is, als we dan doorvragen, blijkt dat tot 40% van de meldingen die wij krijgen, blijken mensen te zijn die het allemaal via internet aangeschaft hebben of via tussenpersonen verkregen hebben, zonder dat daar begeleiding van artsen bij is.
6: Naar schatting gebruiken ongeveer 80.000 Nederlanders een afvalspuit, zoals bijvoorbeeld Ozempic. In Den Haag zijn maatregelen genomen rond het WK-duel van Nederland-Marokko. De gemeente Den Haag zegt dat er tijdelijke veiligheidscamera's op drukke plekken komen. Verder wordt samengewerkt met politie, hulpdiensten, buurtvrijwilligers, jongerenwerkers, winkelstraatstuwers, inwoners en ondernemers. De Vijandlaan in de Schilderswijk is een van de plekken waar het wel eens misgaat. Tijdens vorige wedstrijden dit WK is de politie uit voorzorg aanwezig geweest. Vanaf vandaag is het Nationaal Hitteplan officieel niet meer van kracht, meldt het RIVM. Dat was actief sinds 18 juni. Tijdens dat hitteplan werd iedereen opgeroepen een oogje in het zeil te houden, met name bij ouderen of kleine kinderen. Die zijn tijdens extreme hitte extra kwetsbaar. De afgelopen hittegolf was volgens het KNMI de langste ooit in juni. En een bijzondere actie in Maasbracht in Limburg. Het is daar gelukt om de langste frikandel ter wereld te bakken in een hele lange, dunne frituurbak. Met de actie werd ook geld opgehaald voor KWF kankerbestrijding. Het hele dorp zag dat het oude record van 20 meter eraan ging. In de frituurbak lag er eentje van ruim 41 meter.
8: Yes, het record is niet alleen verbroken, het is compleet verpulverd.
9: Wat doet dat met u?
10: Ja, dat is een persoonlijk verhaal. Ik vind het kei gaaf dat er zoveel enthousiasme voor is. We zitten al op 30.000 euro, wat we nu al sponsorgeld al bij elkaar hebben. Dus ik hoop echt dat we die 50.000 gaan halen.
6: Ja, dat lukte. De actie bracht ruim 65.000 euro op. Krijg je nog het weer? Veel zon, afgewisseld met wat wolken. Het wordt 22 graden in het westen en 27 in het oosten.
11: De 500 allerlekkerste zomertracks.
12: Ja toch?
11: Dit is de Phoenix Zomer Top 500.

0: Positie 467 voor Nicky Jam.
1: De Funix Zomer Top 500.
0: Ciao tutti, buongiorno, een hele goede middag. Quincy door je speakers tijdens deze heerlijke zomerse hitlijst.

op positie 463. Dat is jouw Funnic Zomer Top 500. En er zijn natuurlijk tunes die heel positief op je over kunnen komen. Maar denk stiekem dat ik misschien wel de meest positieve ooit voor je klaar heb staan. Nummer komt zelfs al uit 1977. Maar waar ter wereld je ook bent, deze tune blijft altijd different hitten. Of je nou in het ziekenhuis bent of net iets heftigs hebt meegemaakt. Als deze gedraaid wordt, word je op een of andere manier toch vrolijk. En dan heb ik het over het nummer van Bob Marley en The Wailers. Ja, Three Little Birds. Je hoort die intro al en inderdaad, je denkt, don't worry, be happy. Dat gevoel wil ik op jou overbrengen. Dit is de Funnic Zomer Top 500. Een hele goede middag.

Noah Lang gesproken, Nederlandse elftal. Aankomende nacht is het zover 3 uur 's nachts om precies te zijn. Wat een onmenselijke tijd als je gewoon vroeg op moet de volgende dag. Maar ja, het wordt wel even hitte pot. Ik denk een van de beste wedstrijden bij de laatste 32. Nederland tegen Marokko. En dat brengt me meteen bij de vraag bij jou. Wat denk jij dat het vanavond gaat worden? Gaat Nederland met de winst vandoor of Marokko? Eén ding is wel zeker. Het is zonde dat een van deze ploegen er al zo snel uit ligt tijdens dit wereldkampioenschap. Maar goed, wie denk jij dat er doorgaat? De NPO-luisterapp, that's the place to be. Drop het antwoord erin waarvan jij denkt van... ja, Quinn, ik denk dat dit juist is. Daar kunnen we het er zo meteen samen over hebben. Ondertussen Bear & Bougie, positie 459.

Aya Nakamura, die hoort hier op positie 458 tijdens jouw Funny Zomer Top 500. Nederland-Marokko, die staat op de planning voor aankomende nacht. Een beetje uitslagen gevraagd in de NPO-luisterapp. Het gaat wat dat betreft wel echt alle kanten op. Ahmed, die heeft wel één hele voorspellende uitslag. 5-1 voor Marokko, zegt hij. Moet ik toegeven, die vind ik wel heel erg heftig. Marokko zou potentieel natuurlijk gewoon kunnen winnen, net zoals Nederland. Ik zelf zeg een 3-2'tje voor Nederland. Het gaat in ieder geval heel erg spannend worden. En ik denk dat er morgen heel veel mensen niet op kantoor te vinden zijn. Eén ding is zeker, Chris en Nick, die zijn er wel gewoon tijdens jouw Funic Zomer Top 500 van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. En ook nu zijn we heerlijk aan het aftellen.

0: uiteindelijk daar een gezin mee te stichten.
1: Ja. Ja. Maar was het dan niet voor jou dat je dacht van misschien moet ik dan anders gaan daten?
2: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen.

voor Lavelle's Lieback Harder tijdens jouw Funnic Zomer Top 500. De appjes die stromen soms wel even binnen met een Quincy lekkere lijst. Ik heb bijvoorbeeld op deze en deze tune gestemd. En ik zie er nu eens van Gregory. Die heeft er op eentje gestemd. Die ga je zo meteen horen. Namelijk van Idali, SFB en Ronnie Flex. Alleen voordat we daar zijn, eerst nog tijd voor de Fio Gang samen met Jemani. Dit is Chop Money.

0: die trend gewoon door moet zetten zometeen.
1: Dus we blijven gewoon alleen maar Funnik zomerpokkoes draaien.
0: Dat denk ik wel, ja. Ja, dus de hele week.
1: Maar er is nog wel even iets anders wat ik aan jou wil overgeven. Of tenminste, door wil geven, samen bespreken, whatsoever. Ja, kom,
0: okay.
1: Je geeft me een compliment en ik ben meteen een beetje shaky. Merk je dat?
0: Ja, je kijkt ook heel serieus ineens.
1: Ja. Hey, tijdens die Funnik Made in NL Top 500, of hoe die lijst ook heet was.
0: Ja.
1: Toen gingen we ons onderdompelen in de Nederlandse cultuur. We hebben haring gegeten.
0: Ja.
1: We hebben zure zult gegeten.
0: We
1: zitten kotsen in de studio.
0: Geen woord aan gelogen.
1: Nee. Nu denk ik, Funnik Zomer Top 500. Wij moeten met zomerse dingen gaan komen.
0: Oh!
1: Ja. Dus wat zegt het als eerst? Dat de Funnik Fam gaat bedenken wat voor zomers wij kunnen doen in de studio, zeg maar.
0: Oké.
1: Okay. Ja, okay. Toch? En dat klinkt al meteen een stuk leuker dan zure zult weer in je bek krijgen.
0: Als het maar gewoon positief en lekker en gezellig is.
1: Toch? Dus is dat een goede vraag voor de Funnik Fam?
0: Ja, laten we dat doen. Ja, zeker.
1: Nou, inderdaad, wat we al zeggen, tijdens de Funnik NL Top 500 hebben Chris en ik echt oer-Hollandse dingen gedaan. De vraag aan jou is nu, op het gebied van de zomer, wat moeten Chris en Nick tijdens de uitzending doen waarvan je zegt, ja, dat is echt zomers? Kan je droppen door middel van een appje in de NPO Luister app. Chris de Fruiter gaat ondertussen lekker zitten. Je hebt hits klaarstaan, hè?
0: Niet normaal. Ik heb een John Fraser, Champagne Rain, SBMG Boef met lid. Geloof me, het wordt lid zo.
1: Het wordt letterlijk lid. Ik zou zeggen, de radio aanhouden deze keer. Chris de Fruiter,

0: sushi? Bestel snel hayaisushi.nl. Profiteer nu van de Hayai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Hayaisushi.nl.
1: ¿Qué más, pues, mi gente? Palmundo está de vuelta.
2: Op zaterdag 18 juli komt Palmundo naar het Almeerde Strand. Met Ozuna, Mike Towers, Jonah Fraser, Bresh,

0: van hiaisushi.nl.
1: Volg Juan is op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
2: Bereik jouw doelgroep op Phoenix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phoenixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phoenix Ads. Your city, your sound.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
3: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phoenixads.nl. Your city, your sound.

0: Unix.nl.
1: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoa.af.nl. Ja toch, Peter.
2: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
3: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live-optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
4: Jouw tof om bij Funix te werken? We zijn altijd op zoek naar nieuw talent. Check funix.nl/vacatures

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3... met zometeen tips voor als je toch een beetje fris Nederland-Marokko wil kijken. Ik begin met ander nieuws, want de oud-directeur van het Nederlands Fotomuseum is onterecht ontslagen.
1: Nou, dit voelt als een enorme opluchting. Alles wat mij werd verweten is nu van tafel geveegd.
0: Je hoort Birgit Donker, die tot vorig jaar directeur was van het Fotomuseum in Rotterdam. Maar ze werd ontslagen omdat ze voor een angstcultuur zorgde.

0: Maar de rechter zegt nu dat er van het onderzoek niks klopte en dat Donker nooit ontslagen had mogen worden.
1: Met name ook die rectificatie is voor mij ontzettend belangrijk, want ik houd van de kunst en cultuur en ik ben heel blij dat ik me daar weer voor die sector nu kan gaan inzetten.
0: En het Nederlands Fotomuseum moet daar ook een schadevergoeding van €400.000 betalen. Een stroomstoring heeft een deel van het treinverkeer rond Rotterdam platgelegd. Die storing komt door een brand in een kabelgoot, waardoor seinen en wissels niet meer kunnen worden bediend. En het gaat nog wel eventjes duren voordat de treinen weer gaan rijden, zegt ProRail.
2: De prognose staat nu op einde dienstregeling. Dat betekent dat er vandaag nog geen treinen mogelijk zijn op dit traject. En dan gaat het om het traject vanaf Rotterdam Centraal, nou zeg maar naar beneden, richting Breda, Dordrecht en Barendrecht.
0: Ja, door die storing kwamen er 5 treinen vast te zitten op het traject. En die zijn naar stations in de buurt gesleept. En nog 14 uurtjes en dan speelt Oranje tegen Marokko om een plaatsje bij de allerlaatste 16. Ja, die wedstrijd in Mexico is hier midden in de nacht, om 3 uur om precies te zijn. Voor de meeste mensen natuurlijk veel te vroeg om eerder op te staan, maar ook te laat om weer wakker te blijven. Maar ja, hoe doe je dat als je toch wil gaan kijken? Nou, bij mijn collega's van NOS Sport hebben ze de tips op een rijtje gezet. Je hoort mijn collega Henry Schuts.
3: Nou, haal de nacht in elk geval niet helemaal door. Ga niet per se naar bed, maar vervroeg je slaapritueel. Dim de lichten, drink avondthee. Drink tijdens de wedstrijd niets met cafeïne. Dat lijkt me logisch. En als je dan daarna als bonustip je slaap nog weer wil inhalen, dut dan maximaal 2 uurtjes. Want meer heeft blijkbaar geen zin.
0: Ja, dat is voor Oranje fans trouwens wel de allerlaatste keer aanpassen. Want als Nederland doorgaat, dan zijn alle wedstrijden hierna 's avonds en niet meer 's nachts. We hebben nog weer voor je vanmiddag een mix van zon en wolken. En het blijft overal droog vanmiddag. Bij 22 graden langs de kust tot 28 graden in het zuidoosten.
4: De 500 allerlekkerste zomertracks.
5: Ja toch?
4: Dit is de Funnix Zomer Top 500.
6: Yes sir, met oppositie 451. Brian MG, Delisa en Boku Sam. There is nobody body.
7: Your city.
8: Pussy will I hype up themselves. Wish boy can't jump blood clutch, who like me? More your God, them tell me.

zomer top 500. En weet ik wat ik het mooiste vind van dit alles? Jij zit gewoon aan de samenstellingstafel. Want jij hebt namelijk bepaald welke 500 tunes de komende 5 dagen tussen 10 en 4 volledig jouw oren gaan blessen. Het komende uur bijvoorbeeld. Dan hoor

artiest die zichzelf eerst zo serieus, hè? Baby Jesus noemde. Geen woord aan gelogen. We zijn dus los met de Funnic Zomertop 500. Mijn nieuwe positie 449. Lassa, Issy's B en Bart of Zo met Aura Check. How do you guys have so

48 in de Funnic Zomer Top 500 met Lid. Zometeen ook de zangeres met echt een, kan wel zeggen, prachtige Disney-achtige stem. Tenminste, als we Ronnie Flex mogen geloven. En over wie hij het heeft, hoor je zometeen eens naar de nummer 447. Dit is John F. Fraser met Champ.

0: daarvan is Emma Hayes, die net hoorde op positie 446 met Alles Wat Ik Mis met Ronnie Flex. Daar echt een master in. Want ze riep voordat dit nummer uitkwam in 2021 al een jaar lang dit volgens mij. En dat was dat ze een wens had. En die wens klonk.
1: Ik loop al een jaar in interviews te zeggen, ik wil met Ronnie Flex een plaat. Nou, in Nederland zou ik heel graag met Ronnie nog een track willen opnemen.
0: Ja, en die manifestatie heeft geholpen, want inmiddels zijn ze al 2 hits verder. Niet gek als je zo'n stem hebt volgens Ronnie.
2: Ik zeg altijd, ik vind dat Emma echt een soort van Disney-achtige stem heeft. En ja, dat vind ik heel nice.

500. Een hele goede middag. Je luistert naar de Lidse Zomerplaylist voor en door jou samengesteld trouwens. Zou jij kon stemmen op deze 500 tunes. Met zometeen GP uit G die zich afvraagt of hij goedkeuring gaat krijgen van de vader van Chanel. Mijn eerste track van Storms in the Odeal die, kan wel echt zeggen, tegen Clubbanger 2010 best wel in een nieuwe jacke hebben gestoken. Die klonk toen.

als jij en ik hetzelfde als Shiv kunnen zeggen in de track die je net hoorde. Thank God It's Friday op nummer 440 in de Phonics Zomer Top 500. En je hebt trouwens van die artiestennamen waarbij je denkt van, wacht, hoe de ben je hierop gekomen? Da Baby bijvoorbeeld, hè? Eerst heette hij Baby Jesus. Dus geen bijnaam van je neef op een voetbalveldje of een gekke username van op Instagram of TikTok. Nee, hij noemde zichzelf Baby Jesus. Crazy! Ja, gelukkig liet hij Jesus in zijn artiestnaam wel gewoon vallen. Maar niet in real life. Houdt ze nog steeds wel vast aan chaos. En dan samen met Young Thug erbij krijg je dit op positie 439. Blind!

grote wedstrijden en de volle stadions, was er dat ene pleintje. In een nieuw seizoen van Het Pleintje Van keren profvoetballers terug naar de

0: Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app. Vanix.
1: Luister op vanix.nl of in de gratis NPO Luister-app.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
3: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.

0: phoenix.nl.
1: Volg Phoenix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
2: Bereik jouw doelgroep op Phoenix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phoenixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phoenix Ads. Your city, your sound.
3: Hermanos!

0: tickets online via yourtickets.nl. Dit is zomer van 9 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend.
1: Hey, zin in Afro vibes? Check dan nu Phonics Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano. Phonics Afro. Luister op phonics.nl of in de gratis NPO Luister app.
2: WK Mixzone.
3: Bij wie van het Nederlands elftal heb je van... Ja man, hij wil echt voor het Nederlands elftal.
4: Dumfries speelt wel echt... Ja man, ik heb wel gevoel van deze man.
5: Beste speler Saibari.
4: Ja.
5: Is dat door een rood-groene bril gekeken?
4: Nee, misschien een beetje. Ik had nog eerder Brian Linssen meegenomen, denk ik.
6: Ja, hij pleurt toch op, man.
2: Stream WK Mixzone elke dag op NPO Start.
7: Hé, het licht doet het niet.
8: Ik heb geen bereik.
9: Hebben we nog wel water?
10: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Minister Van Wiel van Justitie verwacht dat psychische mishandeling prima te bewijzen is in de rechtszaal. Vanochtend werd bekend dat het kabinet psychische mishandeling strafbaar wil maken. Psychisch geweld gaat vaak vooraf aan lichamelijke mishandeling en vrouwenmoord. Femicide dus. Het gaat dan om bijvoorbeeld dwang en stalking. En in veel situaties kan justitie daar nu maar weinig aan doen omdat er te weinig bewijs is. Maar daar komt nu dus verandering in, zegt Van Wiel.
1: Nou, vaak is het bewijs er wel, want deze mensen vinden dat ze gewoon gerechtigd zijn om op zo'n manier op te treden tegen hun partner. Dus die sturen inderdaad dit soort appjes. Die zijn ook heel denigerend over hun partner naar familie. Ik noem maar een paar voorbeelden. Uiteindelijk denk ik dat de meeste mensen wel beseffen wat voor gedrag dit is. En dus ook dat je dat gewoon kunt hardmaken, ook voor een rechter.
0: Na het noodweer van afgelopen weekend zijn al ruim 4000 schademeldingen binnengekomen. Vooral uit Utrecht en Amsterdam. En het gaat meestal om schade door hagel en blikseminslag, zoals beschadigde dakramen en autodaken. Gevangenispersoneel mag binnenkort zelf drones uitschakelen of verstoren die in de buurt komen van extra beveiligde gevangenissen. Het kabinet gaat nu de regels aanpassen, want nu is het gevangenispersoneel nog afhankelijk van onder meer de politie om drones neer te halen. Daardoor lukt het niet altijd om direct te reageren. Met die drones wordt regelmatig geprobeerd om drugs, wapens en telefoons gevangenissen in te smokkelen. En een man van 90 jaar is afgelopen nacht thuis overvallen in zijn huis in Rukve in Brabant. Het gebeurde midden in de nacht dus, vertelt deze verslaggever van Omroep Brabant.
2: Ik sprak de

0: 12-jarige Toon en zijn zoon. Nou, Toon hoorde rond 2:30 wat gerammel aan de deur. En ineens hoorde hij police. En stonden er zeker 2 overvallers met bivakmutsen en politielaarzen in zijn slaapkamer. Nou, Toon vertelt een paar uur later dat het goed gaat met hem. En dat hij wel flink geschrokken is.
1: Ja, de 2 overvallers hebben een kluisje met geld in sieraden meegenomen. Op camerabeelden uit de buurt zouden 2 auto's te zien zijn die mogelijk iets te maken hebben met die overval. Het weer, een mix van zon en wolken nu bij een graad of 24. De komende nacht weer eens een koel nachtje bij een graad of 12. En morgen ook zon en wolken bij maximaal 26 graden.
2: De 500 allerlekkerste zomertracks.
3: Ja toch?
2: Dit is de Funnic Zomer Top 500.
4: Karol G en Shakira hoor je zo meteen naar de nummer 434. Christian D samen met Dior 30 Degrees.

Ook 5 tracks van 1 artiest. Maar vandaag de Funnik Zomertop 500 editie. Zometeen op nummer 430 ga je een track horen. Waarvan ik benieuwd ben of jij kan raden welke tune dat is. En van welke artiest. Dus je hoort zometeen 5 hele korte snippets in de Beatblender. Van 1 artiest en ook maar 1 tune. Weet jij van wie en hoe die heet? Laat het dan vooral even weten in de NPO Luisterapp. Want de snelste, met de juiste antwoorden, hè, titel en artiest, die wint dus een mini voetbal helemaal in de WK-vibe, customized bij Funnik. Dus daar is

0: Die tracks die niet als één land klinken, maar toch meteen drie paspoorten bij ze hebben, weet je wel. Beetje Arabisch, beetje Spaans, beetje Frans. En iedereen snapt gewoon de vibes zonder Google Translate. Nou, dat is dus Mansory van Distinct & Morad op nummer 431 in de Phonics Zomer Top 500. Hey, en aan jou de vraag, hè. Vijf snippets van één artiest, van één tune. Maar hoe heet die track en van wie is die? Beatblender. A.k.a. de beatplanner van vandaag, maar dan in de Phonics Zomer Top 500 stijl. Ik zie Naim voorbij komen in de NPO Luisterrap. Die denkt dat het Frenna is met Zaza. Naim! Nee. Wendy en Safiel die gaan voor Ronnie Flex met Energie. Nee.
1: Everybody's so creative.
0: Nee. Want het juiste antwoord was dus Frenna. Met Vervloekt. Ja, die tune zat er dus vandaag in de Beatblender. Dus sowieso een hele dikke shout-out naar Daniel, Soraya, Ellen en Sharona. Maar er kan natuurlijk maar één iemand de allersnelste zijn in de NPO-luister.

0: 427 bij een andere Javier hebt gestemd.
1: De Vanix Zomer Top 500.
0: En Javier die vraagt meteen in de NPO Luisterapp van: hey Chris, wat of wie is Onyeka waar Burna Boy het over heeft in die track? Nou, ik heb het gelijk even gecheckt, want je denkt misschien, ja, Onyeka is gewoon de baby uit de titel. Maar Onyeka is ook een knipoog naar Onyeka Onwenu. Dat is een Nigeriaanse zangeres met echt een, ik kan wel zeggen, Naija Legend status. Echt zo'n naam waarbij je Nigeriaanse moeder of tante elke track van voor naar achter mee kan zingen van haar. Dus ja, terwijl Burna Boy...

Een 20-jarige vrouw gewoon rustig de bus in. Maar ja, hoe zal ik het zeggen? Ze had best wel een zomerse outfit aan. Ze was vroeg open, zeg maar. Dat een beetje decolleté. Niks aan de hand, zou je zeggen. Maar de buschauffeur die dacht daar dus anders over. Hij stopte dus de bus en zei dat hij haar een beetje aan het afleiden was. Dus ik denk bij mezelf van, afleiden? Je moet toch gewoon op de weg letten, niet op het decolleté van een vrouw in de bus. Ja, ze moest dus ergens anders gaan zitten, anders mocht ze meteen uitstappen. Nou, uiteindelijk voelde zich ze natuurlijk een beetje verschut gezet, want iedereen hoorde dat. Maar de busmaatschappij koos gewoon de kant van de chauffeur, hè. Crazy, veilig.

0: met Hou Me Vast.
1: Zomer Top 500.
2: 500.
0: Bon Simon, op deze heerlijke maandagmiddag heb ik even een boodschap. All the way from Curaçao, van Kilate Tesla himself.
3: This is a message of motivation to you. First single of the EP, That's La Vida, is fully produced, mixed, mastered, artwork, everything by me. So this is my motivation to you, that if you really believe in it, soul, in something you do, it's possible.
0: Oprecht, ik vind het zo dope. Hij zegt dus dat hij alles zelf doet. Van muziek maken tot de artwork schieten. Zoals de beste man ook gewoon zegt, laat niemand je uit het veld slaan, hè. Als je zelf iets kan, doe het gewoon. Het levert jou.

0: funxads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funxads. Your city, your sound.
1: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
2: Jouw tof om bij Funix te werken? We zijn altijd op zoek naar nieuw talent. Check funix.nl/vacatures. En wie weet spreken we jou snel.
3: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
4: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
5: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
4: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: Nu ook in Roosendaal. De beste sushi deals in town. Haiaisushi.nl.

0: Phoenix.nl.
1: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
2: ¿Qué más pues mi gente? Palmundo está de vuelta.
3: Op zaterdag 18 juli komt Palmundo naar het Almeerder Strand. Met Ozuna, Mike Towers, Jonah Fraser, Bresh, Salsa Madhouse y muchos más. Tickets verkrijgbaar via palmundofestival.com.
2: Ay, qué chimba. Palmundo.
4: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
5: Volg ons.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. In het Duitse Staden in de buurt van Hamburg zijn 5 doden gevallen bij een schietpartij bij een jeugdcentrum. Er zouden meerdere verdachten zijn opgepakt. En er was eerder ook al een incident bij een ander jeugdcentrum daar, zegt correspondent Gien Balduk.
1: Dat zou toen een ruzie zijn geweest om vermeende schulden. En dat zou geëscaleerd zijn tot een opstootje met tientallen mensen, waarbij ook met stokken en bezems werd geslagen. Uiteindelijk moest de politie met traangas en ook politiekorps uit de omgeving de boel daar weer tot bedaren brengen. Maar of daar een link ligt met die ruzie en de schietpartij nu bij een ander jeugdcentrum in de stad, dat is natuurlijk nog niet bekend op dit tijdstip.
0: De hoogste baas van de politie Zeeland, Tim de Kraker, is op non-actief gesteld. De politie wil niet zeggen waarom en doet op dit moment onderzoek. Tim de Kraker werd 1,5 jaar geleden aangesteld. Hij werkt al ruim 20 jaar bij de politie. In het Verenigd Koninkrijk heeft de nieuwe leider van de Labour-partij zijn eerste toespraak gegeven. Het gaat om Andy Burnham, die zo goed als zeker de nieuwe premier wordt na het opstappen van Keir Starmer. Burnham zei in zijn speech dat hij meer macht wil voor lokale overheden.
2: The new politics, based on the exact opposite of the Westminster approach. Place first, not party first.
0: Andy Burnham was hiervoor 10 jaar lang burgemeester van Manchester. En nog 12 uur om precies te zijn en dan wordt de wedstrijd Nederland-Marokko afgetrapt. De meeste fans zullen vannacht juichen voor Oranje, maar ook veel Marokko-supporters hier in Nederland kijken uit naar die wedstrijd. Deze supermarkteigenaar heeft er zin in, hoor.
3: Ik denk dat we een prachtige pot voetbal gaan zien.

0: dag ook aanpassen om toch achter een tv te gaan zitten, om toch nog de wedstrijd mee te pakken. Maar ik zou het niet erg vinden als Nederland ook door moet gaan. Of het doorgaat. Dat vind ik niet erg.
1: En de winnaar van het duel van Nederland-Marokko speelt in de volgende ronde tegen Canada. Heb ik nog het weer voor je. Het is een mix van zon en wolken nu bij een graad of 24. Komende nacht weer eens een koel nachtje bij een graad of 12. Morgen ook zon en wolken bij maximaal 26 graden.
2: De 500 allerlekkerste zomertrek.

gegeven. Jij bent degene geweest die gestemd hebt op de favoriete zomertracks. Jij en ik, de hele week tussen 10 en 4 gaan we geblest worden met echt de heerlijke soundtrack van onze zomers. Of het nou Sean Paul is met Get Busy, Give Them van Frenna en Chief. Je hoort ze allemaal hier. Zometeen ook de Zuid-Afrikaanse Tyla met Push to Start.

stunten. Shit, ik was jong. Ik was een... Wat zegt ze tijdens de piep? Laat het even weten in de NPO Luisterapp. Ben benieuwd of je een beetje scherp bent. Je hoort ze dus zometeen. Nu is deze van John en Fraser. Frenna, Henky Tedes, Dior Money op positie 413.

Laporte van Franglish featuring K Black op 412. Zometeen ook Broederliefde KA met stunten. En over die tune gesproken. Welk woord mist er hier?

500. Een hele goede middag. Je luistert naar de 500 allerheetste zomerse partytunes. En we hoppen echt van Turkije met Murda en Denedum naar Groningen met GP. Maar voordat we de kant op gaan, beweeg jij eerst naar de 409 in de lijst.

0: Tickets online via yourtickets.nl. Dit is zomer van 9 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend.
1: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.

0: complicated@funix.nl.
1: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
2: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
3: Hermanos! Ja.

0: Ads.nl. Your city, your sound.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
3: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
2: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Koffan is op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.

0: Ik kan beter naar huis gaan.
1: Dus Reza heeft Suus gezoend?
2: Nee, Suus heeft Reza gezoend. Maar dit heb je niet van mij, hè? Dit mag niemand weten.
0: Hé, hey, komt goed. Ik denk niet als ik dit kan.
3: De dramaserie Dertigers. Vanavond, 8 uur, bij BNNVARA op NPO 3.
4: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In Den Haag zijn de nieuwe defensieplannen gepresenteerd. Het leger krijgt de komende jaren fors meer onbeminste wapensystemen, zoals drones. De nieuwe koers komt door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De technologische ontwikkeling gaat daar snel. Voor minister Jesselgus van Defensie is het belangrijkste doel van het leger om vijanden af te schrikken, zodat ze geen oorlog beginnen.
1: Maar als dat toch gebeurt en het komt tot een grootschalig gewapend conflict, moeten we kunnen vechten, volhouden en winnen. Nederland steunt Oekraïne militair, industrieel en politiek. Uit solidariteit. En uit welbegrepen eigenbelang. Terwijl we steunen, leert onze krijgsmacht en groeit ons bedrijfsleven en dus onze economie.
0: En volgens defensieminister Jesselgus vindt niet het grootste leger een oorlog, maar het leger dat zich het snelst kan aanpassen. De Belg die is veroordeeld voor het doodrijden van 7 mensen tijdens carnaval gaat in cassatie tegen zijn straf. Dat betekent dat er nu gekeken gaat worden of er fouten zijn gemaakt tijdens het strafproces. En als dat zo is, dan moet die zaak over worden gedaan. En als het niet zo is, dan blijft zijn celstraf van 27 jaar staan. Rapper Kempy moet zijn ex-partner een dwangsom betalen omdat hij een TikTok-video van hun minderjarige kind online liet staan. Daarnaast draait hij ook op voor de proceskosten aan bijna 1500 euro. Kempy's strafblad blijft maar langer worden, want eerder dit jaar werd hij al veroordeeld tot 7 maanden cel vanwege onder meer de bedreiging van een zwangere vrouw. Hij heeft ook al eerder vastgezeten voor geweldsdelicten. En dan nog een bijzondere actie in Maasbracht in Limburg. Het is daar gelukt om de langste frikandel ter wereld te bakken. Eentje van dik 41 meter. Ja, een hele lange, dunne frituurbak gebeurde dat. Met die actie werd ook geld opgehaald voor KWF-kankerbestrijding. Het hele dorp zag dat het oude record van 20 meter eraan ging.
2: Yes! Het record is niet alleen verbroken, het is compleet verbroken.
3: Wat doet dat met u?
4: Ja, dat is een persoonlijk verhaal. Ik vind het keigaaf dat er zoveel enthousiasme voor is. We zitten al op 30.000 euro, wat we nu als sponsorgeld al bij elkaar hebben. Dus ik hoop echt dat we die 50.000 gaan halen.
0: Ja, en dat lukte ruim. De actie bracht 65.000 euro op. Het weer. Vanavond blijft het overal droog. Komende nacht weer eens een koel nachtje bij een graad of 12. Morgen ook een mix van zon en wolken bij maximaal 26 graden.
5: Festival FOMO.
6: Hell no.
5: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
6: Oh my god!
5: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
7: En zometeen Tropica en Jade Lauren door je speakers.

voetbal, die is pas over een paar weken. Er zit trouwens Toby, K.A. en Jade Lauren met Hoog. Maar de wedstrijd der wedstrijden. De echte finale. De finale van het volk. Ja. Die is vannacht om 3:00 Nederland-Marokko.

0: Het is ook heel gezellig om hier met jou te zijn. En ik ben ook heel enthousiast voor vanavond.
1: Ja, maar hoe gaan we kijken? Waar gaan we kijken? Ik heb helemaal geen planning.
0: Heb jij geen planning?
1: Nee.
0: Voor de belangrijkste wedstrijd van het WK Noorden, kom op.
1: Ja, maar ik heb het idee dat bij de ene persoon zegt... Yo, ik ga gewoon een wekker zetten, ik ga 's nachts thuis kijken. De andere persoon zegt, zijn er cafés open? De andere persoon zegt, yo, ik weet het nog niet. Ik merk dat er gewoon best wel veel obstakels zijn... om vannacht dat echte WK-gevoel te krijgen.
0: Nee, kijk, ik heb het idee... dat het gevoel erin zit, weet je, de memes, de Suracao versus Marokko. Het zit er wel echt in, maar ik denk dat heel veel mensen morgen ook moeten werken, weet je. Dus
1: heel veel mensen moeten thuis kijken.
0: Iemand
1: zei maar, bro, gaan we dan al gelijk na werk drinken, want dan gaan we 1 uur niet redden. Gaan we een wekker zetten en dan slapen en om 1 uur wakker worden. Het is best wel omslachtig.
0: Nou, wat mijn planning is, ik ga gewoon naar een cafeetje in de stad. Ik heb begrepen dat best wel veel cafés in gemeentes gewoon toestemming hebben gekregen om langer open te blijven voor deze wedstrijd.
1: Oké.
0: Dus je kan altijd de stad in. En ik zou zeggen, ja, als je morgen ziek meldt, dan weet iedereen ook wel waarom, weet je. Maak er gewoon wat leuks van. Het is maar 1 keer in de 4 jaar. Ga iets doen, al is het met vrienden, gezellig.
1: Ja, ik voel je wel daarin. Ja, misschien moet je me toch een beetje over de streep trekken. Want die planning...
0: Ik nou meer in de WK-stemming dan jij, Noorden?
1: Ja, ik heb gewoon helemaal geen planning. Ja, laat
0: meneer
1: het even...
0: voetbal.
1: Ja, misschien als je luistert moet je ook even doorgeven wat jij vanavond gaat doen. En of je ook met deze, struggle zit.
0: Hoe ga jij vanavond Nederland-Marokko kijken? Met wie, wat, waar, we willen je planning weten.
1: Laat het even weten in de NPO Luister-app.

0: Samijn vraagt gewoon de finale al gewoon.
1: Ja, het wordt wel randje randje. Gaat Nederland het overleven? We hopen het van wel.
0: Ja, er zijn ook veel mensen die gewoon natuurlijk willen dat Marokko doorgaat.
1: Nee, ik heb het over het land zelf. Want het is gewoon Marokko versus Marokko voor mij.
0: Hoe bedoel je Marokko versus Marokko?
1: Nou ja, het is wel een soort van Nederland versus Marokko. We zijn met zoveel Marokkanen hier. Als in, het is toch sowieso wel gewoon goed of zo.
0: Ja, ik vind het ook gewoon echt. Sommige mensen zijn natuurlijk heel bang van die concurrentie en die strijd. Maar ik tot nu toe, wat ik ervan merk, voel ik eigenlijk best wel veel leuke verbroedering. En juist dat vind ik ook wel echt leuk om te merken. En ik hoop natuurlijk ook dat het zo blijft.
2: Noorden, Papi en Chanel. Mami. Phoenix.
0: En wij hebben aan jou gevraagd, waar ga je eigenlijk kijken? Wat is de planning? Want ik zit vanavond, ik ben met vrienden aan het appen en ik heb gewoon geen idee, wat moet ik gaan doen? Moet ik vanavond gewoon een wekkertje zetten en zelf de wedstrijd kijken? Nou, het is toch wel saai. Moeten we naar een café gaan? Moeten we bij iemand thuis? Ik weet gewoon totaal niet wat ik moet doen. En ik vraag me eigenlijk af, zit jij ook in die struggle? En hoe ga jij Nederland-Marokko kijken?
1: Nou, Lina die stuurt in de NPO Luisterapp, ik ga mijn wekker zetten, lekker chill in bed kijken. En dat moeten heel veel mensen ook gewoon, want morgen is een werkdag.
0: Ja, maar het is toch wel Nederland-Marokko.
1: Het is gewoon een iconische wedstrijd.
0: Ja, dit wordt historie.
1: Je kan altijd een nieuwe baan vinden, ja, maar er is maar één keer Nederland-Marokko.
0: Ja, inderdaad. En Baddels die laat het volgende weten.
3: Nee, wordt waarschijnlijk gewoon wekker zetten, even checken en dan weer naar bed, man. Want morgen moeten we gewoon weer werken. Gaan we de stad in? Wordt er niet gewerkt? Die twijfel is er wel, kan je zeggen. Want deze wedstrijd wordt wel echt. Dit wordt helemaal gek, maat. Kan niet anders. Dit is gewoon. Dit is de finale, bro. Fuck al die andere wedstrijden. Finale vanavond. Jebeurt! Die man mag rip!
1: Gelijk heeft hij.
0: Ja, dat voel ik dus ook wel. Dat je echt die. Je hebt geen zin in het gedoe als in al wekker, 's nachts. Maar je hebt zoveel zin in de wedstrijd.
1: Maar kijk, de 90% van de WK-gezelligheid is met elkaar, ja, dat WK-gevoel hebben.
0: Eens.
1: En je gaat het gewoon minder hebben in je bed. Ja. Misschien als je met je partner of je vriendin dat je sleepover doet. We laten het met z'n allen kijken. Dat is misschien een oplossing. Dat je gewoon lekker met je matties een sleepover doet. Gewoon lekker op de bank met z'n allen, gezellig.
0: Hoe laat is die wedstrijd klaar? 5 uur of zo?
1: 5 uur. Dan kunnen jullie gewoon lekker knuffelen en dan worden jullie samen wakker. Ontbijtje, gezellig.
0: Alleen jij kan het sowieso een onderwerp zo eindigen, hè? Show.

0: nodig hebben.
1: Huh? Hebben we een tentamen?
0: Was dat vandaag?
1: Heb je geleerd?
0: Nee, ik heb niet geleerd.
1: Adobo.
2: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
0: Het middagtentamen, ik zei het al, kennisquiz van 5 vragen waarin we jouw hulp nodig hebben. En vandaag speel ik tegen Chanel.
3: Ja, en ik heb toch zin om jou vandaag in te maken.
0: Ik ben wel een beetje bang voor jou, want ik heb al vaker van jou verloren. Dus
3: ja,
0: ik heb
3: klopt.
0: Even een goede teamspeler nodig. Zit je nou te luisteren en wil je mij helpen? Reageer dan Team Noordin in de NPO Luister.
3: Maar waarom zou je dat doen als je Team Chanel zou kunnen zijn? Waarom zou je Team Noordin willen zijn als je Team Chanel kan zijn?
0: Omdat we gewoon op kantelen gaan zijn vandaag.
3: Op kantelen, nou, wat een beredenering.
0: Noordin,
3: je weet
0: HK,
3: het, als je bij de winnaars wil horen, Team Chanel in de NPO Luister app.
0: Nee, Team Noordin. Oké, wie kies jij? Team Noordin of Team Chanel? Laat het even weten.

0: Waar staan de letters WC voor?
1: Noordin.
0: Noordin. 5. 4.
1: Water. Kapper.
0: Huh? Nee.
2: Watercontainer.
0: Bijna nee. Waterkluset.
2: Kluset?
0: Waterkluset.
1: Kluset.
3: Hebben ze tamen?
4: Was dat vandaag?
3: Heb je geleerd?
4: Ja, ik heb dus niet geleerd.
3: Adobo.
5: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
4: Hoe heb je die bedacht, Mara? Wat dacht je,
0: gewoon
4: wc?
0: Opzoeken.
4: Laten we even voor de wc
0: ja,
4: gaan.
0: Ja, fantastische vraag.
4: Ja, je luistert naar het middagtentamen. We hebben 5 vragen. Het is een kennisquiz. En ja, daarin is het dus belangrijk dat je snel je naam zegt. Degene die als eerste antwoord geeft, die mag antwoorden. Maar hebben we het fout, dan hebben we een teamgenoot. Je kan team Chanel of team Noordin invoeren. Iemand die dat heeft gedaan, dat is Bart. Goedenavond, Bart.
6: Goedemiddag.
4: Middag is het. Kijk, ik wilde even weten wie scherp was.
6: Ik ben niet scherp, man.
4: Nee, daarom, daarom heb ik jou! Lekker, man!
2: Nou, ik heb een veel leuker iemand aan de lijn, Noordin. Ik heb namelijk de enige echte Brit.
4: Nee, houd toch op.
2: Brit! Hello. Kijk dan, die is scherp, actief, die is ready.
4: Goedenavond, Brit.
7: Hey.
4: Zie je? Niet scherp. Ze zegt geen goedemiddag zoals Bart. Hoppa.
2: Ze heeft geen respect voor jou, daarom.
4: Oké. Nou, het werkt gewoon als volgt. Chanel en ik gaan tegen elkaar strijden. Hebben we jullie hulp nodig, dan hoor je dat van onze quizmaster Mana. En Mana, niet partijdig gaan zijn deze keer.
2: Hey. Mana, out for the girls.
5: Het middagtentamen.
0: Vraag 2. Wat is de hoofdstad van Kaapverdium?
4: Noordin.
0: 5.
4: Sol?
0: Nee. Chanel, weet jij het?
2: Nee, ik weet het gewoon niet.
0: Dan is Brit.
7: Praia.
0: Dat is goed.
2: Brit, lekker man!
0: Vraag 3. 1-0 voor Chanel. Wat is de 9e letter van het Nederlandse alfabet?
4: Noordin.
0: 5, 4, 3.
4: L?
0: Nee.
4: Huh?
0: Zo, dan ben je heel ver.
2: M.
0: Nee.
2: A, B, C.
0: Brit?
7: I.
0: Ja, dat is goed. Hoe?
2: Lekker, Brit!
0: Hoe zijn jullie op L en M? Heftig.
4: Ja, ik. L. Ja, ik dacht.
2: Wat hebben we gezegd? Wat hebben we beide geskipt? Want ik kom ook uit bij de L of de M.
4: C, D, E, F, G, H, I.
2: De I is bij mij 8 nu.
4: Hé? Oké, nou, dit.
2: Punt van mij en daar gaat het om.
0: Ja, Noorder wil het heel graag goed hebben, maar nee.
4: Zie je, je vindt het gewoon
0: ik
4: lekker.
0: Ben
4: als
0: niet
4: ik
0: partijdig.
2: Het is echt heerlijk dit.
0: Je bent niet. Ja, je loopt al 2-0 achter, maar goed. Vraag 4. Wat is de afkomst van Boef?
4: Noordin. Algerijns.
0: Dat is goed.
4: 2-1.
2: Je had eigenlijk Algerijns Frans kunnen zeggen, maar
4: had gekund. Maar
2: had gekund, maar ja. Gewoon... Als we zomaar dingen goedkeuren.
0: Laatste vraag. Welk instrument heeft 88 toetsen?
4: Noordin.
1: Piano.
0: Dat is goed.
4: Piano!
2: Maar nu?
4: Piano!
0: Het staat gelijk.
2: Oké, okay, wat nu?
0: Naar de benaderingsvraag.
2: Oh shit, oké.
4: Okay.
2: Moeten we iets opschrijven, toch?
4: Ja, Bart en
2: even
4: Brit,
2: naar de notes toe gaan.
4: Eén van jullie kan wel nog winnen, maar ja, we hebben jullie hulp dus nu niet nodig. Het gaat echt om ons twee. Mana, wat is de vraag?
0: De vraag is, vannacht speelt Nederland tegen Marokko in Mexico in het Monterrey Stadion. Hoeveel mensen passen in die stadion?
4: Dat stadion. Ja.
0: 5, 4, 3, 2, 1.
4: Wat is Chanel?
2: Niet kijken.
0: Ik wil het bij jou zien. Dat is 50.000?
4: Ja. Oeh, ik heb 60.000.
0: Jij hebt 60.000.
4: Oh nee. Wat is het?
0: Het goede antwoord is 53.000.
2: Ja! Was een goede sessie, hè? Dit is eigenlijk helemaal op jou. Jij hebt gewonnen. Ik heb echt niks toegevoegd. Jij hebt het allemaal gedaan, dus applausje voor Brit. Dankjewel! Ingemaakt door 2 vrouwen. Hoe voelt dat?
4: Nou, dat boeit mij niet. Ik hou er wel van om ingemaakt te worden door vrouwen.
2: Ah.

0: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
4: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
6: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
5: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
4: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: www.funix.nl.
1: Droom je van een stralende glimlach?
2: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
1: Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
3: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
4: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funix.nl/news.

0: defensienota die vandaag is gepresenteerd. Het leger staat aan de vooravond van grote veranderingen en zet helemaal in op onbemenste wapens, zoals drones, vertelt mijn collega Wilco Boom.
1: Dit is echt wel gigantisch, vergelijkbaar met de tijd waarin het leger bijvoorbeeld voor het eerst de beschikking kreeg over tanks of over vliegtuigen. Dat leidde tot een enorme wijziging voor de manier waarop oorlog kon worden gevoerd destijds. Nou, en er zit dus nu weer zo'n enorme omslag aan te komen. En het is de bedoeling, zei defensieminister Yezugus hier vandaag bij de presentatie, dat over 5 jaar alles wat de krijgsmacht kan bereiken met onbemenste wapensystemen zal worden bereikt.
0: Het leger moet ook verder gaan groeien. Er zouden 30.000 militairen bij moeten komen. Oud-televisiepresentator Thijs van den Brink is afgelopen weekend, toen hij op de fiets zat, aangereden door een auto. Hij schrijft op zijn eigen Insta dat het naar omstandigheden goed gaat met hem. Van den Brink is nu Tweede Kamerlid voor het CDA en zegt dat hij de komende tijd wat rustiger aan gaat doen. Agenten hadden tijdens de coronacrisis sneller voorrang moeten krijgen bij het vaccineren. Dat vindt oud-politiebaas Van Essen. Hij werd vanmiddag gehoord door de commissie die de besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt. Zorgmedewerkers werden met voorrang geprikt, maar agenten niet, terwijl zij midden in de maatschappij stonden, zegt de politiebaas. En dat moet bij een volgende pandemie anders, zegt Van Essen. En het duurt nog zeker tot middernacht voordat de storing rond Rotterdam Centraal helemaal verholpen is. Want door een stroomstoring rijden er al bijna de hele dag geen treinen vanuit Rotterdam naar Dordrecht en Breda. Deze reizigers zijn nu al een tijdje gestrand op station Dordrecht.
2: De vertraging, ik had om 11 uur in Rotterdam willen zijn.
3: Ik reis veel door Nederland heen, omdat ja, ik vind het gewoon leuk om Nederland te zien. En ja, ik heb er best wel last van mezelf.
4: We komen hier net op Dordrecht aan en daar stopt de trein. En geen informatie beschikbaar over hoe nu verder. Dus dat is wel even een uitdaging inderdaad.
0: Ja, de stroomstoring ontstond na een brand in een kabelgoot. En daardoor kunnen seinen en wissels niet bestuurd worden. Heb ik nog weer voor je vanavond, blijft het overal droog. Komende nacht krijgen we weer eens een koel nachtje bij een graad of 12. Morgen ook zon en wolken bij maximaal 26 graden.
5: Festival FOMO.
6: Hell no.
5: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
6: Oh my god.
5: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info, check funx.nl of de NPO Luister-app.
7: Becky G en Karol G hoor je naar Noah en Lil Klein.

0: Eén van ons heeft een probleem.
1: Okay, we went through everybody. Who did it?
0: Het is geen drugsprobleem, wel wat anders. Daar ga je nu achter komen wat het is. Het is namelijk tijd om te raden wie van ons twee ligt en wie de waarheid spreekt tijdens Who Did It.
2: Ja, onze lieftallige producer Mana heeft een verhaal van ons eruit gepakt.
0: Liefstallige maar weg.
2: Nee, ik vind Mana hartstikke lief. Dat jij haar niet lief vindt. Dat jij haar mishandelt tijdens deze show. Maar goed. Nou, Mana die heeft een verhaal van ons eruit gepakt. En jij moet raden van wie is dat verhaal? Van Noorden of van mij?
3: Het verhaal van vandaag is: ik kan niet zwemmen. Noorden, hoe kan jij nou weer niet zwemmen?
0: Ja, dat moet je aan mijn ouders vragen. Want elk kind zou natuurlijk gewoon zwemles gehad moeten hebben. Maar,
3: zou je denken?
0: Ik heb wel een leuk verhaal over expeditie daarover. Ik heb natuurlijk meegedaan ook bij Expeditie Robinson.
3: Ja, en vertel.
0: Dat heb ik van tevoren verteld aan die productie. Dat dat niet kon. Dus ik heb daadwerkelijk het zwemmen gedaan met een zwemband. Dus onder mijn shirt is dus zo'n zwemband dat ik dus niet kon verdrinken. En je ziet me ook altijd als een van de laatste zwemmen. Moet je maar terugkijken.
3: Chanel, hoe kan jij niet zwemmen?
2: Ja, hoe ik niet kan zwemmen. Ik heb wel zwemles gehad. Maar ik krijg altijd oorontsteking en oogontsteking en zo als ik onder water ga. Dus ik wou dat gewoon nooit doen. En op een gegeven moment zeiden ze, ga maar terug naar dat kinderbad.
3: Nee.
2: Dus het is er gewoon nooit van gekomen.
0: Eén van ons twee kan niet zwemmen. Bij wie hoort dit verhaal? Laat het even weten in de NPO Luister hebben. Laat ook vooral weten waarom je denkt bij wie het hoort.

0: Okay, we went through everybody. Who did it?
1: Een van ons twee kan niet zwemmen. Bij wie hoort dit verhaal? Hoort het bij mij of toch bij Chanel?
2: Nou, Tess stuurt in de NPO Luister-app. Ik denk dat Noorden niet kan zwemmen, anders had hij sowieso gewonnen met expeditie.
1: En als kind kreeg hij ook altijd oorontstekingen met zwemmen, maar daar hadden ze van die oordopjes voor. Dus de dubbele verdenking toch naar Chanel.
2: Oké. Nou, Aya zegt, ik denk dat het Chanel is.
1: En Jonathan zegt, ik heb expeditie gekeken en dat je niet goed bent in zwemmen kan ik geloven. Dus ik zeg Noorden.
2: Danny zegt, dit is sowieso Chanel. Noorden verzint dit gewoon.
1: Oh, ja, we gaan het even zien.
0: Who did it?
3: Het was Chanel.
1: Maar oké, wacht, kan je echt niet zwemmen?
2: Kijk, laat ik het zo zeggen. Zou ik in de diepe zee gaan zonder zwemvest? Nee. Zou ik misschien in een zwembad rondkomen? Ja. Gebeurt er weer watersnoodramp? Red me alsjeblieft. Ik kan echt niet zwemmen. En het verhaal wat ik net vertelde is waar. Ik was zo'n oorontsteking kind en ik wou niet duiken. En ja, dan leer je gewoon nooit zwemmen. Dat kan. Ik woon heel dicht bij de zee. Dus, yay!
1: Ja, ik vind het toch wel...
2: Iedereen in mijn omgeving zeurt hier altijd over. Ga zwemles nemen. Waarom? Ik heb niks te zoeken op het water. Ik kom daar niet.
1: Je moet hier wel echt wat mee doen, denk ik, hoor.
2: Hoezo, Noorden? Wat is het probleem?
1: Stel je krijgt later kinderen.
2: Ja, dan mogen hun leren zwemmen.
1: Nee, maar dan stel dat je valt in het water of iets, dan kan je je kind niet redden.
2: Dan moet ik geen kinderen nemen, denk ik, hè?
1: Misschien is dat
2: kan ook.
1: Misschien is dat wel beter in jouw geval.
2: Ja.
4: Papi, wat zeg je, mijn man?

0: safe, no face, no case.
1: Jij kan 2 tickets winnen voor Beach Festival Wet n Wild. En dat hoor je, hoe hoor je nou Murda? Eerst nog Jonna Fraser.

your city, your sound.

0: Wat zijn jouw plannen voor zondag?
1: Nordin en Chanel.
2: Heb je nog geen plannen? Luister dan goed. We gaan kaarten weggeven voor Wet n Wild Beach Festival. Zondag 5 juli in Alphen aan de Rijn. Met onder andere op de Funny Stage Ronnie Flex, Jonna Fraser, Langa, Kleine John en Chavante. En natuurlijk Avril Boos. En ik ben er zelf ook gewoon bij.
3: Nou, de enige echte Nordin live zien. Kan ik die tickets niet winnen, Nordin?
2: Yes. Kan je wel op gastenlijst zetten,
3: hoor. Oh, wat lief van jou. Wat moeten de mensen doen voor die tickets?
2: Ja, we hadden het hier over van, oké, wat gaan we dan doen? Hoe geven we die tickets aan de juiste mensen? En jij wil gewoon een wild festival of een wild feest van.
3: Ja, ik wil gewoon iets wet en wild. Zo'n verhaal, weet je. Vanavond ook weer een nieuwe aflevering X on the Beach. Laten we lekker vroeg beginnen. Ik wil zo'n X on the Beach level wet en wild gewoon uitgaansfestivals verhaal. Lekker fout, lekker goor.
2: Ik heb er wel eentje misschien.
3: Oh, Nordin, maak me blij. Vertel het.
2: Die is echt uit de oude doos, hè?
3: Vertel.
2: Uit de oude doos.
3: Zet je radio wat harder.
2: Ik was mijn eerste keer op Fuikdag. Ik denk, wat zal het zijn, 4 jaar geleden. En,
3: Nordin, niet stallen. Kom op, gewoon praten.
2: Ja, oké. Okay, nou, toen was er, laten we het zo zeggen, toen kwam ik een dame tegen. En we hadden op een gegeven moment veel meer gedronken. En noem het maar op. En toen gingen we op een gegeven moment zwemmen.
3: In de zee.
2: Tussen twee boten in.
3: En daar heb je het wet en wild gemaakt. Om het een beetje leuk, beschaafd te zeggen.
2: Daar is het gewoon ik heb geen seks gehad.
3: Dat is helemaal niet wet en wild. Nordin heeft me zo, zeg maar. Nee, maar heb jij dit ook, dat hij heeft meegenomen in een verhaal? Dat is de hele teleurstelling.
2: Maar wel andere shit.
3: Ja, saai verhaal. Hey, heb jij even wat gekkers, wat beters, een echte wet en wild story die je hebt meegemaakt op een festival, op een feest? Deel het in de

0: zijn op zoek naar het Wet n Wildste verhaal voor kaarten voor Wet n Wild.
1: Norden en Chanel.
2: Ja, het mag natuurlijk ook anoniem, hè?
0: Ja, maar dat hoeft niet, want we zijn met Melissa!
2: Melissa!
3: Goedemiddag!
2: Melissa.
0: Hoor je dat vaak de laatste tijd, dat mensen je zo gedag zeggen of niet?
3: Nee, dit is de eerste keer, maar ik vind het wel leuk om zo een keertje binnen te komen.
0: Precies,
3: ja,
0: dit is nog een manier om binnen te komen. Hey Melissa, Chanel wil gewoon even een gek verhaal wat jij hebt meegemaakt op een feest of een festival. En als het gek genoeg is, dan krijg jij kaarten voor Wet n Wild.
3: Nou, wat ik het gekste heb meegemaakt, ik was daar aan het werk als beveiliger en uiteindelijk, het gebeurt, we worden naar de wc.
0: Volgens mij rij je net door een tunnel heen, zou je net zien op het moment. Je bent beveiliger en je moest naar de wc.
3: Ja, en uiteindelijk, wat gebeurt er? Ik trek die Dixie open en die twee zijn daar gewoon bezig. Die vallen omdat ik die deur open trok, vielen ze gewoon uit die Dixie.
2: Nee!
0: Maar wacht even, wat waren ze aan het doen?
3: Ja... Mag dat gewoon op de radio gezegd worden? Ze hadden seks op...
2: een fysieke manier.
0: Nee, hoeft niet. Mag gewoon ordinair. Nee. Zeg het maar gewoon.
3: Ze hadden gewoon seks in die Dixie.
2: Maar zij seks... dan voor, hij achter? Of...
0: Ja, hoe zag dat eruit?
2: Ik wil het allemaal weten.
3: hoe zag dat eruit? Nou, ik trek die Dixie open. Hij valt eerst naar achteren.
0: En zij valt
3: met zijn blote billen. En zij valt er bovenop met haar blote billen. Ja, ey.
2: Naar buiten of op de wc?
3: Nee, naar buiten. Naar omdat buiten, ik die deur open trok. Iedereen was daar gewoon.
2: Schande. Wat gebeurde er met de mensen? Hoe reageerde iedereen?
3: Ja, iedereen ging lachen natuurlijk.
0: Maar kijk,
3: wat moet je dan doen?
2: Wat deed jij?
0: Maar eerlijk, we willen dit toch allemaal wel op een festival doen?
2: Ik wilde...
3: Wat ik deed, ja, kon niks anders dan ook lachen toch? En zeggen alleen maar van, kan je dit niet beter gewoon thuis doen?
0: Ik denk dat we een winnaar hebben voor de kaarten.
2: Ja, 100%.
0: We een winnaar voor de kaarten. Jij gaat zondag naar Wet n Wild. Geen Dixies open trekken.
2: Nee.
3: Deze keer ga ik zelf feesten, hè.
0: Heel goed. Jij pakt de twee kaarten en veel plezier.
3: Dankjewel.
4: Hoe gaat het nu? Ik heb je al een poos niet gezien in de stad, mijn jong. En opeens is het hoe gaan de zaken nu? Ik heb je gezegd, je bent de trots van de stad, mijn jong.

En zometeen gaan we even checken hoe goed jij bent in het raden van memes. Ik denk dat ik er trouwens wel goed in ben. Ik word ook wel de meme koning genoemd bij mijn matties. Maar hoe goed kan jij het? We gaan er zo achter komen.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Droom je van een stralende glimlach?
2: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
1: Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: Switch nu naar Ziggo en scoor een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan

0: Complicated@funix.nl.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funix.nl/news.
3: Hey, zin in Afro vibes? Check dan nu Funix Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano. Funix Afro. Luister op funix.nl of in de gratis NPO luisterapp.
4: Vanavond in Dertigers.
5: Hé, hey, ga je doen?
6: Ik kan beter naar huis gaan.
5: Dus Reza heeft Suus gezoend?
7: Nee, Suus heeft Reza gezoend. Maar dit heb je niet van mij, hè? Dit mag niemand weten.
6: Hé, hey, dat komt goed. Ik denk niet dat ik dit kan.
4: De dramaserie Dertigers. Vanavond, 8 uur bij BNNVARA op NPO 3.
8: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. De Olympische Spelen keren na meer dan 100 jaar terug naar Nederland. Want de langebaanschaters rijden dan tijdens de winterspelen van 2030 hun wedstrijden in Heerenveen. En de rest van die Olympische winterspelen worden in Frankrijk gehouden. Maar dat land heeft geen goede 400 meter schaatsbaan. En dus kwam het bij Tialf uit, in Heerenveen. In de zomer van 1928 waren er ook Olympische Spelen in Nederland. En die werden toen gehouden in Amsterdam. 5 dagen na de aardbevingen in Venezuela wordt nog altijd gezocht naar overlevenden. Voor mensen die onder het puin vastzitten wordt de kans om levend gevonden te worden met het uur kleiner. Een Nederlands team helpt ook mee zoeken. En correspondent Nina Jurna ziet hoe ze te werk gaan.
1: Ja, met een kijkcamera, een flexibele kijkcamera is mij uitgelegd. En daarbij natuurlijk, ze zijn hier gespecialiseerd en hebben allerlei manieren om erachter te komen. Zit daar misschien nog iemand en kan er dan vervolgens ook ruimte gecreëerd worden om naar binnen te gaan? Dat is natuurlijk de vraag. Ze zijn hier een half uur geleden aangekomen en omstanders, de bewoners, hebben dus aangegeven vanmorgen om 7 uur.

0: S'nachts begint die wedstrijd. Ons verslaggever Anne de Jong vertelt wat hij verwacht.
1: Als je op een dag als vandaag zo lang moet wachten totdat Oranje eindelijk gaat beginnen met spelen, ja, dan neem je allemaal content tot je, lees je van alles en weet je eigenlijk niet meer zo goed wat je ermee aan moet. Aan de ene kant heb je natuurlijk de statistiek dat Nederland al meer dan 1300 dagen niet gewonnen heeft van een team uit de top 25 van de FIFA-ranking. Dan moet je heel erg zorgen maken, want Marokko staat zesde op die lijst. Aan de andere kant is het 20 jaar geleden dat Nederland in reguliere speeltijd verloor op een WK. Nou, dat is dan weer heel erg goed nieuws. Ik weet niet meer welke van de twee ik vandaag het meest in geloof.
0: Ja, wachten dus. Gaan we naar het weer toe. Vanavond blijft het overal droog. Komende nacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw een zonnige, maar wel bewolkte dag bij maximaal 26 graden.
2: Festival FOMO.
3: Hell no.
2: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
3: Oh my god!
2: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
4: En hoe goed ken jij je memes? We gaan het zo meteen checken.

0: Fido en LoJ door je speakers hier op Phonix. En wie gaat er vandoor met de Phonix Festipass? Je kan je aanmelden om kans te maken voor de Phonix Festipass. En dat hebben heel veel mensen gedaan. Daaruit zijn selecties gekomen. En die mensen maken kans op die Phonix Festipass. Phonix.
1: Norden en Chanel.
0: Ja, en wat is de Phonix Festipass? Toegang tot alle festivals van 2026 waar Phonix ook aanwezig is. Plus 1. Hotelovernachtingen voor 2. En een budget om te eten, te drinken en naar elk festival te gaan. Reiskostenvergoeding van naar huis en festival. Kortom, je wordt geregeld.
2: De zomer is geregeld.
0: Unlock.
2: Ja, en we hebben natuurlijk 2 deelnemers in de studio. Shedalia, waarom wil jij de Festipass winnen?
3: Zang, ik wil het gewoon niet missen. Ik wil in de zomer buiten zijn. I need to be there. I need to enjoy life.
0: Ja, Shedeska, jij bent niet in de studio, maar wel aan de lijnen van jou. Hoezo wil jij deze Festipass winnen?
2: Nou, zometeen komen we dan even terug met Shedeska.
0: De verbinding is verbroken.
2: Laten we alvast even beginnen met het spel uitleggen.
0: Ja.
2: De meme challenge. En de mensen die luisteren, die maken ook kans, Nordin.
0: Ja.
2: Leg het even uit.
0: Nou, we hebben dus een meme challenge. En daarom ben jij hier dus. En Shedeska hebben aan de lijn. Jij krijgt zometeen een meme die je aan ons moet gaan uitleggen. En Shedeska krijgt ook een meme. En degene die als eerste dus die meme uitlegt, die wint de volgende ronde.
2: En wij moeten raden, maar ja, als het ons niet lukt om op tijd te raden, dan kan de luisteraar, jij die nu luistert, jij kan dus horen hoe je hem kan kapen zometeen.
0: Ja, en zometeen gaan we dat aan je vertellen. New music.

0: Maar één iemand kan er vandoor gaan met die Funnix Festipass. Funnix. Nordin en Chanel. Ja, en wij spelen vandaag de Meme Challenge met Shedelia en Judeska. Nordin, wat gaat er gebeuren?
1: Nou, we hebben het als volgt. Je kan je aanmelden, je kon je aanmelden om deze festipas te winnen. Maar niet getreurd als je dat niet hebt gedaan. Als je zit te luisteren, er is nog steeds een kans voor jou om ook die festipas te winnen. Oké, we hebben hier twee mensen, Shedelia en Judeska, die zich hebben aangemeld. Jullie krijgen zometeen alle twee een meme. Dus Shedelia, jij hebt een meme en Judeska, jij hebt een meme. Jullie moeten die afzonderlijk van elkaar gaan beschrijven aan mij en Chanel. Degene die dat het best doet, dus als eerste doet en het snelst doet, het moet binnen 30 seconden, die gaat door naar de ronde van morgen. Hebben jullie het alle twee niet voor elkaar in 30 seconden, dan ben jij aan de beurt. Als jij dan zit te luisteren en je hoort, hey, deze twee personen fixen het niet, bel dan in naar 0909-3869-3869 en zeg de magische woorden, ik wil naar al die festivals en dan zit jij in de ronde van morgen. Veel uitleg, maar we gaan het even simpel houden. Ik denk dat we gewoon gaan beginnen met Shedelia. Ben jij er klaar voor?
2: Ik ben helemaal ready.
1: Jij hebt dus 30 seconden om een meme aan ons uit te leggen. En het zijn eigenlijk die regels wat je ook doet bij 30 seconds. Je mag dus geen naam noemen, geen bijnaam, geen initialen. Niet in woorden die één op één overkomen. Niet rijmen, niet uitbeelden. Je moet gewoon goed beschrijven in 30 seconden. Kan je dat?
2: Ja, dat komt helemaal goed.
1: Oké, dan gaan we gewoon met jou beginnen. En dan gaan we gewoon beginnen in 3, 2, 1...
2: Oké, deze meme is viraal gegaan een aantal jaar geleden. En het is opgenomen tijdens een interview waarbij een bekende Nederlandse artiest eigenlijk een beetje aan het ramblen was, waarbij hij richtingen gaf en een melkproduct benoemde.
0: Bokusam, pizza's in de uitverkoop.
1: Oké, is het goed? Oké, dit heb je weten te fixen in 15 seconden. We hebben dus sowieso iemand die meegaat naar morgen. Heb je dit gehoord, Judeska?
3: Ja.
1: Oké, ga jij over die 15 seconden heen, denk je?
3: Dat kan ik niet met zekerheid zeggen.
1: Oké, ben je klaar voor?
3: Ja.
1: We gaan in 3, 2, 1.
3: Dit was een Nederlandse rapper. Die is ook een aantal jaar terug op een festival geïnterviewd. En die ging helemaal vooral met een bepaald woordje. Dat niet zo heel netjes is. En ja, dat had hij in zijn nummer benoemd.
0: Was het Moula B met Keg? Dat hij die interview met Keg
1: had? Oh mijn god, Chanel!
3: Ja.
1: Oh mijn god, Chanel! Oh my god, je bent goed, man!
0: Ik ging nog een stress, ik ga niks kennen.
1: Bij mij is echt dat aapje die zo, weet je wel, van Jimmy Neuk, om dit zo aan het klappen was. En precies niks gebeurde er.
2: Hoe snel heb ik het geraden?
1: Jij hebt het geraden. We moeten eerst nog even terug naar Shedelia. Jij hebt 15 seconden en 10 milliseconden.
2: Oh.
1: Judeska, jij hebt 23 milliseconden. Oh, maar hoeveel seconden? Hoeveel seconden? 22 seconden, wat dus betekent dat Shedelia doorgaat naar de volgende ronde van morgen.
2: Alle twee.
1: Heel goed gedaan, dames, alle twee.
2: Thank you.
1: En Chanel, je was echt... Oh, ik zat echt...
0: Just

Voor de grote wedstrijden en de volle stadions was er dat ene pleintje. In een nieuw seizoen van Het Pleintje Van keren profvoetballers terug naar

0: de stad. Ijs eten is goed voor je gezondheid.
1: Wilde weetjes.
0: Ja, Bev die is er vandaag niet, die heeft een dagje vrij. Maar als je Bev haar social media checkt, dan weet je één ding zeker. Zij is helemaal dol op ijsjes. En ze heeft me dus laten weten dat ze denkt dat ijs eten goed is voor je gezondheid. Dat is dus de vraag die we deze week gaan onderzoeken. En we hebben het ook gewoon echt over ijsjes. Wat is jouw favoriete ijssmaak, Chanel?
2: Chocola of zo. Ik ben helemaal niet zo'n fan van ijs, helaas.
0: Oh, wat saai.
2: Ja, ik woon wel met mijn beste vriendin. Die wil alles bevroren, alles ijs, alles. Dus ik maak het te veel mee. Maar,
0: wat bedoel je? Dit snap ik even niet.
2: Alles, banaan in de vriezer, kersen in de vriezer. Pizza zou ze nog uit de vriezer eten. Dus misschien is het wel echt...
0: We hebben het over ijsjes die je haalt bij een ijs.
2: Hebben we het echt specifiek? Ik dacht gewoon ijs. Ik weet dat de drang om ijs te eten... Ja, maar
0: wacht even. Wat, jouw vriendin die eet ijskoude bevroren dingen?
2: Ja, alles gaat bij ons in de vriezer. Banaan, gewoon een hele banaan. Zo'n vriezer hakt het in stukjes, kersen. Alles wat bevroren kan, wordt bevroren.
0: Hoorde ik nou pizza ook? Oké, nou...
2: Anyway, ik weet dus dat als je ijs wil eten, ijsklontjes en zo... dat is een teken dat je ijzer heel laag is. Dus misschien is het een teken dat je betere gezondheid...
0: Okay, we dwalen helemaal af. Ik wil gewoon weten wat je favoriete ijssmaak is die je bij een ijssalon kan eten. Jeetje, man.
2: Wat is jouw favoriete ijssmaak, Noorden?
0: Ja, heel saai.
2: Vanille.
0: Stracciatella en Bueno. Kinder Bueno.
2: Nah.
0: Die vind ik zo lekker.
2: Weet je wat ik stiekem wel lekker vind? Smurfen ijs.
0: Ja, dat vond ik vroeger echt. Dat was mijn ijsje.
2: Wil je er ook
0: spikkeltjes

0: Hey, I will.
1: Wilde weetjes. Word je, is ijs eten gezond?
2: Word je gezonder van ijs eten?
1: Ja, is ijs eten goed voor je gezondheid? We gaan het deze week onderzoeken, maar eerst gaan we eventjes naar wat is jouw favoriete ijssmaak? Ik kwam op Kinder Bueno en op Stracciatella.
2: Ja, ik ben niet zo van het ijs, maar ik zei dat ik smurfenijs wel lekker vond. En Voorkant vertelt dus nu dat het eigenlijk vanilleijs is, maar dan met kleurstoffen.
1: Oh my god, nee.
2: Ik dacht dat smaakte naar smurf.
1: Wacht, is smurfenijs gewoon vanilleijs met kleurstoffen?
2: Ja, nee, wacht, ik wil het wel even googlen. Want nu, is smurfenijs
1: vanille. Oké, dan ga ik even door naar de memo van Nada.
3: Hey Noorden en Chanel, mijn favoriete ijssmaak is pistache en passievrucht. Groetjes!
1: Waar heb ik lang niet gegeten? Pistache lekker.
2: Passievrucht, ik begin bijna gelijk trek te krijgen. Maar nee, smurfenijs is niet zomaar standaard vanilleijs. De basis is vaak een vorm van zoet roomijs, maar er zit vaak kauwgom of fruit en bessensmaak in. Dus, voor kan niet liegen.
1: Bijna, wel bijna voor kan. Je hebt wel gedeeld hoor. En Romana die zegt, mijn favoriet is ook Kinder Bueno. Mijn dochter werkt in een ijswinkel Rotterdam-Zuid. Jullie moeten echt een keer een ijsje komen eten. Bij haar, ze hebben zoveel lekkere smaken. Neem daar de tijd voor, want het is altijd heel druk, ja.
2: Ah. Ik krijg nu wel eens zin in een Kinder Bueno ijs iets. Milkshake.
1: Ik pistache, dat heb ik echt al lang. Ik ga denk ik een pistache ijsje halen.
2: Oh, gaan we ijsje halen zometeen
1: gaan
2: ergens?
1: We even lekker. Wij gaan even lekker een ijsje halen. Zometeen laten we jou een goede handen achter. Tijd voor de blok. En dit is natuurlijk Broederliefde. Tot morgen.

0: tickets online via yourtickets.nl. Dit is zomer van 9 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend.
1: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar Ziggo.nl/zakelijk.
3: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
4: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
4: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest. Zin in Afro vibes? Check dan nu Phonix Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano. Phonix Afro. Luister op phonix.nl of in de gratis NPO luisterapp.

0: phoenix.nl.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Phoenix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Phoenix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
3: Van Waka Holland, zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst Van Waka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be. Met live op het podium, Zoekmachine, La Rouge, Kaya Imani, Poke, First Man, Good Vibes, Nems, Randy Verveer, Caliboy en nog veel meer. Score je tickets nu via vanwakafest.com.
4: Vanavond in Dertigers.
5: Hé, hey, ga je doen?
6: Ik kan beter naar huis gaan.
5: Dus Reza heeft Suus gezoend?
6: Nee, Suus heeft Reza gezoend. Maar dit heb je niet van mij, hè? Dit mag niemand weten.
7: Hé, hey, komt goed. Ik zie niet als ik zit kan.
4: De dramaserie Dertigers. Vanavond, 8 uur bij Binevara op NPO 3.
8: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Het dodental bij het schietincident in Duitsland is opgelopen naar 6, meldt de politie in het land. Het gaat opnieuw om een volwassene die overleed in het ziekenhuis. Eerder vandaag werd geschoten bij een jeugdinstelling. De politie heeft 2 mensen opgepakt. Een van de opgepakte personen is de verdachte schutter. Correspondent Gien Balduc.
1: Het was even na 12 dat in een wijk net buiten de binnenstad schoten te horen waren bij een jongerencentrum. En ooggetuigen zeggen tegen Duitse media dat zij eerst geschreeuw hoorden bij dat centrum en vervolgens meerdere schoten. Een andere ooggetuige zegt ook dat diegene 2 mensen zag die probeerden weg te komen in een auto, maar vervolgens staande werden gehouden door de politie en vervolgens zouden er opnieuw schoten zijn gevallen.
0: Bij het incident raakten ook meerdere mensen ernstig gewond. Het Olympisch lange baan schaatsen wordt in 2030 definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het IOC was al akkoord en nu heeft de Franse organisatie ook groen licht gegeven. Frankrijk heeft geen geschikte schaatshal, Friesland wel.

0: de lijn doortrekt dat ze aanvallend willen spelen. Dat willen wij ook. Ik denk wel dat, dat er genoeg ingrediënten zijn voor een mooie wedstrijd. Want aan twee kanten lopen goede spelers.
1: De wedstrijd wordt gespeeld in Mexico. Het weer, zon en wat stapelwolken, die lossen vanavond op en dan koelt het wat af. Vannacht wordt het uiteindelijk 12 tot 15 graden. Morgenochtend geregeld zon, in de middag raakt het al in het westen bewolkt. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Festival FOMO.
3: Hell no.
2: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
3: Oh my god!
2: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
4: Annelijn. En zometeen vertel ik je alles over mijn baby.

0: Ja, toch wel echt het WK-nummer, hoor. Let's go!
1: Ja! Goedenavond, Annelijn. Wat gezellig dat je er weer bent.
2: Annelijn, wat heb ik jouw stem en je vibes gemist?
1: Lekker bezig, het is zo fijn. Dit uur met Annelijn.
2: Shout-out naar jou, Annelijn. On the
0: block. Met Annelijn. Ja, terwijl heel het land bezig is met vanavond 3 uur, of 's nachts moet ik eigenlijk zeggen, Nederland versus Marokko, ben ik eigenlijk maar met 1 ding bezig deze dagen. En dat is zwanger zijn. Ja, het is echt een fulltime job. Ik heb het een beetje onderschat hoe het is om zwanger te zijn. Het is niet iets wat je af en toe vergeet van, oh, ik vergeet überhaupt dat ik eigenlijk zwanger ben. Nee, nee, het neemt je hele leven over. Nog een paar maanden doorzetten en dan is het zover. Ik kijk er eigenlijk stiekem wel echt ontzettend naar uit dat de kleine meid er op een gegeven moment uit is. Ja, maar goed, tegen het einde van je zwangerschap, dan krijg je ook altijd een baby shower. Of tenminste, dat is gewoonlijk. Natuurlijk niet voor iedereen. Maar in mijn geval heb ik zoiets van, weet je wat, de baby shower geef ik uit handen. Ik denk ook dat het in theorie en in, ja, een beetje hoe het eigenlijk altijd hoort, in traditie, zo is dat je vriendinnen dat voor jou organiseren als een soort verrassing. Maar ja, zo makkelijk gaat dat dus niet om het echt een surprise te houden. Want zeker met zo iemand als ik, ja, ik wil natuurlijk wel de tijd hebben om bijvoorbeeld een mooie jurk te kunnen bestellen. Om mijn nagels te doen bijvoorbeeld. Maar ik wil ook gewoon invloed hebben op wie komt er allemaal naar mijn baby shower. Dus het wordt inmiddels al een soort semi-surprise. Niet helemaal een surprise in ieder geval. Ik weet niet in ieder geval hoe het eruit gaat zien. Ik weet ook nog niet wanneer het is. Maar dat krijg ik dan wel uiteindelijk te horen. En toen was er dus één vriendin van mij en die zei, ja, sorry, maar ik had dit in jouw geval nooit gedaan. Ik had het gewoon zelf georganiseerd. Ze zei, ik haat verrassingen, ik zou het gewoon veel liever zelf organiseren. Toen dacht ik, ja, ik normaal ook. Want als je zelf gewoon iets inplant, dan heb je gewoon invloed op alles. Dan weet je dat het precies zo gaat als hoe jij het in gedachten hebt. En ja, in dit geval is dat natuurlijk gewoon niet zo. En dat is dan natuurlijk ook wel een beetje spannend. Dus ik had zoiets van, weet je wat, misschien moet ik even aan jou vragen. Is het inderdaad zo leuk, een surprise party? Het is namelijk de eerste keer dat ik verrast word met een feestje of iets in die richting. Ga jij dus voor een surprise party of toch liever voor een zelfgeplande party en waarom? Drop het even in de NPO Luister app, ik ben benieuwd.

0: Ja, en over love gesproken. Het is toch wel echt love als jouw vriendinnen de moeite nemen als je zwanger bent om een baby shower voor je te organiseren. Dat doen mijn vriendinnen as we speak voor mij. Ik weet er niet alles van. Het is een semi-surprise. Dus ja, ik weet ongeveer wat het thema wordt. Ik weet wie er komt. Maar ik weet niet hoe het eruit gaat zien. Ik weet niet waar, wanneer, noem maar op. Anyways, ik vroeg dus aan jou. Ja, ga jij liever voor een surprise party of regel jij toch liever dingen zelf? Want ik kan me ook heel goed voorstellen dat je denkt, ik ga het niet uit de handen geven. Want wat als het gewoon totaal niet wordt zoals ik het in mijn hoofd heb? Drop het in de NPO Luister-app. Haley zegt, ik zou alles zelf organiseren, want dan heb ik alles ook gewoon lekker zelf in de hand. Gina zegt, nou, ik ga toch voor surprise. Dan kan mijn familie en mijn vriendinnen mij een keer in het zonnetje zetten. Heb dit ook wel vaker voor hun gedaan. Ja, kijk. Ik vind ook, als jij iemand bent die mensen surprise parties geeft, verdien jij minimaal één keer in je leven ook een surprise. En Damien zegt, ik regel het ook gewoon voor mijn vrouwtje als surprise. Ik denk dat dat toch het leukste is. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb verschillende berichten ontvangen, maar van eentje brak toch wel echt mijn hart. En dat is deze van Melissa.
1: Hallo Annelijn, wat gezellig dat je er weer bent. En hey, ik ga je zeggen, ik ben 2 keer zwanger geweest en ze hebben voor mij helemaal niks geregeld. Ik weet niet eens hoe een baby shower is. Ik weet hoe of wat. Maar zelfs een baby shower heb ik nooit gehad. Dus respect voor de mensen die jou die baby shower wel willen geven. Echt diep respect.
0: Wauw, Melissa, je hebt me echt even op scherp gezet. En gewoon doen beseffen van, inderdaad, wat bijzonder eigenlijk dat mensen de moeite nemen om dit te doen. Maar wat erg vind ik het voor jou dat jij dit nooit hebt meegemaakt. Ik zou je bijna gunnen om nog een keer zwanger te worden. En dan, ja, dan moet je het mij vertellen. En dan gaan we gewoon een surprise baby shower voor jou organiseren, Melissa. Want dit is onacceptabel. Ja, ik vind dat elke vrouw dit verdient. Maar ja, zo zie je maar, het is niet voor iedereen het geval. Ik kijk even links van mij. Moesha, producer van de show vanavond. Jij zou ook liever zelf je baby shower organiseren.
2: Ik zou het liever zelf doen, maar ik doe zoveel, dus ik zou het ook wel leuk vinden als er een surprise komt.
0: Oké, maar ben jij dan iemand dat als het niet helemaal zo is als hoe je het in gedachten hebt, dat je daar dan wat van vindt? Of laat je het gewoon op je afkomen?
2: Nee, ik vind er zeker wat van.
0: Ja?
2: Ik ben heel moeilijk met het schakelen. Dus als het niet zo gaat zoals ik het wil, zie je het aan mijn gezicht en dan ben ik ontregeld.
0: Oké, want hoe zie jij jouw ultieme baby shower voor je?
2: Ja, gewoon een mooie plek. Mooie versiering, mooie zaal. Wel muziek. Ik weet niet wat een DJ bent. I don't know.
0: Budget op budget op budget.
2: Dan wil ik ook nog spelletjes. Ja, kijk, vooral spelletjes. Dat is wel leuk. Dan ben ik sowieso al blij. En taart en dat soort dingen. En dan is het op zich wel goed.
0: Dus als jij ergens binnenkomt en je loopt gewoon een taartenwinkel binnen en er staan 10 stoelen en er zijn geen spelletjes, maar je gaat gewoon taart eten, dan heb jij wel zoiets van, nou, dat vind ik niet helemaal leuk.
2: Ik zou er blij mee zijn, maar ik zou wel denken van, zang, we doen geen spelletjes.
0: Je zou het aan je gezicht zien, hè?
2: Ja.
0: Ondankbaar.
2: Nee,
0: nee, kijk, weet je wat het is, Moïse? Sommige mensen krijgen dus niet eens een baby shower.
2: Als ja, ik heb het gehoord net. Ja.
0: Ik vind dat echt, ik vind dat sneu. Ik vind dat iedereen het eigenlijk verdient. Maar goed, ja, het is dus heel persoonlijk of je liever voor de surprise gaat of voor toch het zelf organiseren. Maar ik geloof toch dat die surprise en het feit dat andere mensen iets voor jou organiseren achter jouw rug om, daar zit toch iets magisch aan. Iets moois. En dat gun ik iedereen. Ook jou, Moïse.
2: Dank je.
0: Je hoort

0: Thames met de Rain Dance. En schoenen uit in huis. Ja, voor de een is het gewoon hartstikke normaal. En voor de ander is het crazy. Van hoezo zou je nou je schoenen de hele tijd uitdoen? Ja, ik persoonlijk begrijp niet dat mensen hun schoenen aanhouden in huis. Ranzig gedoe. Maar goed, Camille, onze reporter, die ging het checken in Utrecht. En de meningen waren zoals gewoonlijk weer lekker verdeeld.
1: Je moet bij wijze van spreken van de grond kunnen eten als er iets op de grond valt.
2: Ik denk dat mensen die hun schoenen binnen aandoen misschien wat onzekerder zijn.

0: ook iets moois. Het hoort bij het leven. En zo heb je ook soms collega's met wie je heerlijk samenwerkt, jarenlang. En dan op een gegeven moment, dan hitten ze je met, ik ga weg. Ja, en dat gebeurde ook bij onze lieftallige collega Camille. Ze is langer dan 5 jaar reporter geweest hier bij Phonix. 1,5 jaar heb ik met haar mogen werken en het is echt een topmeid. Ik bedoel, je hebt haar ook elke avond voorbij horen komen hier on the block. Ze heeft een vertrouwde stem, denk ik, voor jou als Phonix-luisteraar. Maar ook voor Camille is het tijd voor een mooie nieuwe stap. En Camille die wilt ook nog graag zelf even afscheid van jou nemen. Dus voordat we haar report gaan inladen, haar allerlaatste report. En mocht je nog steeds afvragen wat een reporter is, Camille ging altijd de straat op. Camille ging mensen vragen over een hot take. Ze ging de nieuwste dingen uitproberen, gekste dingen, artiesten spreken. Noem maar op, naar events. Ze was in ieder geval altijd on the go als reporter. En dat heeft ze met heel veel liefde gedaan. En daarom wil ze ook met heel veel liefde afscheid van jou nemen. Dus voordat we haar allerlaatste report gaan inladen, wil ze nog even zelf afscheid van je nemen. En bij deze, Camille, we gaan je ontzettend missen. En good luck with the next thing.
1: Hey allemaal, ik wilde jullie even bedanken. Ik heb de afgelopen jaren echt superleuke events voor jullie bezocht. Leuke dilemma's opgenomen. En dat allemaal dankzij jullie reacties en support, wat extra leuk was. Maar nu is het voor mij echt tijd voor iets nieuws. Dus geniet nog even van mijn laatste report.
2: Phonix Report met Camille.
1: Schoenen uit in huis. Voor de een vanzelfsprekend en voor de ander totale onzin. Is het een kwestie van hygiëne en respect of gewoon een overdreven regel? Ik vraag het in Utrecht. Schoenen horen altijd uit in huis.
3: Zeer zeker eens. Ik ben geen dier of zo dat ik met al die bacteriën van buiten in mijn huis ga lopen. Mijn huis is een schone plek. Ik moet bij wijze van spreken van de grond kunnen eten als er iets op de grond valt. Als ik daar met mijn voeten heb gelopen, ja, liever ook niet. Daarom moet ik ook slippers aan hebben. Gewoon schoon houden.
4: Ja, daar ben ik het 100% mee eens. Ik snap dat sommige mensen echt te lui zijn om als ze thuis zijn gewoon hun schoenen uit te doen. Maar ik zou het thuis niet moeten proberen, omdat ja, de straat is gewoon vies, toch? Wanneer je dat meeneemt naar huis, is niet zo fris.
5: Ja, in principe, als je gewoon niet in het poep hebt gestaan.
6: Boeien.
5: Kijk, je moet niet met je schoenen in mijn bed gaan lopen, maar als je gewoon in mijn huiskamer loopt met je schoenen, prima. Je maakt toch je vloer gewoon schoon.
7: Ja, ik vind het gewoon onhygiënisch. Gewoon niet fris.
1: En ligt het er dan ook nog aan? Want soms heb je ook mensen die zeggen alleen boven schoenen uit en beneden niet.
4: Nou, alleen boven of alleen onder het maakt er geen zak uit. Schoenen doe je gewoon uit als je thuis bent.
5: Ik weet niet, misschien is het een gekke theorie, maar ik denk dat mensen die hun schoenen binnen aandoen misschien wat onzekerder zijn. Ik heb toch het idee dat aantrekkelijkere mensen hun schoenen gewoon uit doen en die voetjes gewoon lekker laten zien.
1: Hoe kom je daarbij?
5: Nou ja, zonder schoenen is het natuurlijk wel gewoon comfortabeler, maar kan me voorstellen als je geen verzorgde voeten hebt, dan als je niet wil dat mensen dat zien.
1: Wat doe jij zelf altijd als je bij iemand anders binnenkomt? Doe je automatisch je schoenen uit of ligt het er nog aan?
8: Nee, eigenlijk doe ik bij een ander aan, want het is gewoon lekker makkelijk. Maar als iemand zegt van ik wil liever uit, dan zeg ik ja, ik doe zelf ook thuis. Dus ik snap je. Dus ja.
3: Ik doe altijd dat ik mijn schoenen uitdoe, maar soms heb ik bepaalde vrienden van bepaalde afkomsten waar dat niet bij hoort. Ja, dan zeggen ze laat mij je schoenen aan. Dan heb ik ook liever niet dat ik op mijn blote voeten of op mijn sokken daar ga lopen als ze ook daar met hun schoenen lopen. Maar op zulke plekken voel ik me ook niet helemaal op mijn gemak. Ik vind dat een beetje vies.
4: Ja, ik probeer mezelf altijd zo neer te zetten dat ik niet de eerste ben die binnenloopt, zodat ik kan kijken wat de persoon dus voor mij doet.
5: Kijk, ik doe sowieso mijn schoenen uit omdat ik het gewoon fijner vind. Maar als ik ergens naar een verjaardag naar binnen ga en ik zie dat mensen niet per se hun schoenen uit hebben, dan doe ik het ook niet. Want ja, dan vind ik dat wel fijner. Maar thuis doe ik ze wel uit, maar gewoon puur omdat ik lekker in mijn dikke wollen sokken op mijn bank wil kunnen chillen.

inmiddels is ze dus in de building hier on the block om haar challenge te gaan laten horen. Ze heeft een X-chart tune uitgezocht en die gecoverd. Ik ben heel benieuwd, ik hoop jij ook. KK hoor je zometeen hier on the block.

Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: Complicated.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics kanalen.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via Phonics.nl/nieuws.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
2: In the mood for vibes?
6: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
6: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
7: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
8: Faha Waka Holland. Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst Faha Waka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be. Met live op het podium, Zoekmachine, La Rouge.

0: Vaddix.nl of in de gratis NPO Luister-app.
1: De leukste series, interviews en de dikste sessies vind je op onze YouTube-kanalen Vaddix en Vaddix Gemist. Zien we je daar?

0: Annette Schut met het NOS Journaal. In het noorden van Frankrijk zijn twee kinderen overleden door uitdroging. Het gaat volgens Franse media om een tweeling van 15 maanden. De ouders van de twee zijn aangehouden. Andere kinderen die ook in het huis waren, vertoonden ook tekenen van uitdroging en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Zij verkeren niet in levensgevaar. Het gebeurde in een dorp in de buurt van Valenciennes, vlakbij de grens met België. Beveiligers die werken bij politici en het Koninklijk Huis zijn vaak niet goed medisch getraind. Volgens Nieuwsuur moeten zij minimaal 90 uur per jaar trainen. Maar komt dat er niet van, zegt deze verslaggever.
1: We hebben ruim 10 mensen gesproken bij DKDB of voormalig werkzaam bij DKDB. En die zeggen die trainingen die worden onvoldoende gegeven. Sinds begin dit jaar werd er helemaal niet meer getraind.
0: Daardoor zijn ze niet bevoegd en mogen ze niet werken. Met als gevolg dat de marechaussee moet inspringen. Dat gebeurde onder meer op Koningsdag. De politie houdt er rekening mee dat de vermiste shorttrekker Sven de Roes is vertrokken naar het buitenland. Zijn auto is teruggevonden op een parkeerplaats bij Schiphol. Roes werd zaterdagmiddag voor het laatst gezien. En collega shorttrekkers deelden daarna een oproep op sociale media om naar hem uit te kijken. President Trump kan niet zomaar een bestuurder van de centrale bank ontslaan. Dat is het oordeel van het Hoge Rechtshof over Trumps poging om vorig jaar Liza Cook weg te sturen bij de Fed. Hij beschuldigde haar van fraude, wat zij ontkent. Het Rechtshof zegt dat de Fed een onafhankelijke organisatie is, zegt deze verslaggever.
2: It would be an interpretive step, to use the court's words, out of step with the statute that Congress enacted for our nation's traditional understanding of the central bank protected for political interference.
0: Trump mag alleen ingrijpen bij wanbestuur. Het weer, zon en wat stapelwolken. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen zon bij dezelfde temperatuur als vandaag. Dit was het NOS Journaal.

Bad Bunny hoorde je met DTMF. Artist of the Month. En inmiddels zit ik niet meer alleen hier in de studio. In de building, de dame die je de hele maand hoorde met haar zomerse track, Summertime.

0: Ja, in de building is KK.
1: What up?
0: Super leuk dat je er weer bent.
1: Yes, dank
0: je. Ik zou willen zeggen long time no see, maar zo voelt het wel een beetje, zo'n maand.
1: Ja, klopt.
0: Gaat heel snel voorbij.
1: Super snel.
0: Hoe heb je het ervaren? Je bent natuurlijk de hele maand te horen geweest op Funnix. Heb je leuke reacties gehad?
1: Ja, zeker. Veel nieuwe volgers ook. Los van dat, veel leuke reacties. Veel motiverende reacties.
0: Ja, motiveert het je?
1: Ja, zeker.
0: Waarom? Waarom is dat?
1: Ik denk sowieso wat ik in het begin al zei toen jullie me belden. Erkenning. Ik vind dat gewoon belangrijk. Omdat ja, zonder dat vind ik dat je ook niet echt verder kan komen. Mijn familie motiveert me sowieso. Dus dat waren ook de eerste mensen die me echt kwamen berichten van... Yo, wat vet dit om te horen, weet je. Ja. En dat geeft je gewoon extra push om door te gaan.
0: Ja, nice. En doorgaan, dat doe je zeker. Je hebt niet stilgezeten, ook niet deze maand. Je hebt zelfs opgetreden. Je stond, als ik het goed zeg, afgelopen weekend... nog in Amsterdam hier op te treden tijdens Kitty Kotti op Eiburg.
1: Ja.
0: Hoe vind jij dat? Haal jij energie uit live optreden?
1: Ja, 100%. Dat is eigenlijk het leukste van alles, denk ik, uiteindelijk toch wel. Ja.
0: En wat is dat? Is dat dan het publiek, de connectie? Of...
1: Ja, de connectie die ik kan leggen met het publiek op dat moment. Zelfs in hele intieme optredens, wanneer er weinig mensen zijn, dan is het eigenlijk nog leuker.
0: Mm-hmm.
1: Ik haal daar gewoon echt energie uit.
0: Ja. Heel nice. Hey, ik kan me ook voorstellen, je staat volgens mij ook op Kwaku. Is het, wanneer is dat? Dat is nog verder, hè?
1: Ja, 26 juli.
0: 26 juli. Ja, ik kan me voorstellen dat dat iets is wat je vaker ook wilt gaan doen.
1: Zeker.
0: Optreden. Mm-hmm. Hoe ziet de aankomende tijd er voor jou uit?
1: Dus Kwaku sowieso, daar werk ik nu naartoe, veel repeteren. Ik heb mijn ontwikkelingstraject afgerond, dat heet Popspot. En ik mag door naar het landelijke traject, dus daar krijg ik ook een live sessie die online komt. Dus dat zijn allemaal dingen waar ik eigenlijk nu gewoon aan het, mee bezig ben.
0: Ja.
1: Aan het werken.
0: Je zit niet stil.
1: Nee, okay, zeker niet.
0: Nice. Maar als je dan nu even terugkijkt op je carrière tot nu toe, waar ben je dan het meest trots op?
1: Artist of the Month zijn.
0: Ja, toch wel?
1: Ja, zeker.
0: Ik vind het mooi dat dit zo'n mijlpaal voor jou kan zijn als artiest. Hey, KK, de laatste keer dat je in de building was, hebben we jou een challenge meegegeven.
1: Klopt.
0: Een X-Chart nummer coveren van de Funnix X-Chart. 40 nummers om uit te kiezen. Ik ben heel benieuwd. Ik heb je cover nog niet gehoord. De luisteraar en ik weten wel voor welke track je hebt gekozen.
1: Oké. Okay.
0: En dat is natuurlijk deze track. Zet me op. Ja, het klinkt al als een lekkere zomerse tune.
1: Zeker.
0: Maar ik weet van jou, jij hebt echt de zomer in je bol. Dus
1: ik ben heel
0: benieuwd hoe die gaat klinken. We gaan zo meteen erop terugkomen. Dus stay tuned voor die cover.
1: Yes.
2: Wil je miljoenen per dag hebben? Ga ik inbreken dag en nacht weer. Dan krijg je miljoenen per dag. Want zo zit ik in elkaar. Niet met mijn zaken. Niet met mijn fucken. Wat wil jij doen?
3: Een normaal leven.
2: Normaal leven moet je een of andere baan gaan zoeken. Maar niet mij.
4: Be on the beat. Hi, my name is, weet dat je weet pik. Rennen voor agenten, net als Neo in de Matrix. De beef is serieus als ik van Geetje naar de K-switch. Je favoriete monteur, I'm really trying to make it. Ik zweer de

0: Yes, we zijn er nog steeds.
1: Gezellig, gezellig. Met je Curaçao shirt.
0: Yes,
1: aan.
0: Blue Wave.
1: Blue Wave.
0: Sowieso.
1: I like it. Hey, je zit hier natuurlijk met een reden. En dat is, je hebt een challenge van ons meegekregen. 4 weken geleden is het alweer volgens mij.
0: Ja.
1: Om een Phonix X-Chart tune te coveren. En je hebt een tune gekozen. Je hebt namelijk gekozen voor Catnuff, Hit Me Up.
2: Hit me up. Just one more time.
1: Ja, echt een X-Chart tune. Ik denk heel bekend ook onder onze luisteraars. Wat maakt dat je voor die tune bent gegaan?
3: We zochten naar een bepaalde bounce, een bepaalde zomerse vibe. En deze viel eigenlijk direct in de smaak. Dus we dachten gewoon van ja, niet te lang nadenken. Want we waren eigenlijk al heel lang aan het nadenken.
1: Ja.
3: Dus we kozen gewoon voor deze track. We dachten ja, dit gaan we gewoon rocken.
1: Ja, want je hebt natuurlijk summertime. Je hebt deze, je zegt zomerse vibe. Ben jij dan ook zo'n artiest die dan in de winter, kom je met een winterse vibe, zeg maar?
3: Ja, ja, ja. Ik kan wel meegaan met de wave, maar ik denk dat het echt afhangt van mijn mentale staat. Want misschien ben ik nog steeds in de zomervijf en dan drop ik nog steeds gewoon allemaal piano of zo, ja.
1: Je bent positief deze dag.
3: Sowieso.
1: Ik hoor het al. Hey, en hoe pak je dan zoiets aan? Want je gaat de studio in. Ik bedoel, het is echt, ik kan me er als niet-artiest zijnde niks bij voorstellen dat mensen dit gewoon flikken binnen zo'n korte tijd.
3: Ja.
1: Leg me uit, hoe pak je dit aan?
3: Ja, eigenlijk mijn producer heeft echt een grote rol hierin gespeeld. Dus sowieso shout-out naar Lori. Ik heb hem gewoon die beat compleet laten aanpassen. Gewoon helemaal naar hoe wij zijn eigenlijk.
1: Mm-hmm.
3: En vanaf daar was het heel makkelijk om gewoon ja, te schrijven en te vipen. En,
1: hoe schrijf jij?
3: Dat gaat echt heel random.
1: Ja?
3: Er moet gewoon één woord, zeg maar, wat ik continu blijf herhalen. Meestal ga ik freestylen en dan herhaal ik steeds wat. En dat woord wordt gewoon een hele track. Ja, okay. Het is een beetje uitbouwen.
1: Ja, it's giving talent gewoon.
3: Dank je wel.
1: Ga niet eens proberen. Maar je liet net wel al een klein beetje vallen van ja, ik ben nog niet 100% tevreden.
3: Klopt.
1: Want ik wil hem gaan uitbrengen.
3: Klopt.
1: Waarom ben je nog niet 100% tevreden?
3: Omdat ik niet het gevoel heb dat het echt klinkt als een goede cover / remix-achtig. Het kan wel wat meer van Catnuff en zo hebben.
1: Mm-hmm.
3: Maar het is echt heel erg cake. Dus daar ben ik ook wel trots op hoor, daar niet van.
1: Dat is ook wel een beetje waarvoor we het natuurlijk doen,
3: toch?
1: We willen jouw creativiteit horen, jou als artiest. Ik heb hem zelf nog niet gehoord, maar ik ben wel echt super, super benieuwd. En de Phonix luisteraar sowieso ook. Keke, ik wil je hartstikke bedanken. Sowieso dat je Artist of the Month was. We blijven je checken. Blijf
3: Thanks.
1: Ons checken en blijf vooral doorgaan. Dat is het allerbelangrijkste en dat gunnen we ook elke artiest die hier zit. Dat je vooral lekker blijft doorpakken. Ja, en ik kijk er heel erg naar uit dat je deze track ook gewoon gaat uitbrengen.
3: Yes.
1: Maar eerst mag je hem aankondigen zelf hier als Artist of the Month, KK.
3: Oké. Okay. Yes. Voor de laatste keer, KK, op jullie speakers. Curaçao. Let's go.

zo zijn we alweer beland bij het spannendste moment van de avond. De mystery track gaan we spelen. Ja, als je nu luistert, je kunt echt even aan mij gaan bewijzen dat jij een doorgewinterde Phonics luisteraar bent. Ja, we gaan de mystery track spelen. Houdt eigenlijk in dat er een mystery Phonics nummer is die jij kunt raden aan de hand van een aantal hints. En hoe verzamel je die hints? Nou, door 5 vragen te beantwoorden in 30 seconden tijd. Het gaat een beetje om algemene kennis, muziekkennis. Kun jij nou uiteindelijk raden wat die mystery track is? Nou, dan is het heel simpel. Krijg jij namelijk gewoon een exclusieve Phonics mini voetbal opgestuurd. En ook, ja, 15 seconden shout-out tijd. Live hier dus gewoon op Phonics. Mag je 15 seconden lang zeggen wat je wil. Mini voetbal en 15 seconden shout-out tijd kun je winnen als jij erachter komt wat de Phonics mystery track is van vandaag. Maar daarvoor moet je natuurlijk wel de NPO Luister-app hebben. Niet alleen om mee te doen, maar ook om de kwalificatievraag te beantwoorden. En de kwalificatievraag van vandaag is: welke artiest moest dit weekend zijn show afbreken in Amsterdam vanwege onweer? Ja, welke artiest moest dit weekend zijn show afbreken in Amsterdam vanwege onweer en het slechte weer? Denk jij het antwoord te weten? Drop het gelijk in die NPO Luister-app. Wie weet heb jij straks die Phonics mini-voetbal en 15.

0: Jordy met Where Do We Go? The Mystery Track. Tijd voor toch wel het spannendste spel van de avond. En ik heb Nora aan de telefoon. Zij gaat zich wagen aan de Mystery Track. Nora, goedenavond.
1: Hallo.
0: Hey, ben jij een beetje Funnies-luisteraar?
1: Ja, zeker. Ik luister eigenlijk iedere dag als ik in de auto zit.
0: Oh, wat goed. Luister je dan onderweg naar werk, terug van werk of welke tijdstippen?
1: Ja, inderdaad naar werk eigenlijk. Ik ben voor mijn werk de hele dag onderweg. Dus,
0: oh, je luistert gewoon de hele dag?
1: Ja, luister ik wel.
0: Ja, nou, mooi zo. Kijk, dat is ook wat ik graag hoor. De Mystery Track is namelijk een spel waarbij je toch wel een klein beetje muziekkennis moet hebben. Zeker over de tracks die wij hier op Funnies draaien. Het is heel simpel. Je krijgt zometeen 30 seconden de tijd om 5 vragen te beantwoorden. Elk antwoord is een aanwijzing naar de track die ik zoek. Het is dus altijd een nummer wat jij vaker voorbij hebt horen komen op Funnies. Denk niet te moeilijk en denk ook aan je tijd. Je mag passen als je een antwoord niet weet.
1: Oké.
0: Ja? Nou, gaat helemaal goed komen. Ik heb vertrouwen in jou, Nora. We beginnen natuurlijk met de kwalificatievraag. En dat was: welke artiest moest zijn show afbreken vanwege onweer dit weekend in Amsterdam? Wie was dat?
1: Lil Kleine.
0: Dat is goed. Je tijd gaat nu in. Wat is het tegenovergestelde van goedkoper?
1: Duurder.
0: Welke rapgroep komt eind dit jaar terug met de comeback show in de Ziggo Dome?
1: New Wave?
0: Nee.
1: Nee?
0: Amsterdamse rapgroep. Je mag passen.
1: Pas.
0: Hoeveel seizoenen heeft een jaar?
1: Sorry, wat?
0: Hoeveel seizoenen heeft een jaar?
1: 4.
0: Goed, en net nog binnen de tijd. Je hebt 3 hints verzameld. Dat is hartstikke netjes. Je kan er namelijk denk ik wel wat mee. Ik ga even herhalen wat jouw antwoorden zijn. Je goede antwoorden zijn dus direct hints naar de Mystery Track. Aan jou om te raden om welke track gaat het als ik zeg Lil Kleine. Hint nummer 1. Duurder, hint nummer 2. En 4, hint nummer 3.
1: 4 keer duurder.
0: En van wie is die dan, Nora?
1: Lil Kleine. En even denken.
0: Wie was nou die rapgroep? Ik geef je nog 5 seconden. 5.
1: Oh
0: 4.
1: My god,
0: SBMG? Oeh, even kijken of dat klopt en dat klopt. She shoots and she scores. Ik hoor hele ontlading daar. Vond je het spannend?
1: Ja.
0: Hey, maar Nora, jij mag gewoon hartstikke veel vertrouwen in jezelf hebben, want je hebt gewoon keiharde muziekkennis. Eerlijk?
1: Thank you. Ja, klopt. Dank je.
0: Ja, als ik zo onder druk werd gebeld door Funnies zo laat op de avond met noem maar even op welke rapgroep dit, dat. Ja, ik zou ook helemaal left gaan. Maar Nora, jij niet. En dus verdien jij ook gewoon die supermooie Funnies WK-bal. Kan je er wat mee of ben je niet zo met van de ballen? Nee, van de ballen wilde ik.
1: Ik wil niet wel zitten. Jawel, heel leuk.
0: Ja, je houdt wel van ballen? Nee hoor, grapje. Hey, Nora, je krijgt dus die WK-voetbal opgestuurd. Heel veel plezier ermee. En ook 15 seconden shout-out tijd. En die gaat nu in.
1: Oké, nou ik denk dat ik een shout-out aan mezelf ga doen. Ik ben namelijk pas begonnen met mijn eigen bedrijfje. Het heet Atelier Nora. Ik maak eigenlijk interieurs voor iedereen. Voor horeca, mensen thuis.

sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl. It's complicated.

0: Complicated.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics kanalen.
2: Nu ook in Roosendaal. De beste sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
3: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via Phonics.nl/nieuws.
4: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
4: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Wil jij ook ervaring opdoen binnen de mediawereld? Check onze vacatures op www.phonics.nl/vacatures.
6: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.

0: AG Amsterdam Noord. Haal de tickets online via yourtickets.nl. Dit zomer van 9 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
2: Funnyx Afro. De heetste afrobeats en amapiano.
3: Funnyx Afro.
2: Luister op funnyx.nl of in de gratis NPO luisterapp.
4: This DJ Fernando. Number love and number respect.
2: Yeah. Ben je op zoek naar de

0: EK Mixzone.
1: Bij wie van het Nederlands elftal heb je van... Ja man, hij wil echt voor het Nederlands elftal.
2: Dumfries speelt wel echt... Ja man, ik heb wel gevoel van deze man.
3: Beste speler Saibari.
2: Ja.
3: Is dat door een rood-groene bril gekeken?
1: Nee, misschien een beetje.
2: Ik had nog eerder Brian Linssen meegenomen, denk ik.
4: Ja, pleur toch op man.
0: Stream WK Mixzone elke dag op NPO Start.
5: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso het slimme om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. De 6 mensen die vandaag zijn doodgeschoten in een Duitse jeugdinstelling zijn allemaal medewerkers. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het gaat om een man van 45. Hij zou een conflict hebben over de voogdij van zijn dochter, zegt de politie.
1: Dat ligt vermoedelijk im Umfeld. Dat heißt in einem Sorgerechtsstreit. Oder in einer Sorgerechtssache.
0: De dochter en haar moeder waren ook in de jeugdinstelling. Zij zijn niet gewond geraakt bij de schietpartij. Het dodental na de 2 aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1700, heeft de parlementsvoorzitter van het land gezegd. Onder de doden zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Ze waren eerder die dag aangekomen in Caracas en sliepen in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Het aantal gewonden na de aardbevingen staat nu op ruim 5000. Bijna 16.000 mensen zijn dakloos geworden. In Frankrijk zijn 2 kinderen van net 1 jaar oud overleden aan uitdroging. De ouders van de tweelingmeisjes zijn aangehouden. 4 andere kinderen, die ook in het huis waren, moesten naar het ziekenhuis. Zij waren ook ernstig uitgedroogd, maar zijn niet in levensgevaar. De politiek is niet verstandig omgegaan met tegenstanders van het coronabeleid. Dat zegt oud-politiechef Van Essen tegen de coronacommissie. Minister De Jonge sprak soms over wappies. Van Essen zegt daarover dat zulke woorden iets doen met mensen.
2: Ik geloof echt dat daar een opgave ligt, ook bij een volgende crisis. Als je communiceert, dan helpt het niet als je een deel van de bevolking uitsluit. Want zo is het ervaren.
0: De oud-politiechef zei ook dat het te lang duurde voordat agenten werden gevaccineerd. Het weer, vannacht komt het af naar een graad of 13. Morgen begint zonnig, in de middag raakt het bewolkt. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: featuring Distinct met Spider.
1: On the Block met Annelijn.
2: Stel je nou voor, je bent gewoon lekker in het zonnetje aan het wandelen ergens bij jou in de buurt. Ineens komt er een auto aan chasen, maar gewoon echt gierende banden, piepende banden en gewoon bam, ineens maakt diegene een lijpongeluk tegen een of andere paal. Ja, het gebeurde dus in Los Angeles. Daar reed een Tesla Model 3 met gierende banden ineens allemaal rondjes op straat. En allemaal mensen op straat die keken ernaar van wat gebeurt hier? Je ziet niet vaak dat een auto ineens door rondjes rijdt om zijn eigen as. Nou, op een gegeven moment ging die Tesla dus helemaal achteruit, keihard tegen een of andere waterpomp. En er kwam een mega grote waterstraal uit die pomp. Het was eigenlijk gewoon een heel ongeluk dat daar op straat gebeurde. En toen mensen dichterbij kwamen, keken ze dus in die auto. En tot hun grote verbazing zat er niemand in. Ze keken nog van, ligt er iemand op de achterbank? Like, what is going on? En er was gewoon helemaal niemand te bekennen. Die auto die reed dus zichzelf. Want ja, dat kunnen die Tesla Model 3's dus. Die kunnen dus zichzelf rijden. Het schijnt dus ook dat het heel normaal is voor Tesla-rijders om tegenwoordig op de achterbank een dutje te gaan doen als hun auto hun rijdt. En ik kijk even links van mij, Moesha, producer van de show vandaag. Jij kijkt heel moeilijk.
3: Ik kijk heel moeilijk. Dit is some scary movie shit, sorry.
2: Zou jij ooit jouw auto je laten rijden terwijl jij een dutje doet op de achterbank?
3: Nee.
2: Waarom niet?
3: Nee, dat klinkt toch ook niet normaal als je dit zegt?
2: Nee.
3: Nee.
2: Ik vind dat ook niet, maar er zijn dus enorm veel mensen die dat doen.
3: Maar dan zijn ze gek.
2: Ja, dat vind ik ook. Hoe gevaarlijk is nou het idee?
3: Ja.
2: Ik bedoel, ik
3: hou dan te veel voor het leven om dit soort gekke dingen te doen.
2: Zelfs in een vliegtuig heb je een piloot.
3: Ja.
2: In een auto verwacht je toch ook gewoon een chauffeur.
3: Je bent toch gewoon te avontuurlijk. Sla me ergens op.
2: Ja, ik ben het er ook helemaal mee eens.
3: Ja.
2: Maar er zijn dus mensen die dit doen. En geheid ook mensen die nu luisteren, die misschien elke dag achter het stuur zitten. Zo graag is gewoon een dutje zouden willen doen achter het stuur. Drop eens even in die NPO Luister app. Zou jij je auto laten besturen terwijl jij een dutje doet op de achterbank? Een auto die dus zelf rijdt terwijl jij gewoon lekker je ogen kunt sluiten. En zo kom je bij je werk iets meer uitgerust aan. Drop het even in de NPO Luister app. Ik ben benieuwd, zijn er nou echt mensen die dit zouden doen of niet?

Voor de grote wedstrijden en de volle stadions was er dat ene pleintje. In een nieuw seizoen van het pleintje van keren profvoetballers...

0: hoorde je met Swalabam. En zou jij ooit achterin jouw auto een dutje doen terwijl je auto zichzelf naar je werk of naar huis of misschien wel naar je vakantie rijdt? Ja, ik hoor je denken, hoe bedoel je? Nou, er zijn dus van die zelfrijdende auto's. En in Los Angeles ging dat laatst dus helemaal mis. Daar ging zo'n zelfrijdende auto gelukkig met niemand erin. Die sloeg helemaal op hol en die reed uiteindelijk tegen een paal aan. Nou, en omstanders die renden er naartoe van, oh god, gewonden, gewonden. Bleek er gewoon niemand in die auto te zitten. Het schijnt heel normaal te zijn voor Tesla-rijders tegenwoordig om dus gewoon lekker een dutje ofwel achter het stuur of op de achterbank te doen terwijl hun auto hunzelf rijdt. Ja, ikzelf en ook Moïse hier naast mij, die vinden het gekke werk. Ik zou dat echt nooit durven. Echt nooit. Ik vind dat zo'n eng idee dat iemand dan, dat er gewoon niemand achter het stuur zit. En hoe weet diegene nou, of hoe weet die auto nou precies hoe die jou veilig naar huis moet brengen? Ja, dan heb je van die mensen die zeggen, vertrouwen lekker op de technologie. Nou, nee, bedankt. Sigourney die zegt, ik zou gewoon flexen op de achterbank. Ik vind ook echt dat je de technologie van nu moet vertrouwen. Jezus, Sigourney, dan heb je echt vertrouwen in de technologie. Ik heb je even geprobeerd te bellen, maar helaas, je bent druk bezig. Maar ik ben dan toch wel benieuwd van, hè? Als je zoveel vertrouwen hebt in technologie, dan maakt het eigenlijk allemaal niet uit. Dan kun je gewoon lekker in een vliegtuig stappen wat niet bestuurd wordt. Dan kun je, dan vertrouw je dat toch meer toe dan een persoon. Wat misschien ook helemaal niet gek is, hè? Want taxichauffeurs kunnen ook gewoon fouten maken, bij wijze van spreken. En daar kan je ook gewoon een dutje op de achterbank doen. Even kijken wat nog Diallo te zeggen heeft.
1: Goedenavond, Annelijn. Nou, een dutje zou je sowieso niet doen. Zelf bij een mens, vlees en bloed. Ik zou wel fijn vinden dat ik op mijn telefoon kan zitten, berichtjes antwoorden, mailtjes noemen, dat soort dingen. En daarna naar mijn werk. Maar een dutje doen? Nee, no go. Nee.
0: Ja, Moïse, ik vind dat heel apart, want jij zegt net eigenlijk gewoon precies hetzelfde. Jij slaapt niet zomaar bij mensen in de auto.
2: Nee, maar dat moet je gewoon ook niet doen. Als je gewoon één keer niet oplet of meekijkt en er gebeurt iets geks, je vergeeft het jezelf, niet de ander niet die in die auto zit. Dus ja, ik zou het niet aanraden.
0: Ik heb daar dus echt nog nooit zo diep over nagedacht.
2: Ja, denk erover na.
0: Ja. Ja. Want het is dus één ding om op de achterbank te gaan slapen met een auto die zichzelf rijdt. Maar als je dus gewoon met matties bent of zo, met vriendinnen, dat je dan dus ook geen dutje durft te doen.
2: Ja, sorry. Kijk, bij mij gaan ze dan ook nog extra meekijken. Dat vind ik gewoon fijn, dat je nog een beetje mee oplet. Helemaal als het een verre afstand is.
0: Maar je houdt er zelf ook van dat mensen bemoeien met waar je naartoe moet.
2: Nou, je moet niet bemoeien, maar je mag wel kijken of er een auto van mijn bots van de rechterkant in mijn dode hoek, wat ik niet zie. Dat mag.
0: Ben je geen ervaren driver dan?
2: Ik ben zeker ervaren, maar stel ik zie Wallo hoek niet aan de rechterkant. En, ja.
0: Oké.
2: Okay. Jij weet maar nooit.
0: Ja, grappig. Ja, grappig. Even kijken nog wat Melissa te zeggen heeft.
3: Grijp me niet verkeerd, hè. Het zou wel heerlijk zijn. Maar ik zou dat nooit doen. Voor hetzelfde geld, net zoals nu, daarom. Maakt u een ongeluk. Dan ben je hartstikke dood. Nee, voor geen goud. Ik hou van mijn leven.
0: Ja, we houden allemaal van ons leven. Period. Of niet dan?
2: Clock that.
0: Clock that. Clock that. Ja, toch een heleboel mensen die dit echt niet zouden doen. Ik ben wel benieuwd of het ooit echt een ding gaat worden. Kijk, ik ben sowieso heel beïnvloedbaar. Dus stel je nou voor dat er nieuws naar buiten komt dat een zelfrijdende auto 20% veiliger nog is dan menselijk een auto besturen. Ja, wie weet zou ik het dan wel een keer gaan overwegen. Want ja, zelf een auto rijden is ook niet altijd veilig. Hè? Moïse, daar kun je over mee praten.
2: Ja.
0: Want als je Moïse tegenkomt op de weg, dan moet je uitwijken, dan moet je uitkijken.
2: Nee, ik rijd echt supergoed, supergoed.
0: Ja, dat zeggen ze allemaal. Vrouwen kunnen niet rijden, zeggen ze toch?
2: Wij kunnen rijden. Wij zijn vrouwen, hè, ja, Adelaide?
0: Ik kan sowieso rijden. Driver!

hoorde je met WNS. Slijden naar Ossel. Nee, dat hoef je natuurlijk nog niet. Wat jij wel kunt doen is alvast slijden naar die NPO Luister-app. Want zometeen wil ik van jou weten welke track wil jij horen. En dan ga ik hem lekker voor je draaien. Maar eerst nog deze zomerhit van Adam Port & Friends. Je hoort Move.

in die NPO Luister-app. Welke track kan ik nu draaien om jou blij te maken en waarom? Het is heel simpel. Ik ga die track dan hoogstwaarschijnlijk voor je draaien. Dus wees niet verlegen en drop het gewoon. Na Taki Taki.

0: waar jij nu gewoon even gelukkig van gaat worden. Misschien een nummer waar je een extra energy boost van krijgt, zo rond 21:50 s'avonds. Kan me voorstellen dat je een beetje een inkakker hebt. Of misschien een track die je aan een heel leuk moment doet denken. Nou, Cindy zegt, goedenavond aan de lijn. Ik zou graag Lijntje van Lil Kleine willen horen. Ik word super vrolijk van dat nummer en het rijmt ook nog op jouw naam. Lol. Groetjes Cindy, een Nigeriaanse zus. Oh, Cindy, shout-out naar jou. Mijn Nigerian sister. Ja, dan weet je toch dat ik niet... Ik kan dit niet verstaan natuurlijk. Nee, dan ga ik hem gewoon lekker voor je draaien. Lijntje. Gaat deze nou over mij of over een ander lijntje? Je mag het zelf invullen. Lil Kleine, Mila, laat lukken.
1: Ik ben junkie, baby, ik ben funky. Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met... Ah, schat, ik wil je hypen. Niet meer bellen, even vrij.
2: Jacques Chirac.

0: sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
1: Phonics Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano. Phonics Afro. Luister op phonics.nl of in de gratis NPO luisterapp.
0: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
2: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phonics.nl/news.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
3: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
5: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf en voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: It's complicated met Jay

0: Annette Schuts met het NOS Journaal. Er kunnen nog dagen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Herstel aan het spoor duurt tot zeker donderdagavond. Na een brand in een kabelgoot moet een groot aantal kabels worden gerepareerd, zegt ProRail.
1: Het probleem is dat die kabels die moeten nu één voor één gesorteerd worden en die moeten vervolgens gelast worden. En als dat dan eenmaal gedaan is, dan moeten al die kabels die allemaal weer hun eigen functie hebben ook nog eens getest gaat worden. En dat neemt zoveel tijd in beslag bij elkaar.
0: Het heeft gevolgen voor het treinverkeer tussen Rotterdam en Breda en Middelburg en ook de hoge snelheidslijn ligt eruit. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Zij sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. De vermoedelijke dader van de schietpartij in Duitsland is een man van 45. Vanmiddag opende hij het vuur in een jeugdinstelling in Stade. Hij zou een conflict hebben over de voogdij van zijn dochter, zegt correspondent Charlotte Waaiers.
2: Er zal vandaag ook een afspraak zijn geweest in die voogdijzaak. De moeder en de dochter die zijn niet gewond geraakt. Het zijn medewerkers van het opvanghuis die hij heeft neergeschoten. En volgens de politie was hij wel bekend bij politie, omdat hij eerder bedreigingen had geuit, maar stond hij niet te boek als gewelddadig.
0: De man schoot 5 medewerkers dood en 6e overleed in het ziekenhuis. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 gelijk en leek het verlenging te worden, maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de 8e finale spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. Het weer. De stapelwolken lossen vanavond op. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen zon en wolken bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Festival FOMO.
4: Hell no.
3: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god.
3: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
5: En kun je daten met iemand, serieus daten met iemand van wie je niet weet...

0: are live.
1: I know when the hotline bling.
2: Please record your message.
1: That can only mean one thing.
3: On the Lens Hotline.
0: Yes, it's getting hot in here vanavond. Je weet het, het is 10 uur geweest. Het wordt wat donkerder. Het wordt wat juicier. En dit is het moment waarop je jouw probleem, jouw dilemma, jouw toxic gedachtes met mij kunt delen. Ja, en dat doe je via de NPO Luister app. Annelijns Hotline is basically mijn voicemail die je kunt inspreken. Alleen maar via daar. En samen met de Phonics Family ga ik jou helpen. Luister jij dus nu en denk je, ja, ik heb altijd advies klaar. Ik wil deze persoon helpen. Pak die NPO Luister app er even bij, hè. Want je kunt gewoon een appje sturen met jouw advies. Vandaag heeft Kelly dat keihard nodig. Zij date namelijk met iemand, ja, apart. Laten we even luisteren.
4: Hey, ik vraag me af, kun je met iemand blijven daten waarvan je niet weet wat voor werk diegene doet? Ik heb onlangs een hele leuke jongen ontmoet in het uitgaansleven. En we hebben het eigenlijk superleuk samen. Hij neemt me mee uit eten. We doen altijd leuke dingen in het weekend. We hebben goede gesprekken. Maar elke keer als het gesprek gaat over werk, vermijdt hij het gesprek. En ik heb hem dus ook wel eens gevraagd, wat doe je nou eigenlijk voor werk? En dan zegt hij telkens dat ik me daarover nog geen zorgen hoef te maken. En dat hij daar pas later met mij over wil hebben. Maar ik vind dat toch een beetje gek, want ik vraag me af, ja, ben je dan crimineel of doe je werk waarvan andere mensen niet mogen weten dat je het doet? I don't know. Ik merk gewoon aan mezelf, ik vind het toch een beetje lastig om hiermee om te gaan. Is het een red flag als je niet weet wat voor werk iemand doet? Of zeg jij, nou, dat komt nog wel. Zo belangrijk is het niet.
0: Oh, dat komt nog wel. Ja, lastig. Kijk, Kelly, ik weet niet hoe oud je bent, maar vroeger kon het me eigenlijk vrij weinig boeien wat mannen voor werk deden. Jongens, moet ik het dan even noemen. Maar ja, als je steeds ouder wordt en je gaat serieus daten met iemand, dan kan dat toch best wel belangrijk zijn, lijkt mij. Maar is het ook gelijk een red flag als het niet duidelijk is wat iemand voor werk doet? Sterker nog, diegene wil het niet vertellen. Kun je dus serieus daten met iemand van wie je niet weet wat voor werk diegene doet? Of zeg jij nee, dat is te belangrijk voor mij? Drop even in de NPO Luister app, hoe denk jij daarover? Kun je serieus daten met iemand van wie je niet weet wat voor werk diegene doet?

0: Lovin' On Me, Jack Harlow, en over Lovin' gesproken.
1: I know when the hotline bling.
2: Please record your message.
1: That can only mean one thing. On the Lens Hotline.
0: Het is weer heet hoor, on the block vanavond. Je weet het, via On the Lens Hotline, oftewel de NPO Luister app, kun jij altijd jouw dilemma, jouw toxic gedachtes, whatever, droppen. Mijn voicemail inspreken en we gaan het behandelen. Advies is coming true. En vandaag is het voor Kelly. Kelly die date namelijk met een hele leuke jongen. Hij betaalt alles, ze gaan op leuke dates, ze vindt hem interessant. Maar er is één ding wat hij niet kwijt wil. En dat is wat voor werk deze jongen doet. En elke keer als Kelly ernaar vraagt, zegt hij, maak je niet druk. Ik ga het je nog wel eens vertellen, maar nu nog niet. Ja, en Kelly vraagt zich af, kan je überhaupt wel serieus daten met iemand van wie je niet weet wat voor werk diegene doet? Valid question zou ik zeggen. And the people in the Phonics app came true. Diallo zegt, ja zeker dat het absoluut een red flag is als iemand dat niet wil vertellen wat voor werk hij doet. Girl, run, run. Het is een oplichter. Hij gaat jou inpakken en dan oplichten. Ja, Diallo, jij hebt af en toe van dat oom-advies. Van dat ankel-advies. Dat je gewoon denkt van, ik hoor je. Maar je bent ook wel een beetje overdreven af en toe. Want, hoezo licht hij haar op? Hoezo gaat hij haar oplichten? Denk je, hij is misschien wel een oplichter. Maar licht hij haar ook op? Of licht hij andere mensen op? Snap je? Dat is denk ik een beetje de vraag. En de grap is ook dat de ladies, die came true in de NPO Luister app. Renuka, allereerst, die heeft het zelf meegemaakt. Luister maar even mee.
3: Nou, ik heb gedate met die jongen. En altijd was hij vrij en ik had al een vermoeden, deze heeft geen werk. Maar hij zei wel altijd dat hij werk had en alles. Maar altijd wanneer ik zei, hey, afspreken of tot zo laat, kon hij. En laat had hij wel opgebiecht dat hij dus geen werk had waar hij voor schaamde.
0: Oh, sneu. Hij schaamde zich omdat hij geen werk had. Ja, kijk, en zo zie je maar, ik zeg altijd, kijk uit voor die mannen die altijd kunnen. Die altijd vrij zijn, die je overal ziet. Weet je hoe ik dat noem? Ik noem dat wastemans. Ja, sorry, I said it. Melissa, even kijken wat Melissa voor advies geeft aan Kelly.
4: Chick, waar maak jij je druk op? Hij betaalt je shit toch? Hij betaalt je eten, hij neemt je mee uit eten. Wat maakt het uit waar dat gat vandaan komt? Alles die crimineel, alles die drugsdealer of wat dan ook. Nee joh, moet je niet druk op maken, man. Kijk, is het over twee, drie jaar? Oké, dan zeg ik ja. Dan kan hij wel een keer gaan zeggen wat voor werk hij doet. Maar een paar maandjes. Of hoe lang je kent, weet ik niet precies, maar een paar keer gedate. Nee joh, so be it. Zolang die alles voor jou betaalt. Hey, profiteer.
0: Profiteer. Moesha, wat vind jij van dit advies?
5: Dat Melissa geeft.
0: Ja.
5: Ja, nou ja, de ene kant. Het is wel leuk als je prinses treatment krijgt.
0: Maar prinses treatment van geld waarvan je dus niet weet waar het vandaan komt.
5: Ja, dan doe jij maar alsof je weet waar het vandaan komt, denk ik dan.
0: Zou jij gewoon lekker blijven daten? Gewoon eerlijk.
5: Nou, ik moet wel weten wat je doet, ja.
0: Ja.
5: Ja, straks zie ik je. Ik doe gewoon. Ja, gewoon kijk naar tv, zie ik je.
0: Opsporing verzocht.
5: Wat voor
0: bel nu?
5: Ja. Voor nu? Voor een betitlijn? Dat wil ik niet.
0: Zie je die guy met wie jij net op date bent geweest op opsporing verzocht? Oude mensen oplichten voor die extra 500 euro die hij net heeft gebruikt.
5: Ja, hij trekt die Rabobank. Nee, ik wil het niet.
0: Maar Moesha, lieg je niet? Ben je echt eerlijk? Zou je gewoon echt tegen iemand zeggen van, nee, ik weet niet wat je doet, dus we gaan ook niet naar
5: Ja, maar Isakaya. Het is toch raar als je het... Het geheim, want het is raar. Dan doe je sowieso iets wat niet klopt.
0: Ja, dat denk ik dus ook. En je slaat daarmee echt de spijker op zijn kop. Kijk, ja. Melissa heeft gewoon zoiets van, al doet hij iets wat
5: of,
0: niet klopt, geniet ervan.
5: Een deal die je nog moet sluiten of iets. Ja, dat je het zogenaamd geheim moet houden.
0: Maar je weet hoe mannen zijn toch van, ja, maak je niet druk. Maar ik maak me wel druk. Ik maak me druk. Nu je hebt gezegd dat ik me niet druk moet maken, ik maak me extra druk. Ja, sorry. Dus ik, als ik dit zou horen, denk ik ook red flag. Ik vind het een enorme red flag. Want, weet je lieve Kelly, ik denk bij mezelf, we weten allemaal wat zo iemand doet als hij niet wil vertellen wat hij doet. Ga je daarmee akkoord zoals Melissa zegt, profiteer nog een aantal momenten ervan. Maar ga je er niet mee akkoord, dan is het gewoon tijd om te wieberen. Want je moet ook niet naïef zijn en denken, nee, hij wil het gewoon niet vertellen of hij schaamt zich.

0: Podium met Maak Me Niet Heet.
1: Breaking news.
2: Your city update.
0: En ik heb gelijk een vraag voor je. Ga jij liever freaky doen met je partner of zit je liever te scrollen op TikTok? Ik vraag het je niet zomaar, want uit onderzoek is dus gebleken dat 1 op de 7 jongeren tussen de 18 en de 29 jaar verkiest scrollen op TikTok, social media of gamen boven seks met hun partner. Ja, let that sink in, oké? Mensen gaan liever scrollen op TikTok, gaan liever hun Call of Duty spelen of lekker op Instagram kijken wat andere mensen aan het doen zijn, in plaats van gewoon even het bed induiken met hun partner. Ja, ik kan me daar echt weinig bij voorstellen. Ik bedoel, dat laat maar zien hoe erg we de connectie met elkaar kwijt aan het raken zijn. En volgens een seksuoloog is het eigenlijk helemaal niet heel verrassend nieuws. Ze zegt namelijk TikTok, Instagram en gamen, dat geeft direct een dopamineboost, zonder dat je daar moeite voor hoeft te doen. En voor seks moet je moeite doen, dus heeft ze zoiets van, het is eigenlijk wel logisch dat we steeds luier worden. Maar ik vind het toch wel heel kwalijk. Ik bedoel, heel veel mensen deden al niet zoveel moeite voor seks. Ja, ik bedoel, laten we nou wel wezen. En we worden alleen maar luier en luier en luier. Straks hebben we alleen onze telefoon nog om verliefd op te worden misschien wel.
1: On the Block met Annelijn.

Music van de Fugees en natuurlijk Lauryn Hill door je speakers. Hier nog steeds aan de blok. Maar niet voor lang, want zometeen staat Phonics Vibes alweer voor je klaar. En je weet wat dat betekent? We gaan even een versnelling terug. Langzaam gaan we zo samen de nacht in. Net als deze tune van Jade Lauryn, In de Nacht hoor je. En zometeen ook Drake.

0: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
1: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FanixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.
0: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FanixAds.nl. Your city, your sound.
2: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funix.nl/news.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Waka Holland, zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst Waka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be, met live op het podium, Zoekmachine, La Rouge,

0: Vest.com.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Phonix Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano.
3: Phonix Afro.
2: Luister op phonix.nl of in de gratis NPO Luister-app.
4: It's complicated met Jay en

0: Complicated.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics kanalen.
0: Wil jij ook ervaring opdoen binnen de mediawereld? Check onze vacatures op www.phonics.nl/vacatures.
2: WK Mixzone.
3: Bij wie van het Nederlands elftal heb je van... Ja man, hij wil echt voor het Nederlands elftal.
4: Dumfries speelt wel echt. Ja man, ik heb wel een gevoel van deze man.
5: Beste speler Saibari.
4: Ja.
5: Is dat door een rood-groene bril gekeken?
3: Nee, misschien een beetje.
4: Ik had nog eerder Brian Linssen meegenomen, denk ik.
6: Ja, hij pleurt toch op man.
2: Stream WK Mixzone elke dag op NPO Start.
7: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.

0: Door Albegens met het NOS-journaal. De verdachte van een schietpartij in een Duitse jeugdinstelling opende het vuur vanwege een conflict over de voogdij van zijn dochter. De man van 45 schoot 5 medewerkers dood, een 6e overleed in het ziekenhuis. Beveiligers die werken bij politici en het Koninklijk Huis zijn vaak niet inzetbaar. Het gaat om medische beveiligers die door de betreffende politiedienst niet genoeg worden getraind, meldt Nieuwsuur. Daardoor kunnen ze niet werken en moet de marechaussee inspringen. Dat gebeurde onder meer op Koningsdag. Tot zeker donderdagavond rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Reizigers worden tussen Rotterdam en Zwijndrecht met bussen vervoerd. Bij Rotterdam-Zuid was vanochtend een brand in een kabelgoot, waardoor seinen en wissels niet konden worden bediend. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Ze sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat president Trump een bestuurder van de Fed niet zomaar kan ontslaan. Dat probeerde hij vorig jaar met Lisa Cook, de eerste zwarte vrouw in het bestuur van de centrale bank. Hij beschuldigde haar van fraude, wat zij ontkent. Het gerechtshof oordeelt dat de Fed een onafhankelijke organisatie is en dat Trump alleen mag ingrijpen bij wanbestuur. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden. Maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. Het weer vanavond en vannacht weinig bewolking. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. Al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Dan wordt het 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Voel mij zo free.
2: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
0: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
4: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De organisatie van het Olympisch schaatstoernooi van 2030 kost de Nederlandse overheid 37,5 miljoen euro. Sportminister Sterk heeft bekendgemaakt dat het Rijk maximaal 30 miljoen euro bijdraagt. De provincie Friesland legt 5 miljoen euro in en de gemeente Heerenveen 2,5 miljoen. De winterspelen van 2030 worden gehouden in Frankrijk, maar omdat daar geen geschikte 400 meter baan is, wordt het schaatstoernooi verreden in Tialf in Heerenveen. Er kunnen nog dagen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Herstel aan het spoor duurt tot zeker donderdagavond, maakt ProRail bekend. Op het spoor bij Rotterdam-Zuid was vanochtend een brand in een kabelgoot. Daarbij zijn honderden kabels beschadigd, waardoor seinen en wissels niet kunnen worden bediend. Het repareren en testen van de kabels duurt langer dan gedacht. Treinreizigers tussen Rotterdam en Zwijndrecht worden tot donderdagavond met bussen vervoerd. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. In bijna een kwart van de gevallen hebben militairen burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. Brazilië is op het WK voetbal door naar de achtste finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden, maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de achtste finale spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en koelt het geleidelijk af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info? Check Funnix.nl of de NPO Luister-app.

miss you. Check alle foto's op je Insta. Zelfs ook niet met de minste likes. Jij weet het niet, ik heb niks gelijk. Ben ik niet met je, geloof me, ik mis je. Kan niet wachten tot we zijn, een creepje.

al klaar ben, heb je pas tijd. Slikt je woorden weer in, schatje, maar praat nu is belangrijk. SOS, ik verdrink, kijk hoe je harteloos aan de kant blijft. Yo, ik was niet eens zo slecht, maar je zet me neer als een monster. Hey, wie de fuck maakt je hoofd gek? Ben aan, aan is geen wonder. Ze

Rood raar hoe die me standaard pijn onderzoeken kijkt. Ik word weer wakker met wat foto's, daar zijn weer wat spullen kwijt. Moet even langs Marchica, beetje rusten op zijn tijd. Ik zit te kijken, weer naar meubels, weer een osseltje erbij.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben gelegd. De organisatie van het Olympisch schaatstoernooi van 2030 kost de Nederlandse overheid 37,5 miljoen euro. Sportminister Sterk heeft bekendgemaakt dat het Rijk maximaal 30 miljoen euro bijdraagt. De provincie Friesland legt 5 miljoen in en de gemeente Heerenveen 2,5 miljoen. De winterspelen van 2030 worden gehouden in Frankrijk, maar omdat daar geen geschikte 400 meter baan is, wordt het schaatstoernooi verreden in Tialf in Heerenveen. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. In bijna een kwart van de gevallen hebben militaire burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden, maar in de blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de 8e finale spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. En het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt af naar een graad of 10 tot 15. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info? Check Funnix.nl of de NPO Luister-app.
3: Ja, wie gaat vannacht winnen? Marokko of Nederland? Je mag het alvast laten weten via een berichtje in de gratis NPO Luister-app.

0: Nee, we draaien hem gewoon, Drake. Too hard for the fucking radio. Drake denkt even dat hij hier kan bepalen wat wij draaien of niet. Maar we doen het gewoon lekker wel.
1: Hey, Boas.
2: Hoi, Boas.
3: Yo, fucka, Boas.
1: Hou op, die baas!
0: Oh, een hele goede nacht. Boas hier door je speakers om je de nacht door te gaan trekken. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik zit hier normaal met een beetje spanning. Weet je wel, een beetje showspanning. Maar vannacht heb ik wel echt andere level spanning. Want vanavond gaat mogelijk de derde wereldoorlog beginnen. Ik ga er gewoon even wat spannende muziek bij zetten. Want het wordt een soort veldslag. Nee, laten we hopen van niet. Maar Marokko die speelt vannacht vanaf 3 uur tegen Nederland op het WK. Het is spannend. En waarom is het spannend? Ik weet gewoon niet wat de uitslag gaat worden. Ik ben normaal best wel zo'n type wat zeg maar heel erg koppig kan zeggen van ja, weet je wel. Bijvoorbeeld die laatste wedstrijd tegen Tunesië zei ik 4-1, makkelijk. Is het uiteindelijk volgens mij ook geworden of 3-1? Ik weet het nou even niet. 3-1, 4-1, maakt niet uit. Deze keer, ik heb geen idee. Ik weet het echt niet. Mocht je meekijken via Phonics.nl of de NPO Luister app, dan zie je wel dat ik hier in het oranje zit. Dus, hè, je snapt dat ik wel een voorkeur heb wie er gaat winnen. Sorry, not sorry. Maar ik weet gewoon niet of Nederland dat ook wel echt gaat doen. Of ze het gaan laten lukken. En daarom denk ik dat het goed is om deze nacht te beginnen met een voorspelling. Jij en ik. Wat denk jij dat de uitslag gaat worden van de wedstrijd Nederland-Marokko? En, vooral ook, waarom denk je dat het die uitslag gaat worden? Je kan het laten weten via een gratis berichtje in de NPO Luister-app. Doe dat ook vooral even een spraaknemo, want ik wil emotie hierbij horen. Ik wil passie hierbij horen. De beste theorie van mij, die ga ik belonen met een Phonics voetbal. Die hebben we tegenwoordig en die kan je dus ook krijgen als je een goede voorspelling doet. Hoeft dus niet te zijn wat uiteindelijk de voorspelling gaat worden, maar gewoon jouw theorie. Wat gaat het worden? Nederland-Marokko, zometeen vanaf 3 uur. Laat het even door.

0: hard of not the stock.
1: Kevin, Roxy Dekker met Jij hebt mij. Wat mij heeft is de wedstrijd van vannacht. 3 uur begint het, Nederland tegen Marokko. En ik moet je eerlijk zeggen, dat ja, ik stress hem. Ik ga niet voor je liegen. Ik ben bang, want die Marokkanen die zijn gevaarlijk. Ik weet niet wat ze doen, maar ze hebben iets. En normaal ben ik altijd heel zeker van, ja, Nederland gaat winnen. Ik weet het vanavond niet. Ik ga niet voor je liegen. En dus vroeg ik jou om met mij mee te stressen. Want wie denk jij dat er vanavond gaat winnen tussen Nederland en Marokko? Je kon je theorieën doorsturen via de NPO Luister-app. Ange, die was daar gelijk bij.
2: Heel goedenavond, vind ik.
1: Goedenavond.
2: Ik zeg heel eerlijk, wat een spannende wedstrijd.
1: Ja, man.
2: Ja, Nederland heeft een goede team. Marokko ook.
1: Ja.
2: Sterke aanval.
1: Ja.
2: Tot een spannende wedstrijd nogmaals.
1: Ja.
2: Maar ik denk wel dat het 2-1 of 3-1 voor Marokko gaat worden. Wat een gekke huis.
1: Oh,
2: ik heb
1: zelf
2: nachtdienst. En ik werk Amsterdam best als straatcoach.
1: Oh.
2: En ja, of Marokko nou wint of verliest, het wordt nog eens chaos. Maar we zien het wel. Dus ja, stay tuned.
1: Stay tuned, man. En heel veel succes en shout-out naar jou, man. Je doet goed werk. Even kijken wat er nog meer binnenkwam. I don't even know. Die zei, ik weet echt niet wie er gaat winnen. Moeilijke keuze. Helemaal mee eens. Noordi zei, de laatste wedstrijd vond ik Marokko niet zo goed spelen. Ondanks dat ze wel hebben gewonnen. Ik juich wel voor Marokko. Oké, Noord, dat is duidelijk. Jessin die zegt 2-1 Marokko. Niet omdat ik haat op Nederland heb. Maar Marokko speelt zulke wedstrijden met hart. Speelt zulke wedstrijden met hart, man. De laatste 10 minuten wordt chaos. Zeker weten. De laatste 10 minuten. Ik weet niet. Ja, Demi die zegt 3-2 voor Nederland. Het wordt echt zo'n wedstrijd waar je 3 keer denkt dat het klaar is. Maar Oranje pakt hem uiteindelijk gewoon. En Soufiane die gaat voor een gelijk spel. Soufiane, zo werkt het niet. We zitten al in de knock-out fase. Hij zei wel, deze pot wordt heel spannend. Nou, we gaan het allemaal zien. Ik ben in ieder geval vanaf tot 4 uur bij je. Vanaf 3 uur gaan we ook een beetje live kijken. Ik kreeg net al een berichtje van, hey, heb je de wedstrijd Paraguay tegen Duitsland gezien? Ik zo, nee. Maar die zitten midden in de penalties. Dat wordt ook heel spannend. Hoe dat zit, dat ga ik je zo meteen even een update over geven. Zitten ze middenin?

0: heeft een Leeuwkleine en Waterkant. Nou, ik hou het ook niet echt droog hier. De wedstrijd, de 32e finale Paraguay-Duitsland is nu gaande. We zitten midden in penalties. Zullen we even een stukje luisteren? We zitten echt in het allerlaatste moment. Twee penalties zijn tegengehouden.
1: Alles misgaan.
0: Even kijken hoor. Het is live van de NOS.
1: Red Duitsland.
0: Oh, wat spannend.
1: We gaan nog even door.
0: Jonathan Tah. Het is spannend. Je hoort het live hier op Phoenix.
1: De beste penaltynemers zijn geweest.
0: Gaat Duitsland eruit worden gegooid? Dat zou toch geweldig zijn?
1: Jonathan Tah.
0: Oh, daar gaan we. Oh, die mist hem. Die Duitser die mist hem.
1: Een afgekeurde goal.
0: Afgekeurde goal.
1: Een gemiste penalty.
0: Oh, oh,
1: voor
0: oh.
1: Jonathan Tah.
0: Oké. Okay. Ik ga hem even laten voor nu. Zometeen heb ik deze voor je klaarstaan. Starlife komt eraan. Naar Chris Brown en T-Pain.
2: Yo, this is Nappy Boy Radio live with your boy T-Pain. We love rap music. Listen, we got a caller on line one. Caller, what's your problem?
3: Hello, I'm on the radio with T-Pain.
2: How's it going?
3: It ain't going good. My girl ain't doing a thing she used to do.
2: I got just what you need. Brand new Chris Brown, T-Pain. You heard it here first. Nappy Boy Radio.

0: zomer die knalt door je speakers. Deze week schijnt de zon nog net iets harder. Niet alleen buiten, maar ook hier op Phoenix. Want tussen 10 en 4 uur hoor je de hele week de Phoenix Zomer Top 500. Mijn collega's Quincy en Christy nemen je mee langs de dikste zomertunes ooit. Wat dacht je bijvoorbeeld van deze? Nee, dat is niet die. Ik bedoelde deze.
1: Ik weet niet wat het is. Misschien heb ik het mis. Zag jou als staan van ver. En jij bent...
0: Of wat dacht je van deze?
2: Ik ga niet blijven hier. Ga mee.
0: Punta Cana. Of misschien wat ouder. Ja, allemaal zomertunes. En ik dacht, zullen we even stiekem gewoon de zomerse tijd top 500 meetrekken naar de nacht?
3: Phoenix.
4: Night Vision.
3: Request.
0: Eigenlijk is het heel simpel. Mijn vraag aan jou is, welke zomerse tune moet ik voor je draaien? Het mag alles zijn, het mag nieuw zijn, het mag oud zijn. Het maakt mij allemaal niet uit. Jij mag het gaan kiezen door het even door te sturen in de NPO Luister app. Welke zomerse tune moet ik voor je draaien? Spraakmemo's, daar luister ik als eerste naar. Ik start hem alvast in. Dat is voor mij ook een goede zomerse tune. Dus welke zomerse tune moet ik voor je draaien?

0: Request.
1: Ja, en die staat vandaag helemaal in het teken van de zomer. Want het is lekker warm buiten. En de hele week hoor je hier tussen 10 en 4 overdag de Phonix Top 500 van de zomer. Dus mijn vraag aan jou was, welke zomerse tune moet ik voor je gaan draaien? Hasina die meldde zich in de NPO Luister app en die was eigenlijk heel kort door de bocht.
2: Ik zou graag Bonsa Kuduro willen horen.

0: luister dus deze hele week naar de Funnic Zomertop 500. De lijst met de allerheetste zomertracks. Funnic, your city, your summer.
1: ¿Estás segura de que quieres hacer esto?

gebruiken op deze lange nacht. Ik weet niet hoe het met jou zit. Ik zit te wachten om 3 uur. Over een klein uurtje gaat hij beginnen. De wedstrijd Nederland-Marokko. Mocht je nou zitten te luisteren en denken, ik hou het niet meer met de spanning. Zometeen heb ik iets voor je.

0: Sjoerdje, dan gaat het eindelijk los. Nederland versus Marokko. We gaan zo meteen nog even bellen met iemand. Die gaat jou uitleggen hoe het is om net zo fan te zijn van Nederland als voor Marokko. En hij gaat je ook uitleggen hoe je, wat je kan doen tegen de spanning. Ook muziek onderweg van deze.
1: Is het te laat of juist te vroeg?
0: Joe en Zoe Tauran, je hoort het na het nieuws van 2 uur.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal speelt straks tegen Marokko met 5 verdedigers. Bondscoach Ronald Koeman heeft de opstelling omgegooid. AK staat in de basis en er is geen ruimte voor Reinders. En Somerville speelt op rechtsbuiten in plaats van Malen. Oranje speelt vanaf 3 uur tegen Marokko in het Mexicaanse Monterrey. En de wedstrijd is live te volgen bij de NOS. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag en de politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen in de Verenigde Staten waren uitgezet. Zij sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Paraguay heeft zich ten koste van Duitsland geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. In Boston stond het na de reguliere speeltijd 1-1 en er kwam een verlenging. Daarin leek Duitsland te scoren, maar die goal werd na ingrijpen van de VAR afgekeurd omdat de keeper werd gehinderd. Penalties moesten dus de uitkomst bieden en de Paraguayanen namen die beter. Zij nemen het zaterdag op tegen de winnaar van de wedstrijd Frankrijk-Zweden. En ook Brazilië is door naar de 8e finales. Zij schakelden vanavond Japan uit met 2-1. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt geleidelijk af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en het oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh.